0: klopt. Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
1: Nou,
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die is heel veel voor me gedaan. Krijg je wel een beetje emotioneel.
0: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard? Doei!

0: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
1: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmerend Noord.
2: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 3 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol, alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adriaan uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: nemen. De ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit...
2: Door jou.
3: Mij... Door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6.

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Zes uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat, gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daarmee op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog. De zon is er ook regelmatig bij. Aan zee wordt het een graad of 22. In het binnenland kan het maximaal 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben er weer.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
5: De ontbijttafel.
6: Met Pieter Kok.

0: Linda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is morgen de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege maandagochtend. We schrijven vandaag 7 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik heb al een mailtje binnengekregen van Tiger Danny. een van onze trouwe luisteraars en administrators van dit programma.
1: Zo.
0: Wat een topper. hij registreert elke uitzending en hij houdt daar ook alle statistieken van bij. Mm-hmm. En die heeft het volgende gemaild vanochtend. Goedemorgen. Vandaag bestaat de grootste ontbijttafel van Noord-Holland. Precies 6 jaar. De eerste werd gedekt door Pieter Kok, Maarten Faber en Eefje Kuhne. Oh, those were the days, oké, jongens. Vandaag wordt de 1520ste ontbijttafel gedekt door Pieter, Anne en Frank. Maak er een vrolijke ochtend van. Groetjes, Danny.
1: Dat is echt lief. Oh.
0: Danny, dankjewel. Dat is inderdaad lief van je. En inderdaad, vandaag precies 6 jaar geleden begonnen we met de ontbijttafel. Leuk, hè?
1: Zes jaar.
2: Dit is groep 3.
0: Ja.
2: Dit is een nieuwe auto. Toch?
0: Dat is ook...
2: 6 jaar allemaal, man.
0: Ja. En dat is inderdaad... Ga je ook eerste woordjes leren zo, groep 3? Dan moet je ook leren schrijven, toch?
1: Maanroosvis.
2: Maanroosvis.
0: Ja, maar ook schrijven en dat het aan elkaar... Hebben jullie nog aan elkaar leren schrijven, trouwens, Frank?
2: Zeker.
0: Ja, toch?
2: Ja, zal ik het even een stukje doen?
0: Ja, heel graag. Nou, dat doe je altijd wel een beetje op. Dus dat...
2: Ja, inderdaad.
0: Dus dat is niet de bedoeling.
2: Dat is een beetje mijn sterren.
0: Heb je ook aan elkaar leren schrijven?
1: Ja, jij denkt altijd dat ik echt van een andere planeet kom, op een of andere manier. Maar ik heb ook gewoon aan elkaar geschreven.
0: Oh, echt?
1: Ja. Zal ik het ook een stukje doen?
0: Ja, doe ook even een stukje.
1: Dat net klaar, als jij papier hebt,
0: ziet het er dan net zo goed uit als bij Frank dat vaak.
1: Beter.
0: Ja, tuurlijk.
1: Denk ik.
0: Oké.
2: Beter.
0: Ja, even
2: kijken.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Jarig.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, koud, een graad of 15, kom op.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquiz daarna. Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: and You're My Best Friend.
1: Krantenkop.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Dat is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan hebben we een beetje verbouwd. Er is helemaal niks meer echt aan. Er klopt helemaal geen snars meer van. En aan jou de vraag welke dat is van de 3. Als je me dat laat weten via 088-850-51-52... maak je kans op de eer van de ontbijttafel. Dus best wel lekker om die even binnen te slepen op de vroege maandagochtend, dacht ik zo. 3 stuks dus. En traditioneel getrouw begin ik dan ook met...
1: Kop 1.
0: Zeldzame flessenpost gevonden op strand Neeltje Jans.
1: Kop 2.
0: Honkbalfans bouwen samen reuzenhotdog. Dit heb ik nog nooit gezien.
1: Kop 3.
0: Nederlandse grimeur Arjan Tuiten wint Emmy voor The Pit. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Maar ja, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088-850-51-52. Is het vandaag kop 1? Zeldzame flessenpost gevonden op strand Neeltje Jans. Is het kop 2? Honkbalfans bouwen samen reuzenhotdog. Dit heb ik nog nooit gezien. Of is het kop 3? Nederlandse grimeur Arjan Tuiten wint Emmy voor The Pit.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-51-52. Voor die eer van de ontbijttafel is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: toch? Tuurlijk.
1: Kop 1.
2: Zeldzame flessenpost gevonden op strand Neeltje Jans.
1: Kop 2.
2: Honkbalfans bouwen samen reuzenhotdog.
3: Dit heb ik nog nooit gezien.
1: Kop 3.
2: Nederlands grimeur Arjan Tuiten wint Emmy voor The Pit. Nou, een van deze drie is dus niet waar, maar welke is dat precies? Eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Paul, Els, Ramon, Martine en Cynthia. Die dachten dat die niet waar was. Maar klopt gewoon hoor. Deze Nederlandse grimeur Arjan Tuiten heeft inderdaad een Emmy gewonnen voor The Pit. Arjan is een 45-jarige make-up artiest. Het was voor de laatste aflevering van het tweede seizoen. Daar wordt een keizersnede in gedaan. En de realistische replica van het lichaam van de patiënt had hij gemaakt.
4: Cool.
2: Ja, is wel gaaf, hè?
4: Is toch vet? Ja. Ik vind dit heel leuk altijd.
2: Ja, hij was er zelf niet bij. Hij had een verjaardag of zo, weet ik niet.
4: Hebben geen zin.
2: Maar hij heeft wel laten weten dat hij zeer vereerd is.
4: Wat goed.
2: Ja. Gaan we door naar kop 2. Helaas voor Arnold, Koos, Joker, Chantal, Monique en Lidie. Die dachten dat die niet waar was. Honkbalfans bouwen samen reuzenhotdog. Dit heb ik nog nooit gezien. Hilarisch natuurlijk. In Kansas City gebeurde weinig op het veld. Van de ene kant kwam er een reusachtig broodje aan. En van de andere kant een worst. En hartstikke leuk. Hebben ze in elkaar gelegd. En toen was iedereen opeens helemaal happy. Je kunt met zo weinig gelukkig zijn, hè?
4: Zeker op zo'n tribune.
2: Voor de duidelijkheid, was allemaal opblaasbaar. En alles bij elkaar, ik denk 1,6 meter lang.
4: Ja, dat denk ik
2: ja. Ook. Heel leuk dat zo gelukt is allemaal.
4: Gaan we door. Helemaal niks van.
2: Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is kop 1 vandaag. Een zeldzame flessenpost gevonden op strand Neeltje Jans. Nee, er is een zeehond met albinisme gevonden.
4: Ach.
2: Ja, die stop je ook niet in een fles, zomaar. Stichting Reddingsteam Zeedier heeft het laten weten. Beestje heeft geen pigment, dus dat is een beetje zielig.
4: Een wit zeehondje.
2: Ze worden er nooit helemaal beter van. Ja, wit. Hij ligt natuurlijk wel op dat gore zand. Dus dat hij wordt vanzelf een beetje viezig. Hij oogt gezond.
4: Gelukkig. Dat is het belangrijkste.
2: Ja.
4: Toch?
2: Ja, maar ik heb eventjes zitten googlen op het strand van Neeltje Jans. Het zijn me wel ergens iets. Dat blijkt een werkeiland te zijn, wat ze ooit voor de deltawerken hebben aangelegd. En daar hebben ze alleen een naaktstrand. Dus moet je je voorstellen hoe dat voor dat zeehondje geweest is ook.
4: Nou, die past daar prima bij.
2: Ja, die dachten, we zijn allemaal hier met me.
4: Ik heb ook geen broek aan.
2: Nee, en ik ben ook helemaal wit. Maar ja, goed. Het is ook alweer bijna herfst. Zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel naar een best wel mooi rijtje gaat, hoor. Proficiat is voor Diana, Gerrit, John, Marcel, Renny, Nico en Jeannette. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse Sans.
1: Ik ben Nico, ik kom uit Scharwouw.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Met 6:30 in Heerhugowaard is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het terugbrengen van de schadelijke CO2-uitstoot van Tata Steel kan miljarden aan subsidies extra gaan kosten. Daarvoor waarschuwt Milieudefensie. Zodra het kabinet 2 miljard subsidie verstrekt voor het zogenoemde groene staalproject van Tata, openen er namelijk deuren naar andere enorme subsidiepotten, zeggen ze. In totaal kan het de overheid 11 miljard gaan kosten. Economen van verschillende universiteiten onderschrijven dat beeld. Inderdaad, die zeggen dat het rapport dat klopt, maar plaatsen wel de kanttekening dat het Milieudefensie uitgaat van het slechtste scenario. Tata herkent zich niet in beeld en zegt dat ze het bij hooguit 2 miljard subsidie willen houden. In Middenbeemster is zaterdagochtend een 65-jarige vrouw doodgevonden in haar woning aan de Loevendijk. 29-jarige man uit Middenbeemster is aangehouden nadat hij zich in de buurt van de woning bij de politie had gemeld. De politie gaat uit van een misdrijf, onderzoekt wat er precies gebeurd is daar. Hopen we vandaag meer duidelijkheid over te krijgen. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. En dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen ingezameld voor onderzoek naar ALS, die ziekte. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers als dit jaar, 3300. En iedereen had zo zijn eigen reden om mee te doen.
5: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
6: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen laten niet meer krijgen, zeg maar.
7: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
8: Dat is echt een heel fijn gevoel.
4: Nou, de deelnemers zwommen van de Keizersgracht in Amsterdam naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Ja, een groot feest op Texel vandaag, want na 2 jaar afwezigheid keert vandaag de Texelse Schapenfokdag weer terug op de Groene Plaats in Den Burg. In 2024 ging die fokdag niet door vanwege blauwtong. En vorig jaar was er te weinig animo. Nu doen 9 fokkers mee, met in totaal 230 schapen. De burgemeester die opent de fokdag. En dan gaan ze lekker keuren, dat soort dingen.
9: Oh, schapenfeestie. Maar missen wij dit nou?
4: Nou,
9: dit is toch een beetje taai, hoor. Dat wist ik, als ik dit geweten had.
4: Nou, dan hadden we toch een nachtje bijgeboekt.
9: Ja, maar aan de andere kant, dan hadden we hier vanochtend niet gestaan. Dus dat was ook gek geweest.
4: Oh ja.
9: Nee, maar moeten we nou vandaag weer heen en weer?
10: Nemen, toch?
9: Ja. Oh,
4: we gaan erheen gewoon.
9: Ja, we gaan gewoon weer terug. Ja, wat een eiland, hè, jongens. Wat een eiland.
4: Heerlijk. Je had die tent niet afgebroken, toch?
9: Nou ja, wel, helaas. Die ligt alweer op zolder.
4: Jammer. Helemaal netjes schoongepoetst.
9: Ja, man. Ben kapot.
4: Ja, laat maar dan. Ja, meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl. Het is het weer nog even. Hartstikke zomers ineens vandaag. Een totale verrassing. Overal droog. Het wordt ruim 25 graden. Het waait alleen flink.
9: Ja, maar niet naar morgen gaan kijken nog. Dat is een tip van mij. Maar gaan we misschien later
4: dat nog even over.
9: Gaan we misschien later met Jan Visser nog wel doen. Hou je vast. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
10: 2 files. Eentje op de A7 van Heerenveen richting Horen. Tussen Breesanddijk en Den Oever iets meer dan 5 minuten. En de langste op de A7 van Den Oever richting Zaanstad tussen Wognum en afrit Avenhoren 35 minuten. Komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht.

0: Neil Diamond met A Beautiful Noise.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, dan is het 7:10 op die vroege maandagochtend. En kun jij je misschien nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Zoals een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een timmerman, een akkerbouwer. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar Noël. Hij staat straks met zijn koffie op de Noordermarkt in Amsterdam. Noël, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Pieter, met Noël.
0: Hi, nou dat treft, jou had ik net nodig. Maar hoe gaat het nou zo vroeg 's ochtends? Heb jij nou al je spullen al gepakt? Ben je er helemaal klaar voor?
2: Zeker, avond van tevoren bereid ik alles voor, maak ik mijn product. En dan is het wekkertje zetten, opstaan en op de brommer stappen naar de markt.
0: Ja, wat heerlijk, wat een mooi leven eigenlijk hè?
2: Ja, een mooi leven, het is vroeg opstaan. Afgelopen 3 dagen is het steeds om 6 uur minimaal opstaan. Dus,
0: Oké, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar leg eens even uit dan, met wat voor koffie sta je dan op de markt? Hoe moet ik dat zien?
2: Het is een Italiaanse ijskoffie, Crema di Café. Het is populair bij strandjes. Strandjes in Italië, in heel Italië heb je het. En ik verkoop het uit een soort foodtruck, uit een bakbrommer. Misschien dat mensen dat wel kennen.
0: Heb jij een bakbrommer?
2: Yes.
0: Oh, wauw. En dan mag je oprijden en dan mag je zelfs heel hard mee ook, toch?
2: Ja, een oldtimer vergunning. Hij komt op 1975 en hij gaat niet harder dan 30 km per uur. Dus dat duurt een half uur voordat ik op de markt ben.
0: Het is even een stukje rijden, maar dat komt ook doordat je veel spullen erop hebt natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Er zit echt 20 liter aan slagroom heb ik bij me. Dus,
0: Nou, dus ook belangrijk. Maar hoe werkt het dan precies? Want is het een kwestie van de bakbrommer neerzetten en een zeiltje uitklappen en dan ben je er? Of moet je meer doen nog als je eraan komt?
2: Ja, de truck is in principe allemaal zelf helemaal klaar. Dus die zet ik onder een kraam voor als het gaat regenen. En dan is er daar loten met de andere marktkoopmannen. En dan krijg je een mooi plekje aangewezen.
0: Loten? Elke keer weer?
2: Ja, elke keer weer, ja. Als je vaker komt, heb je meer macht. En dan kan je eerder een mooie plek kiezen. En als je nieuw bent, dan kan je als laatste kiezen. Dus dan valt het soms zelfs tegen.
0: En hoe vaak heb je dit gedaan dan?
2: Dit is nu de 2e maand dat ik het run.
0: Oh, jeetje.
2: Dus ik mag als laatste kiezen steeds.
0: Ja, dat is even balen. Maar goed, iedereen moet onderaan beginnen. Ik vind het ook wel netjes.
2: Zeker, zeker. Okay. Zo werkt het wel.
0: En is het wat voor jou? Ben je opgegroeid op de markt? Of is dit gewoon iets wat helemaal uit jezelf gekomen is? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, mijn ouders die verkopen dameskleding op de Noordermarkt al 35 jaar.
0: Oké.
2: In de Jordaan op zaterdag en maandag. Dus op die manier ken ik het daar goed. Ken ik ook heel veel klantjes van mijn ouders. Dus op die manier wist ik dat ik de markt eigenlijk wel heel leuk vond.
0: Ja, oh jeetje, wat een mooi verhaal zeg. En heb je dan ook een beetje zo'n Italiaanse uitstraling met je bakbrommer? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, het is heel een Italiaanse branding. En zelf krijg ik per dag ook 50 keer de vraag of ik Italiaans ben.
0: Zie je er een beetje Italiaans uit dan?
2: Ja, zeker. Oh. Zeker.
0: Hoe kan
2: ik
0: dat?
2: Ik weet niet waarom. Mijn ouders zijn Nederlands en Indonesisch, dus ik weet niet hoe...
0: misschien is die mix met de juiste baardgroei precies een Italiaan ook.
2: Exact.
0: Dat kan natuurlijk. Maar heb je wel een paar Italiaanse woorden geleerd dan, zodat je kunt doen alsof?
2: Ik ga er elk jaar naartoe.
0: Dus,
2: minimaal 1 keer. Het is echt mijn favoriete land. Dus als de business goed gaat, dan zou ik daar naar een huisje zoeken, denk ik.
0: Ik zou je zeggen, ik zit eventjes tegelijkertijd naar wat filmpjes op Instagram te kijken. Je ziet er inderdaad uit als een Italiaan, punt 1. En punt 2, je hebt inderdaad wel een heel mooi ding van gemaakt, hè? Van die bakbrommer.
2: Dankjewel. Jeetje. Ik ben echt bloed, zweet en tranen in gaan zitten.
0: Ja, en nu 2 maanden bezig. Slaat het een beetje aan in Amsterdam? Vinden mensen het lekker? Vinden mensen het leuk? Komen de mensen al voor terug? Hoe moet ik dat zien?
2: Zeker. De mensen die vinden het superleuk. De truck heeft echt een enorme aantrekkingskracht. 90% van de mensen die het koopt, die kennen het product niet eens. Dus ik denk dat de branding heel goed zijn werk doet. En het product die creëert ook heel makkelijk fans. Dus er komen veel mensen terug. Dus ik denk echt dat volgend seizoen helemaal goed gaat komen.
0: Helemaal los.
2: Nu natuurlijk einde seizoen.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Want het heeft dus wel iets echt ijsachtigs qua smaak en zo. Klopt. Dus het is niet iets wat je in de herfst en de winter gaat verkopen.
2: Nee. Daar gaan we een winterproduct voor zoeken.
0: Oké.
2: En daar ben ik nu mee bezig. En dat is eigenlijk weer een heel nieuw concept moet er op de rails komen.
0: Ja, en kun je dan de bakbrommer even ombouwen tot een wintervariant? Of ga je dan echt iets heel nieuws doen?
2: Ja. In principe kan ik dat allemaal makkelijk ombouwen. En ik heb nog twee andere bakbrommers.
3: Tuurlijk.
2: Dus genoeg werk aan de winkel.
3: Maar wat gaaf. Hoeveel dagen sta je in de week op een markt momenteel? Hoe heb je dat de afgelopen zomer gedaan?
2: Deze week heb ik er 3 gestaan. Gemiddeld is het een beetje 2 dagen per week. En dan is de focus echt op bedrijfsevenementen. Dus, dat brengt wat meer zekerheid voor mij. En ik denk perfect voor congressen.
3: Ja,
2: bijvoorbeeld voor een
3: koffiemomentje. Ja, precies. En dat lukt ook. Je hebt een beetje werk en het loopt allemaal wel.
2: Ja, zeker. Het loopt allemaal echt voorbeeldig.
3: Nou,
2: ik ben
3: goed,
2: super blij.
3: Kun je niet gewoon een soort heel speciale handgemaakte warme chocolademelk gaan maken of zo?
2: Ja, daar zit ik wel over na te denken. Ja. Je hebt een Italiaanse chocolademelk.
3: Is dat zo?
2: Ja. Chocolade is dat
3: één. En wat is dat dan? Wat is dat, wat maakt dat anders?
2: Een hele dikke warme chocolademelk. Je kent het misschien van het wintersport.
3: En ja, nee, dat doe ik altijd in Frankrijk. Daar hebben ze dat niet, hoor. Daar hebben ze alleen hele vieze zakjes. Dat is niet lekker. Oké. Nou, jeetje, wat een goed verhaal, Noël. Hoe laat op de markt aanwezig en hoe laat mag je dan weer naar huis?
2: Ik moet daar om rond 7:30 aanwezig zijn. En dan moet ik naar huis als ik genoeg heb verkocht.
3: Ja,
2: nee, om 3:00 moet ik naar huis op maandag.
3: Oh, ja.
2: Dat is de ochtendmarkt. Dus,
3: Okay. Maar goed, het wordt wel lekker weer vandaag. Dus het gaat wel goed komen, denk ik, toch?
2: Zeker. Het zijn de laatste dagen die ik kan meepakken, dus we gaan ons best doen.
3: Goed, ik ga je niet langer van je werk houden, Noël. Je moet ervoor zorgen dat iedereen weer een lekker koude koffie kan krijgen bij jou. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Yes, veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Diana Ross met I'm Coming Out. Jongens, ik wil zo meteen even een lans breken voor de buurt-app. Dat is wel een applausje waard, inderdaad.
1: De buurt-app?
0: Ja, mensen doen best wel vaak negatief over buurt-apps.
1: Ja.
0: Maar die kunnen ook heel positief zijn. Ik wil zo meteen even een lans breken voor de buurt-app. Ga ik doen na Bluf met Aan de Kust.
2: Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: the courage.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat van je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: eBank betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
8: Ik ben Ronald Prop
9: en ik woon in Hilversum.
10: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
11: Ik ben Brian uit Amstelveen.
12: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De subsidie die deel van de overheid krijgt om te verduurzamen kan oplopen tot 11 miljard euro. Daarvoor waarschuwt Milieudefensie. Uit berekeningen blijkt dat Tata recht krijgt op meer subsidies als ze de eerste 2 miljard binnen hebben. Tata vindt het onzin. Ze zeggen zoveel gaat het helemaal niet kosten. Vandaag begint voor de rechtbank van Alkmaar de zaak tegen een garagehouder uit Herugo Waard. Hij wordt samen met een vriend verdacht van de moord op een Engelse crimineel. Zijn advocaat zegt dat er geen opzet in het spel was. En een uniek moment voor Ronald Koeman Jr. dit weekend. De keeper van Telstar scoorde in 1 wedstrijd 2 keer. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dorold Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
17: Uw vrienden! Dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
16: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
18: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
16: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANBB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: 1 file hebben we, maar wel een lange op de A7 van Den Oever richting Zaanstad. Want tussen Abbekerk en afrit Avenhoren sta je een uur vast. Komt door bergingswerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht.
8: voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Mama! Mama! Mama!
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost, autotaalglas.
0: De ontbijttafel.
18: Met Pieter Kok.

0: Jazz Politie met liefdesliedjes. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege maandagochtend. Maar het lijkt wel weer een droog dagje te worden. In ieder geval grotendeels. Het is vandaag 7 september. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dus Frankje er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankje.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, de buurt-app, we hebben er allemaal wel enige ervaring mee, toch? Frank, jij ook, weet ik.
3: Ja,
0: daar gebeurt nogal wat.
2: Jee, er was van het weekend weer heel gedoe dat er kinderen hadden aangebeld om 9 uur 's avonds. En nou, de hele buurt heeft daar iets over te vinden.
0: Dan oh, ja. Want dat was is te laat.
2: Lellen. Ja, er was belletje lellen en er ontstond er tweedeling in de groepsapp. Wie er, belletje lellen allemaal niet zo'n punt vond.
0: Ja. En mensen die het echt storend vonden.
2: En dan ook nog een tweede parallele groep daar nog aan. Of er dan wel of geen cameradeurbel bij mag hangen. En of dat privacy is. Allemaal in één buurt. Hè?
0: Oh, en er werd dan ook gezegd. Maar ik heb die codes op beeld. Ik kan hem gewoon zo delen nu.
2: Precies.
0: Filmpje, echt?
1: Oh, ja. Wat naar
0: inderdaad. Ja. Nou goed, dit soort verhalen kennen we allemaal. Maar er is de afgelopen tijd bij mij in de buurt-app is er iets gebeurd. We hadden laatst de beste dag in de buurt-app ooit.
2: Hè?
0: Ja, kijk, je deelt ook liever leed met elkaar natuurlijk. Hè? Dus er komen ook wel eens verhalen voorbij die minder vrolijk zijn. Mensen die ziek worden, mensen die, nou weet je, dus best een beetje de wat zwaardere onderdelen. En nu kwam er op dezelfde dag binnen dat het opeens heel goed ging met iemand uit de buurt-app, waar ten tijd lang slecht mee gegaan was. Wat heel fijn was, heel goed nieuws kwam er naar buiten. En toen waren er andere mensen en die werden ouders van een kleinkind.
2: Ach.
0: En dat was allemaal op dezelfde dag.
2: Nou.
0: En iedereen was opeens weer even zo gelukkig in de buurt-app.
2: Ja,
0: en toen dacht ik ook van ja, weet je, daar is de buurt-app, moet daar ook voor zijn.
2: Ja.
0: Dat je gewoon met elkaar kunt genieten van als het weer even lekker loopt.
2: Ja, wat fijn, wat een fijne buurt heb.
0: Ja.
2: Mag ik daar ook in, Piet?
0: Ja, dan mag je. Moet je alleen wel een huis kopen bij ons in de buurt.
2: Oh, dat is wel een voorwaarde.
1: Met deurbel.
0: Ja, nee, wij hebben ook volgens mij. Nou, er zijn wel mensen met zo'n deurbel. Maar we hebben nooit echt beelden daarvan gedeeld. Of als er bij iemand iets gejat was of zo.
1: Ik vind het toch nog steeds een heel gek verhaal. Dat je gaat dreigen met foto's van kinderen die belletjes.
0: Ja, dat vind ik ook niet oké.
1: Dat kan niet meer. Ik vind het stom dat dat niet meer kan.
0: Nee, ik wilde inderdaad een lans breken voor de buurt-app. Maar als ik dit dan weer hoor, dan denk ik... Ja,

0: Supertramp met The Logical Song.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel. Ja,
0: vader worden is natuurlijk best wel een beetje spannend. Ook voor Raymond Dumont uit Alkmaar. En dan is best wel lekker om een beetje te kunnen sparren met andere vaders. We richten daarom de wandelgroep Walking Dads op. Afgelopen weekend was de derde editie en ik ben benieuwd hoe dat gegaan is. Raymond, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Even voor de duidelijkheid, wandelende vaders, hè, is de vertaling, niet de wandelende dode...
3: Nee, klopt, maar ze voelen ons soms wel, hè.
0: Kan ik me ook wel weer voorstellen. Hoe is dit idee ontstaan eigenlijk?
3: Nou ja, 3 maanden geleden ben ik vader geworden. En ik was op zoek naar jongens die in hetzelfde schuitje zitten als ik.
0: Ja.
3: En zo ben ik een Instagram-pagina op gaan zetten voor de verse vader. En ik denk, ik gooi het er maar gewoon op.
0: En zien we wel wat er gebeurt.
3: We zien wel wat er gebeurt. Misschien loop ik alleen een rondje. Of misschien loopt er wel iemand mee. En zo stonden de eerste editie 6 jongens.
0: Ja.
3: Die ook net vader waren geworden.
0: En die allemaal dachten van wat fijn als we even met elkaar kunnen praten. Is dit wandelen dan ook met een kinderwagen? Of lopen jullie gewoon met mannen met iedereen een halve liter bier in je binnenzak?
3: Nee. Het is wel echt met een kinderwagen.
0: Oh, okay.
3: En met inhoud, hè.
0: Ja, nee. Ja, er ligt een kind in met een beetje mazzel.
3: Ja, zeker. Ja. Of in een draagzak, dat is ook goed.
0: Ja.
3: Maar het is wel echt even een momentje met vaders onderling en met de kindjes erbij.
0: Maar leg eens uit, waarom had je er precies behoefte aan? Want was je de eerste in je vriendengroep die een kind kreeg of iets dergelijks?
3: Ja, zeg je goed. Ik ben de eerste in de vriendengroep. En met hun kan ik het er ook over hebben. Maar het is toch lekker als je iemand hebt die weet hoe het voelt om 's nachts de luiers te verschonen, om moe te zijn, om de leuke momenten ook met elkaar te delen, de moeilijke momenten.
0: Het is pittig, Raymond. Hey.
3: Ja, het kan pittig zijn. Ja. Je leven wordt wel anders.
0: Ja.
3: Heel veel leuke dingen, maar ook heel veel dingen waar je nog nooit mee te maken hebt gehad. En dat is dan toch mooi om met andere gasten te delen.
0: Ja, en hoe gaat dat dan? Want dat is toch anders dan met een groepje vrouwen die het erover hebben. Die natuurlijk een heel eigen ervaring hebben op dat vlak. Wat zijn nou de onderwerpen die je als vaders met elkaar bespreekt?
3: Hoe de nachten gaan. Hoe je elkaar helpt. Het gaat over de eerste hapjes. Over de luiertjes. Over... hoe het slaapritme is. We hebben het vaker over slaapcoaches, over echt van alles.
0: En ook bijvoorbeeld de relatie met de partner en wie welke taken op zich neemt?
3: Ja, hoor je ook heel veel verschillende verhalen en heel veel verschillende aanpakken. De ene geeft natuurlijk borstvoeding en die ligt dan de hele nacht... de vader die heeft dan de hele nacht slaap en de ander die wisselt het wel af.
0: Ja.
3: Ik hoor ook wel eens vaders, die moeten er 10 tot 15 keer uit.
0: Oh.
3: Nou ja, dat zijn echt wel pittige nachten voor ze. En dan is het ook gewoon leuk dat je dat met elkaar kan over hebben. En dat je elkaar een hart onder de riem kan steken.
0: Ja, het wordt allemaal beter, dat soort dingen tegen elkaar zeggen.
3: Ja.
0: En merk je ook dat je er zelf wat aan hebt? Is het waar je op hoopte toen je hieraan begon en het gewoon online hebt gezet?
3: Nou, het is echt al boven verwachting goed aan het uitpakken.
0: Ja, want met hoeveel mensen loop je inmiddels?
3: Nou, ik denk dat ik er wel 30 telde afgelopen zaterdag.
0: Oh, kijk eens eventjes.
3: Dus elke walk zijn we aan het verdubbelen.
0: Ja, dus als dit zo doorgaat...
3: Ja, ik moet nog goed gaan nadenken over waar ik ga lopen met iedereen.
0: Ja, en merk je ook dat er vriendschappen in die groepen ontstaan?
3: Ja, zeker. We hebben een WhatsApp-groep en onderling wordt er ook vaker afgesproken van hey, wie gaat er mee baby zwemmen of wie gaat er mee naar een speeltuin, wie gaat er mee koffie drinken. Dus dat wordt onderling ook gewoon met elkaar afgesproken.
0: Jeetje, okay. En denk je dan dat dit een groep is die bijvoorbeeld in het verdere proces ook meer nog samen gaat doen? Dat jullie je gezamenlijk voorbereiden op de eerste schooldag of zo, ik noem maar wat?
3: Oh ja, ik denk het wel. Ik denk dat er echt wel leuke vriendschappen uit kunnen ontstaan.
0: Ja, ja, wat een mooi initiatief. Tot slot, waar eindigt dit? En waar kun je, als je een jonge vader bent nu en je bent dit aan het horen... of je hebt bijvoorbeeld een zoon met een jong kind... dat je denkt van, dat zou leuk voor hem zijn. Waar kun je aanmelden bij jou?
3: Ja, je kan je op de Instagram van The Walking Dads Alkmaar aanmelden. En ik hoop dat dit gewoon een community wordt. Dat straks heel Alkmaar en omstreken weet dat je bij The Walking Dads kan zijn... om om matties te maken, om te verbinden.
0: Ja, wat een hartstikke mooi initiatief. Dankjewel, Raymond Dumont uit Alkmaar. Hij zette dus die wandeling op voor de jonge vaders.

Issues in Texas. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Het is 5 minuten voor 7:30 en zometeen is het dan daadwerkelijk tijd voor het nieuws. Maar ook het weer met Jan Visser. En ik heb een beetje stiekem naar zijn pluim zitten kijken. En ik verheug me zo op die herfstige dagen die eraan lijken te komen. Dus ik ga dat wel even aan hem vragen. Of ik al binnenkort met de regen die tegen de ramen slaat. En kan genieten van de temperaturen rond de 15 graden. Maar of dat zo is, hoor je zometeen na Lionel Richie.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
10: Wij zijn Lois Leen.
11: En wij komen uit Amsterdam. Thuis
12: in heel Noord-Holland.
13: Het is 19:30. In Vrouwentroost is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt. Dat zegt burgemeester Hamming tegen televisieprogramma 1 Vandaag. Kinderen werden daar ingeschakeld om een explosief bij een voordeur te leggen. Maar dat ging bijna helemaal mis. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen daar weggevaagd kunnen worden.
15: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
16: Echt heel groot, hè, begreep ik.
15: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
14: Ja, er zijn conflicten in Zaandam. Dat werd voor het weekend al duidelijk. En dit is daar waarschijnlijk een onderdeel van. De burgemeester heeft het over het tarwekamp. Dat is die plek in Den Haag waar een enorme explosie was een tijd geleden. En waar meerdere mensen om het leven kwamen. De politie zegt dat de jonge uitvoerders wel gepakt worden. Maar wil nu ook graag de opdrachtgevers opsporen. Want het gaat hier om hele jonge kinderen die dit explosief neergelegd zouden hebben. De subsidie die Tata Steel van de overheid krijgt om te verduurzamen kan oplopen tot 11 miljard euro. Daarvoor waarschuwt Milieudefensie. Uit berekeningen blijkt dat Tata recht heeft op meer subsidies als ze de eerste 2 miljard binnen hebben. De economen van verschillende universiteiten onderschrijven die berekeningen. Het streven is om voor 2045 volledig over te stappen van kolen en gas naar groene waterstof. Maar dat is op dit moment nog niet rendabel, concludeerde adviseurs al eerder. Eerder trokken ruim 100 experts dezelfde conclusie. Tata noemt het allemaal onzin dat ze zoveel subsidie aan zullen vragen. Ze noemen de berekeningen een heksenjacht. Vandaag begint voor de rechtbank van Alkmaar de zaak tegen een garagehouder uit Herugowaard. Hij wordt samen met een vriend verdacht van betrokkenheid bij de moord op een Engelse crimineel. De drie die hadden Een afspraak in de garage, vertelt verslaggever Thomas Brood.
10: Die ontmoeting liep volledig uit de hand in het autobedrijf van René S. Daarbij werd gestoken en geschoten. En René S. die laat weten aan zijn advocaat dat hij wilde ingrijpen op het moment dat de Brit met een mes om zich heen ging steken. Hij wilde het leven redden van zijn kennis die hij al jaren kende.
14: Ja, vertelt de advocaat van de verdachte dus. De rechtszaak begint vandaag, maar wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Het is een zogenaamde proforma-zitting. In Midden-Beemster is dit weekend een 65-jarige vrouw doodgevonden in haar woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man, ook uit Midden-Beemster, is aangehouden nadat hij zich in de buurt van de woning bij de politie had gemeld. De politie gaat uit van een misdrijf. Ze onderzoeken nog wat er precies gebeurd is. Nog even wat vrolijks doen. Wat een uniek moment voor Ronald Koeman junior dit weekend. De keeper van Telstar scoorde 2 keer in 1 wedstrijd.
12: Strafschop nummer 2 voor keeper Ronald Koeman. En ook deze schiet hij binnen. Het is 2-2. En Ronald Koeman maakt er 2.
14: Ja, Ronald Koeman maakt er 2. Dat is een zin uit vervlogen tijden.
16: Ja, precies.
14: Maar hij is er weer.
16: Uit 88 is dat geweest.
14: Ja,
16: ongelooflijk.
14: Het is echt heel leuk. Hij maakt ze steeds. En ook diep in blessuretijd. Draait hij zijn hand niet voor om.
16: Nee, en hij schiet ze er ook echt mooi in.
14: Ja, lekker hard.
16: En wat ik heel leuk vind van hem is dat hij zegt van ja, het kan natuurlijk misgaan hè, bij een penalty. Ja. Als die keeper hem heeft, mag je doorspelen.
14: Ja,
16: hè?
14: Zeker.
16: Dus hij, als hij schiet, Dan moet je maar eens op letten. Dan rent hij al bijna terug.
14: Ja, moet.
16: Dus hij, op het moment dat hij de bal raakt, dan draait hij zich al om. Maar hij kijkt niet eens of hij gescoord heeft. Hij begint al te rennen.
14: Ja, dat moet echt.
16: Want anders ja, dan ben je alsnog de Sjaak.
14: Ja, hij moet snel kunnen sprinten. Ja, het is leuk. En hij mag de penalties nemen. En hij heeft er volgens mij nog geen 1 gemist.
16: Nou, kom daar nog maar eens op.
14: Nou, inderdaad. Koeman in oranje. Leuk. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
17: Pieter, goedemorgen.
16: Ik had vanochtend een paar spettertjes opeens op het zolderraam, Jan. En die had ik niet helemaal aan zien komen.
17: Ja, er was wat onstabiliteit. Gistermiddag was dat ook al een beetje. Hier en daar een paar spatten. Een spatbuitje hè, of zo. Dat stelde allemaal niet zo heel veel voor. Afgelopen nacht is het ietsje meer geweest. Was hier en daar ook wel terug te vinden in de regenmeter. Maar op zeer beperkte schaal. En is nu een klein beetje vertrokken naar het noordoosten van het land. Of het noorden van het land. Friesland meldt op het ogenblik een paar buitjes. En bij ons is het vrijwel overal droog. En verder hebben we bewolking, af en toe ook zon. Nou, die buitjes hingen samen met een zwakke storing op hoogte. En ook de lucht wordt wat warmer en dat geeft wat frictie. Dus een enkel buitje. Maar daar zal het vandaag wel overdag bij blijven. Dus, zoals gezegd, een mix van zon vanochtend en bewolking. Vrijwel overal droog. Vanmiddag zijn er perioden met zon en er wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur is nu al behoorlijk hoog, hoor. 16 tot 17 graden op veel plaatsen. Gisterochtend was het op veel plaatsen beneden de 10 graden. Zeker in het binnenland. Lokaal zelfs 6 graden in het oosten van het land. Maar nu weer compleet anders. We zitten in warme lucht en dat gaan we met name in de loop van de dag merken. Temperatuur stijgt namelijk naar waarde rond 25 graden. En in het zuidoosten van het land zijn temperaturen tot 29 à 30 graden mogelijk.
16: Bizar.
17: Ja, zeker. En de wind die waait uit het zuiden tot zuidoosten en is overwegend meest zwak tot matig. Vanmiddag gaat de wind naar het zuidwesten toe en wordt dan langs de kust af en toe vrij krachtig. En dat is vanavond verder ook het geval. En vanavond wordt de bewolking dikker. Er trekken allemaal zwakke fronten nog over. Niet erg actief, kan er enkele bui vallen. Dat geldt ook voor de komende nacht, daar blijft het bij. Maar morgen in de overdag komt er van het westen uit geleidelijk een wat actiever koufront opzetten. Alleen dat gaat allemaal vrij traag, maar het is wel de verwachting dat het in de loop van de ochtend en in de middag dat er perioden met regen zijn. En dat heeft ook consequenties voor de temperatuur morgen. De komende nacht wordt het niet veel kouder dan 16 tot 17 graden. Maar morgen overdag komen we er nauwelijks bovenuit. Hooguit 17 tot 18 graden.
16: Ja, precies. Dan beginnen we echt een beetje die koude kant op te gaan. Toch?
17: Ja.
16: Dat echt die herfstige gevoel. Als het 17 graden wordt met flink wat regen. Ja, dan. Ik heb daar eigenlijk wel zin in. Is dat gek?
17: Ja. Nee, zeker niet.
16: Nee, toch? Ik zit me daar wel op te verheugen. Goed, Jan. En dan gaan we zo meteen wat verder vooruitkijken met z'n tweetjes. Om te kijken of het daarna wel misschien nog meer herfst wordt. Goed?
17: Ja, gaan we doen.
16: Tot straks.
17: Tot straks.
16: An, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 2 files. Eentje op de A7 van Den Oever richting Zaanstad. Tussen Abbekerk en Purmerend Noord. Een kwartier vertraging. Komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij daar. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar tussen Zuid-Scharwoude en Heerhugowaard iets meer dan 5 minuten.
16: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk na Tina Turner.

0: Jones. Met Sykes Bam.
1: En ha.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Precies, net helemaal 7:15 geweest. Hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Ik heb deze graag. Met balletjes.
0: Ik heb deze graag met balletjes. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.
5: Ik heb deze graag met balletjes.
0: Ik heb deze graag met balletjes. Ja, waar heeft hij het over? Kan volgens mij niet heel erg moeilijk zijn. Maar ja, als je de telefoonnummer niet meer weet, dan wordt het lastig. Daarom zeg ik dat nog een keer. 088-850-5152. Dat draai je. En voor de duidelijkheid, met de gewone telefoon. Niet bellen via WhatsApp, want dan kan ik niet opnemen. Het zou zo zonde zijn als je dat dan doet en dat het dan niet werkt, toch?
5: Ik heb deze graag met balletjes.
0: De gewone telefoon gebruiken en 088-850-5152 bellen... om die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam binnen te slepen.
5: Ik heb deze graag met balletjes.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Naomi. Soep.
0: Naomi. Soep, zeg jij Naomi. Eens even kijken.
5: Soep.
0: Hey Naomi, dat is in één keer goed. Nou ja, die was ook wel makkelijk, hè? Potverdorie. Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn helemaal voor jou.
6: Nou, wat ontzettend leuk. Dankjewel.
0: Ja. Weet je al wie je mee gaat nemen, nou, niet vallen?
6: Nou, ik ga ze cadeau geven aan mijn vader en moeder, want die zijn vandaag jarig. En ik hoop dat ze ook luisteren. Gefeliciteerd, mam.
0: Zijn ze allebei jarig vandaag?
6: Nee, mijn moeder is jarig. Oh, en dan kan ze mijn vader meenemen.
0: Ach, wat heerlijk. Gefeliciteerd.
6: Nou, dankjewel.

0: Fleetwood Mac met Don't Stop.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Oh, ik heb hier zo'n zin in. Ik hoop dat hij dat Sugar Lee Hooper pak weer aantrekt namelijk.
3: Nee, dat heb ik niet meer. Dat heb ik eventjes in de kast gelaten. Vind je erg, hè?
0: Wel, vind ik echt jammer. Maar goed, CSA, hè?
3: Ja, ik ben onderweg naar Volendam, want het is daar kermis op dit moment. En de afgelopen weekend ook al. Vandaag is de laatste dag en het is officieel verkleeddag straks in Volendam. Ik heb begrepen dat ze al in de vroegte dat allemaal al gaan doen. Ik ben ontzettend benieuwd. Meestal als ik naar Volendam ben gegaan en dan kom ik zo'n shop in en laat ik zo'n foto maken met mezelf in zo'n kostuum.
0: Ja.
3: Maar ik geloof dat dat niet de bedoeling is vandaag. Nee. Volgens mij moet je gewoon een beetje gek doen.
0: Dat kostuum, dat kennen ze daar maar altijd goed natuurlijk. Je wil juist iets anders.
3: Ja, ze willen ook weer eens wat anders. Dus
0: maar hoe kunnen we jou nog vormen? Eens verkleden? Ik zit even te denken wat nou goed bij je zou passen. We hebben Sugar Lee Hooper al een keer gedaan. Maar ken je Dommel nog, die hond?
3: Ach god, ja, die ken ik nog wel.
0: Vrolijk,
3: ja.
0: Wit en rond.
3: Ja, dat is, maar daar hoef ik eigenlijk geen pak aan, toch? Of wel?
0: Nee. Ik ben Dommel vandaag.
3: Ja, en vandaag ben ik Dommel. Nee, ja, ik heb nog niks aan, maar ik ga me gewoon... Ik heb begrepen dat ik ergens nog een verkleed kist staat in het midden van Volendam. Met mensen eromheen die daar dan zeggen dan van... Nou, pak er nog maar wat uit. Ik denk dat ik daar even naartoe ga.
0: En waar hoop je dan? Gewoon een Spider-Man pakte of niet?
3: Ja, of aardbei.
0: Als een aardbei?
3: Vind ik ook leuk. Ja, vind ik leuk.
0: Jij zou best wel een goede aardbei zijn ook inderdaad.
3: Ja, allemaal een goede aardbei zijn, denk
0: en
3: ik.
0: En even kijken hoor, want ik vind het leuk om nog een paar dingen voor je te bedenken.
3: Nou, misschien dat de luisteraar wel weet wat ik aan kan trekken.
0: Zeker, ja. als je het idee hebt bij Sjoerd, wat zou die nou eens aan moeten doen? 088-850-51-52. Alle suggesties zijn welkom. Je zou ook bijvoorbeeld als kop koffie kunnen gaan, of als... Ik heb nog wel een paar suggesties.
3: Ik ben heel benieuwd wat er allemaal weer gaat komen.
0: Ik heb er zin in.
3: Ja, ik dacht
0: veel foto's en filmpjes kunnen we die weer in het WhatsApp-kanaal zetten, goed?
3: Zeker,
0: ja. Okay, dankjewel, Sjoerd. Heb je ook nog zin in of wordt het steeds minder, hoor ik dat?
3: Nou, ja, het is bijna dinsdag, hè.
0: Ja, precies, scheelt weer.
3: Ja.
0: Dus, Sjoerd.
3: Dag.
1: De ontbijttafel. Van 6.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
7: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
8: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
9: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Te met de 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt. Dat zegt burgemeester Jan Hamming tegen televisieprogramma 1 Vandaag. Er werd een explosief gevonden bij een voordeur. Die bom die was niet afgegaan, maar volgens de burgemeester had het explosief een complete straat met huizen weg kunnen vagen. Ongelooflijk verhaal, hoor je vandaag al meer over. De subsidie die Tata Steel van de overheid krijgt om te verduurzamen kan oplopen tot 11 miljard euro. Daarvoor waarschuwt Milieudefensie. Uit berekeningen blijkt namelijk dat Tata recht krijgt op meer subsidies als ze de eerste 2 miljard binnen hebben. En nu een uniek weekend eigenlijk voor Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar, scoorde 2 keer in 1 wedstrijd. Komt niet vaak voor in Europa. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
14: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
13: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
15: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
13: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
16: Nee, valt mee. Twee files hebben we. Eentje op de A7 van Den Oever richting Zaanstad. Tussen Wognum en Purmerend Noord sta je een kwartier vast. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar sta je in de file tussen Zuid-Scharwoude en Heerhugowaard 10 minuten.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
24: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
25: Start je dag zonder barst.
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Janet Jackson met Together Again. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege maandagochtend. Maar begint wel redelijk droog, hè? Dat valt allemaal wel weer mee. Het is vandaag 7 september. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frank is erbij voor het nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Sjoerd staat in Volendam. Goedemorgen.
3: Ik weet niet wat ik meemaak.
0: Wat is er aan de hand, Sjoerd?
3: Het is, nou ja, ik denk 8:15. Iedereen slaapt nog, maar het is hier, het lijkt hier wel gewoon alsof het 4:00 middag is. Hallo allemaal. Hallo. Wie is dit team? Wie is
1: we are English.
3: Sorry, you are English. Why are you closed? Waarom ben je, als wat ben je verkleed?
1: Engelse bewakers.
3: Engelse bewakers. Ja, jullie zien het ook. En hoe zijn we z'n 10?
1: Nee, 14.
3: Oh, 14 zit ik telkens in te weinig inderdaad. En hoe laat zijn jullie in de make-up gegaan?
1: 6:00.
3: Zo vroeg? Hey, neem mij eens mee. Ik kom natuurlijk niet uit Volendam. Dat zie je ook wel, denk ik.
4: Ja, dat hoor ik, ja.
3: Oh, dat hoor je ook zelfs. Oké. Maar wat betekent nou deze dag?
4: Nou, dit is de laatste dag van kermis. Ja. Dan moet je nog even voluit gaan.
3: Jawel.
4: Ja.
3: Hoe laat laag je niet in bed dan?
4: Niet.
3: Oh, dit is gelijk. Jullie gaan gewoon door.
4: Nee, ik lag om 2:00 in bed.
3: Oh, 2:00. Ja. Jij bent even naar bed gegaan.
4: Ja,
3: inderdaad. Ja. En jij, hoe laat lag jij in bed?
4: Een uur of 2.
3: Ook 1:00 of 2:00. Dus ook nog even 5 uurtjes gepakt. Ja, en is het dan gelijk weer aan de drank, aan de bier?
4: Ja,
3: wel,
4: zeker.
3: Oh, dat wel, inderdaad.
4: Dat probeer je dan binnen te houden.
3: Okay. En waar gaan jullie nu naartoe?
1: Naar de tent.
3: Oh, naar de tent. Is dat waar ik met de auto net binnen ben gekomen? Als ik nu hier sta?
1: Dat denk ik, ja.
3: Oké, okay, dan kom ik dus niet meer terug vandaag. Dan weet ik dat in ieder geval. Dank jullie wel. Oké, bedankt. Veel plezier, dames. Dag. Het is ook wel leuk. Ik sta hier met Jaap. Jaap, kom er even bij. Want jij hebt een hele leuke verkleed. Kraam eigenlijk.
5: We hebben een feestartikelenkraam hebben wij hier.
3: Ja.
5: Wij staan 4 dagen staan wij paraat voor de mensen.
3: Jij staat 4 dagen lang hier.
5: Ja, wij offeren onze kermis op voor de mensen.
3: Ja, ja.
5: Dus ja, dat gaat bijna niemand geloven, maar.
3: Hoedjes, petjes, alles wat je kan.
5: Ruiken, snorren. Ja, het houdt niet op. Glitters, verf.
3: Jij zei tegen mij toen ik hier aankwam, je zegt, ik ben eigenlijk te laat.
5: Ja, je bent best laat. Het is nu 8:15 en het begint hier al 6:15.
3: En dan lopen ze hier gewoon allemaal vol na het allemaal.
5: Vol en zoet en van de avond ervoor nog, van de nacht ervoor nog, van dezelfde ochtend eigenlijk. En dan gaan ze gewoon weer door.
3: Ja, verkoop jij dan nog een beetje hier of niet?
5: Ja, het is hard voor weinig, maar wij verkopen best veel.
3: Ja, hey, als ik ben natuurlijk een buitenstaander, hè? Jas noemen ze dat, maar ik ben niet getrouwd met iemand uit Volendam, dus noemen ze het ook weer geen jas. Heel ingewikkeld, maakt ook niet uit. Maar hoe zou jij me aankleden?
5: Ja, met ten eerste een mooie pruik.
3: Een pruik.
5: Want het is toch wel een beetje koud weer nu nog.
3: Ja, dan hebben we kale kop natuurlijk. Ja.
5: En dan warm je lekker op en dan kun je wel weer een paar biertjes ook scoren.
3: Dat is het.
5: En een beetje glitters erbij en een mooie snor bijvoorbeeld.
3: Ja,
5: wat
3: ja.
5: Je wil in een brilletje, hebben we ook.
3: Maar ik heb een baardje, hè, dus in principe.
5: Dat maakt niet uit.
3: Nee,
5: dat maakt niet uit.
3: Ik ben vandaag verkleed als verslaggever. Heb je het hoor?
5: Ja, dat is leuk.
3: Ja.
5: Dat doen wij zelf ook. Mijn neef, je hebt daar een camera met een ding. En dat doen we Pownet, doen we nou. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar.
3: Ja hoor, voor mij wel.
5: Maar dat is hartstikke leuk en een beetje vervelend doen. Dat is het mooiste wat er is.
3: Oh, jij loopt met een camera en met een microfoon met nieuws eronder.
1: Camera, want ik ben van Pownieuws. Dus,
3: Oh, jij bent van Pownieuws. Jij gaat heel irritant lopen doen. Oh, kijk wat daar aankomt.
1: Ja,
3: wat is dit nou weer? Wat zijn jullie allemaal? Goedemorgen, mannen. Hallo.
6: Polospelers.
3: Polospelers. Ja, oh, jullie zien er ook echt waar is paard. Oh, nee, jullie hebben het paard onder de benen, inderdaad. Ja. Oh, wat gezellig. Hé, waar gaan jullie naartoe nu?
6: We gaan nu naar de tent. We gaan even kijken wat iedereen voor pak aan heeft vandaag.
3: Ja.
6: Het wordt weer top.
3: Ja? Hoe laat lag je erin?
6: 3, denk ik.
3: 3?
6: 3,
3: ja.
6: Zoiets.
3: En dus Noene, hoe lang nog vandaag? Ja, neem een slokkie.
6: Zo lang mogelijk.
3: Ja. Nou, veel plezier. Hoe heet paard?
6: Ik heb geen idee. Nou. Vind je een mooie naam?
3: Ja, Annie.
6: Wat ga je geven?
3: Doe de Annie.
6: Annie?
3: Annie.
0: Annie. Ja. Annie. Ja. Annie.
3: Nou. Oké, okay, ja. Hey, veel plezier ook, inderdaad. Ja. Nou, dit is Volendam. En er stond ons nauwelijks op. Of het is hier een gekhuis, Piet. Ja. Okay. Ik weet niet wat ik meemaak.
6: Nee.
3: En dat is wel leuk, want ik zie... Oh, ja. Moet ik stoppen met praten?
0: Nou, je gaat wel lang door, inderdaad. Je mag straks nog een keer, hè, vriend.
3: Moeten we naar het nieuws?
0: Ja, ik kreeg alle MP van Marja. Die zei, kan Sjoerd zich niet als Wuppie verkleden? Vind ik ook wel een mooie.
3: Ja, Marja, bedankt.

0: inmiddels met Days a Week.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Kwart over acht geweest, kan maar één ding betekenen op die maandagochtend. Eventjes onze eigen Edward Dekker aan zijn staart trekken. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het was natuurlijk het weekend van Ajax-PSV, maar ja, ik kan me voorstellen als je even wil beginnen met Telstar, want daar is toch wel wat gebeurd, hè?
2: Ja, uniek. Dat kan je denk ik niet gemist hebben. Keeper Ronald Koeman junior maakte daar een doelpunt vanaf de strafschopstip. Dat deed hij in de laatste wedstrijd vorig seizoen ook al tegen FC Volendam, waarmee Telstar in de Eredivisie bleef. Nu deed hij het in de 63ste minuut. Ja, de 63ste minuut. 1-2 werd het toen tegen Cambuur. Voor de duidelijkheid, Telstar speelde op dat moment met 10 man tegen de 11 van Cambuur. Het stond dus 2-1 voor Cambuur. Ja, en wat er daarna allemaal gebeurde, dat is echt heel bijzonder, hoor, Pieter. Want Telstar kreeg in de slotfase nog een penalty. Koeman stond al met de bal in de handen klaar om hem te gaan nemen, maar de VAR die draaide de strafschop terug. Het werd gewoon een hoekschop, dus dat ging niet door. Nou, toen dachten we, het is gedaan met Telstar, maar diep in de blessuretijd, de 10e minuut van de blessuretijd, kreeg Telstar op de rand van het 16 meter gebied een vrije trap. Handsbal, had scheidsrechter Joey Kooi gezegd. Maar opnieuw kwam de VAR, de videoscheidsrechter, op de lijn en die besloot het omgekeerde nu. Het wordt een penalty.
3: Minuut 101. Strafschop nummer 2 voor keeper Ronald Koeman. En ook deze schiet hij binnen. Het is 2-2. En Ronald Koeman maakt er 2.
4: Je bent nuchter. Je hebt dat nodige meegemaakt. Maar toch nog spanning als je dan weer voor die tweede keer erachter staat?
5: Ja, de eerste totaal niet. Maar ja, ik blijf zeggen, meer spanning dan Volendam uit zal er niet zijn. Dus nee, ik heb vertrouwen in mijn trap en... Tuurlijk, de tweede wel iets meer spanning dan de eerste, maar schoot hem gewoon goed binnen.
0: De manier waarop dit stadion ontploft vind ik er echt heen. Nou, alsof je een geluidseffect nadoet, toch?
2: Ja, fantastisch.
0: Het is echt verrukkelijk om te horen. Maar een keeper die niet één keertje, maar zelfs twee keer scoort, is dat vaak voorgekomen?
2: Wat denk jij?
0: Ja, ik denk eigenlijk nog nooit in de Eredivisie of Eerste Divisie. Of,
2: nee.
0: Dat gebeurt er gewoon niet.
2: Nee, dat gebeurt ook niet. We hebben het gisteren nog eventjes zitten uitzoeken. Nico van Zogchel, voor de oudere luisteraars misschien nog wel bekend, van Go Ahead Eagles, die heeft in zijn hele carrière als doelman 7 keer gescoord. Allemaal strafschoppen, maar niet 2 in 1 wedstrijd. Jurrit van der Voren, sporthistoricus, die ken je denk ik wel, die heeft het ook nog even uitgezocht. En die kwam wel met een alleraardigst feitje. In 1910 scoorde een doelman, Ernst Hagen, bij het Rotterdamse VOC 2 keer in 1 wedstrijd. Maar dan praat je natuurlijk over pre-betaald voetbal. In 1910.
0: 116 jaar geleden, ja. Dat mag eigenlijk niet meetellen. Dat is gewoon nog nooit gebeurd.
2: Nee, maar hij heeft er zo'n fotootje bij gedaan. Dat vind ik wel mooi in zwart-wit met mannen met een pet op en gestreept shirt aan en zittend op het gras. Nou ja, het is eigenlijk geen gras, het is meer zand. Maar dat was dus een man die dus inderdaad 2 keer had gescoord, keeper, en in 1 wedstrijd. Bij de betaalde voetbal is dat nooit gebeurd. Het levert de Telstar gisteren overigens nog wel 1 puntje op. Het werd dus 2-2 tegen Cambuur. Wel wat weinig, want Cambuur had alles verloren. Veel doelpunten tegen. Maar ja, Telstar had al heel vroeg in de wedstrijd een rode kaart gekregen. Dus ja, moet je daar dan achteraf blij mee zijn? Ik denk het wel.
0: Dus winnen met 2-2 noemen we dit toch gewoon?
2: Juist, ja.
0: En die rode kaart was trouwens best wel pittig. Of lag dat aan mij?
2: Nou ja, daar verschillende meningen van over. Ik hoor van veel mensen, dat was geen rood. Ik kon hem er wel in vinden. Eerlijk gezegd, ik vond het een venijnig schopje. Niet heel hard, maar geen intentie om de man te spelen. Ja, hij zal 1 wedstrijd krijgen. Thorisson, de spits van Telstar. Ja. Had ook geel kunnen zijn, dat ben ik met je eens.
0: Maar ja, dan moeten we naar de wedstrijd, als we het toch over rode kaarten hebben, waar behoorlijk wat om te doen geweest is. Het hele weekend nog, mogen we toch wel zeggen. Ajax-PSV. Jij zou je geld op PSV hebben gezet, had je het maar gedaan. Want 3-1 is het geworden.
2: Was ik binnen geweest, hè? Ja. Nee. Kijk, PSV had het bijzonder lastig tegen Ajax. Ajax deed het eigenlijk heel erg goed. Was een best wel periode de bovenliggende partij. Had ook kansen om op voorsprong te komen, Ajax. Maar kwam vlak voor rust op 1-2 achter. En dat was wel een behoorlijke tip. En wat me ook opviel, na de rust werd Ajax door alle wissels eigenlijk steeds minder. Ja, en jij doelt natuurlijk op wat er aan het einde van de wedstrijd gebeurde, denk ik. Die matpartij?
0: Dat mag je zeker zeggen, ja. Dat was wel even een...
2: Dat liep natuurlijk heel erg uit de hand.
0: Maar ook wel begrijpelijk, want het was ook een heel heftige overtreding die ook gewoon, daar schrok je van, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, Van Bommel, die natuurlijk echt loeihard inkwam op Bouwman. Die kon zich amper verweren. De Ajax verdediger, echt een bodycheck en beuk waarvan je zegt van ja, dat is niet goed. Had inderdaad wel rood kunnen zijn. Moeten zijn, denk ik inderdaad wel. Ontzetting op het veld was in ieder geval zo groot dat er allerlei mensen ook op dat moment het veld insprinten toen Bouwman tegen de grond ging. En onder hem was ook de al gewisselde Ajax-aanvoerder Davy Klaassen.
6: Ja, ik zag dat Van Bommel eigenlijk net te later een vol op Aaron inklapte. Ja, voor mij niks anders dan rood, maar ja, misschien ben ik heel gek daarin, ik weet niet. Toen zag Aaron ook liggen en toen zeg ik tegen die scheids van ja, wat gaan we doen? Wat is dit? Maar ja, hij noemt het ongelukkig.
7: Ja, moet je maar mee doen.
6: Ja, hij is de scheids.
2: En bijzonder pijnlijk ook trouwens, Pieter, want Bouwman die ligt er deze maand minimaal uit. Die is naar het ziekenhuis gegaan, gekneusde long en borstbeen gekneusd. Ja. Dus dat is echt wel stevig. Van Bommel heeft na afloop wel zijn excuses aangeboden nog bij Ajax in de kleedkamer. Ja, dat de scheidsrechter en de VAR hier uiteindelijk geen rood voor trekken, dat is echt wel merkwaardig. En had de wedstrijd misschien nog wel een andere wending kunnen geven, want er was nog een minuut of 10 te spelen. Maar het bleef 11-11 en onder de streep heeft PSV nu 13 punten. Ajax heeft er 7. Eindhoven er wel een wedstrijd meer gespeeld, maar toch, het is al een behoorlijk gaatje.
0: Het is een behoorlijk gaatje, ja. En tegelijkertijd, ja, als je het nog rood geeft zo op het einde van de pot, hoeveel kan er dan echt nog wat aan gedaan worden? Kun je afvragen?
2: Ja, ik denk dat die arena er dan toch nog wel achter was gaan staan. Dan had ik het nog wel willen zien, hoor.
0: Maar wat mij wel opviel was dat in de media de KNVB eigenlijk deze scheidsrechter meteen als een baksteen liet vallen ook, hè?
2: Van der Rijk?
0: Ja, daar gingen ze meteen van zeggen van ja, dit had eigenlijk wel rood moeten zijn.
2: En je moet niet de scheidsrechter laten vallen. Ik vind in dit geval dat je de VAR dan moet aanspreken. Maar goed, die kan het 100 keer terugkijken. Ja. Dus, maar goed, er worden beslissingen genomen door arbiters en er worden echt wel fouten gemaakt. En ik denk dat ze deze week ook nog wel daarop terug gaan komen en zeggen van
0: een telefoontje.
2: Ja.
0: Oké, goed, dan hebben we AZ nog altijd, want Ram strak bovenaan, toch?
2: Ja, 15 uit 5 inmiddels. Ja.
0: Geweldig.
2: Gewonnen van Heerenveen, 3-2 in Friesland. Ging niet heel gemakkelijk dit keer. Opvallend.

0: nooit echt die stap dan gemaakt naar dan de grote mannen voetbal bij AZ. En nu dan wel. En het gaat wel heel erg voor de wind, vind je niet?
1: Ja, op late leeftijd eigenlijk ingestroomd als hoofdtrainer in betaalde voetbal. Heeft ook nog wel eventjes bij Paris Saint-Germain en daar gewerkt in het buitenland. Ja, zelf voetballer geweest. Ja, hij weet de jongens op de goede manier te raken. Hij heeft de uitstraling dat je denkt van, nou, ik weet het niet.
2: Nee, dat had ik ook.
1: Ja. Ja, dat je denkt van, in zijn formuleringen af en toe een beetje lastig. Maar ja, volgens mij lopen de spelers met hem weg. En hij zet iedereen alles op zijn plaats. En dan bedoel ik niet alleen in het veld, maar ook mentaal gezien. Als jij niet functioneert, haalt hij er gewoon doodleuk vanaf.
0: Goed, nog iets anders over dit weekend nog waar we het over moeten hebben?
1: Nee, wat mij betreft niet.
0: Nou, nee. Dan hebben we alles eigenlijk wel doorgenomen. Maar wel weer naar televisie, toch? Neem ik aan vandaag.
1: 5:10 vanmiddag op televisie zijn we bij Zuidvogels, de amateurclub uit Huizen. En waarom dan? Nou ja, de broertjes Amrabat, die terug zijn in de eredivisie. De een bij Utrecht en Soufiane, die bij Ajax een half uurtje meedeed afgelopen zaterdag tegen PSV. Die hebben daar in de jongste jeugd gespeeld. Dus we spreken daar onder andere met de voorzitter en met Lorenzo Tat, die voetbalde in de D'tjes E'tjes nog met Soufiane Amrabat. Dus leuk. Dat is ongetwijfeld heel leuk om even naar te kijken.
0: Mooi zo. Is dus allemaal te zien vanaf 5:10 en daarna in de herhaling. Wij spreken elkaar, neem ik aan, gewoon aanstaande vrijdag weer.
1: Zeker.
0: Mooi zo. Tot dan.
3: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Ik ben Herman en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Pina en ik kom uit Uitgeest.
9: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
10: Ik ben Henk Hagemeijer uit Sparendam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 8:30. Op Texel is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt. Dat zegt burgemeester Hamming tegen het televisieprogramma 1 Vandaag. Kinderen werden daar ingeschakeld om een explosief bij een voordeur te leggen. Maar dat ging bijna helemaal mis. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden als die bom inderdaad geëxplodeerd was.
14: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
15: Echt heel groot, hè, begreep ik.
14: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
13: Ja, de Zaanstreek kampt met een geweldsgolf. Het zijn allemaal verschillende conflicten in de onderwereld. Werd vrijdag al bekend. De burgemeester is intussen aan de deur geweest bij de bewoners om te horen hoe het nu met ze gaat. De politie zegt dat de jonge uitvoerders wel gepakt worden, maar ze willen ook de opdrachtgevers graag opsporen. De subsidie die Tata Steel van de overheid krijgt om te verduurzamen kan oplopen tot 11 miljard euro. Daarvoor waarschuwt Milieudefensie. Uit de berekeningen blijkt dat Tata recht krijgt op meer subsidies als ze de eerste 2 miljard binnen hebben. Economen van verschillende universiteiten onderschrijven die berekeningen. Het streven is om voor 2045, over, nou, laten we zeggen, een jaar of 20 dus, volledig over te stappen van kolen en gas naar groene waterstof. Maar dat is op dit moment nog niet rendabel, concludeerden adviseurs al eerder. Tata noemt het allemaal onzin dat ze zoveel subsidies zullen aanvragen. Ze noemen de berekeningen een heksenjacht. En vandaag begint voor de rechtbank van Alkmaar de zaak tegen de garagehouder uit Heer Hugo Waard. Hij wordt samen met een vriend verdacht van betrokkenheid bij de moord op een Engelse crimineel, allemaal in het garagebedrijf daar. De drie hadden een afspraak in die garage, vertelt verslaggever Thomas Brood.
16: Die ontmoeting liep volledig uit de hand in het autobedrijf van René S. Daarbij werd gestoken en geschoten. En René S. die laat weten aan zijn advocaat dat hij wilde ingrijpen op het moment dat de Brit met een mes om zich heen ging steken. Hij wilde het leven redden van zijn kennis die hij al jaren kende.
13: Nou, die rechtszaak die begint vandaag, maar het wordt allemaal nog niet inhoudelijk behandeld. Het is een zogenaamde pro forma. De Amsterdam City Swim dan heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgehaald. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar de ziekte ALS. Waren er nog nooit zoveel deelnemers als dit jaar, 3300. En ieder had zo zijn eigen reden om mee te doen.
17: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
18: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen laten niet meer krijgen, zeg maar.
19: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
20: Dat is echt een heel fijn gevoel.
13: Ja, de deelnemers die zommen van de Keizersgracht in Amsterdam natuurlijk naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. En ja, na 2 jaar is hij er weer. De eerste maandag van september, tenminste die was er vorig jaar ook, maar nu is er weer een schapenfeest op Texel. De Schapenfokdag is terug op de Groene Plaats in Den Burg. 2024 dus ging hij niet door vanwege blauwtong. En vorig jaar was er te weinig animo, maar nu hebben ze er weer zin in. Doen 9 fokkers mee. In totaal, let op, 230 schapen, Piet.
8: Zo.
13: Dat is heel lekker. Daar kan je een hoop sjaals van breien, denk ik.
8: Ja, dat is wel weer waar. Heb je wel eens gezien, ze doen ook wel eens zo'n wedstrijd wie dan het mooiste schapen heeft daar?
13: Ja.
8: Texel, heb je wel eens gezien wat voor schaap eruit komt?
13: Het is dood.
8: Een soort pitbull is dat.
13: Het is ongelooflijk eng schaap.
8: Die beesten hebben een brede kop, jongen.
13: Ik wist helemaal niet dat dat een schaap was.
8: Nee, je gaat bijna twijfelen inderdaad. Dat snap ik wel.
13: Dat is,
8: Als je die in een donker steegje tegenkomt, dan, doe je, dan loop je echt even een rondje, hoor.
13: En dan nog 229 vrienden erbij wonen.
8: Ik ben benieuwd.
13: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
15: Pieter, goedemorgen.
8: Jan, hoe staan we ervoor in Noord-Holland? Ik zie nou hier in Hilversum geen zonnetje in ieder geval.
15: Nee, er zit in het Gooi inderdaad wat meer bewolking. Maar elders in de provincie is het toch op veel plaatsen behoorlijk zonnig, hoor. We hadden inderdaad in alle vroegte wat buitjes nog. Vooral rond het IJsselmeer. Medeblik en ook Stavoren hadden allebei 1 millimeter. Stond al behoorlijk uit middelbare bewolking, die op zich niet zo heel veel qua dikte voorstelde. Toch een paar buitjes hing samen met, we hebben te maken met de aanvoer van warme lucht, maar op grote hoogte zat er nog een zwakke storing, wat koudere lucht, en dat leidde tot de vorming van buitjes. En die bevinden zich nu boven de provincie Groningen, onder meer boven Groningen, en die trekken dus geleidelijk het land uit. Nou, bij ons dus vanochtend naast bewolking, misschien lokaal nog een buitje, maar toch ook overheersend eigenlijk best wel zon. En dat is vanmiddag eveneens het geval. En dan blijft het droog. Verder loopt de temperatuur flink op. Het wordt tussen de 24 en 26 graden. Wel is het zo dat vanmiddag onder invloed van wederom een zwakke storing, die verder niet zo heel veel herkenbaarheid geeft, alleen aan het draaien van de wind. En die gaat dan van zuid tot zuidoost naar zuid tot zuidwest, wordt er dan geleidelijk weer wat minder warme lucht aangevoerd door die aanlandige wind. Dus eerst loopt de temperatuur flink op, later in de middag wat lagere temperaturen, maar nog wel ruim boven de 20 graden. Nou, vanavond en de komende nacht is er meer bewolking, kan er een enkele bui vallen, passeren meerdere zwakke fronten van een lage drukgebied dat geleidelijk vanuit het zeegebied bij IJsland richting de Noordzee trekt. Morgen komt het koufront boven ons land. Dat blijft een beetje slepen. Heeft ook te maken met een nieuw lage drukgebied dat zich vormt boven Frankrijk en ook naar het noordoosten trekt. En dat betekent voor ons morgen veel bewolking. En zeker in de loop van de ochtend gaat het regenen. En in de middag zijn er waarschijnlijk ook perioden met regen. Het ziet er niet naar uit dat er hele grote hoeveelheden vallen, maar misschien hier en daar een millimeter of 10. Dat zou wel mogelijk zijn. Dus dat is wel weer heel fijn voor de grond natuurlijk.
8: Ja, dat is wel weer even lekker.
15: Ja. En de temperatuur, in de nacht nog hoog, zo'n 16 tot 17 graden. Ook morgenochtend kan de temperatuur nog oplopen naar 19 tot 20 graden. Maar morgenmiddag is het al met 17 tot 18 graden wel bekeken. En de wind die is matig en aan de kust af en toe vrij krachtig tot krachtig, ook op het IJsselmeer. En die waait overwegend uit het zuidwesten. Nou, en dan op woensdag ligt het lage drukgebied ten noorden van de Waddeneilanden. Bovenlucht is koud, er vallen enkele buien. Maar op donderdag knapt het weer op en vrijdag is er dan opnieuw kans op regen of buien. Dus het gaat een beetje op en neer, waarbij de temperatuur toch eigenlijk wel een beetje rond of iets onder normaal gaat uitkomen.
8: Ja, precies. Dus een beetje zo rond de 20 graden en soms een klein beetje minder als wat natter
15: lager
8: is.
15: Ja, precies. 18, 19 graden. Zo'n beetje.
8: Ik vind het wel lekker, Jan, maar om nou te zeggen dat we vol die herfst in duiken met stormen en 12 graden, zover is het nog lang niet, hè?
15: Nee, zover is het nog lang niet. Je ziet wel dat de temperatuurverschillen in Europa toenemen, want in het noorden van Europa heeft het afgelopen nacht, dan moet je denken aan het noorden van Noorwegen, Zweden en Finland, daar zijn temperaturen beneden min 5 graden gemeten. Het is matige vorst. Het is best al vrij pittig voor deze tijd.
8: Ja.
15: Tot min 6. En ondertussen, het hele zuiden van Europa, de hele mediterrane sector, ook de Balkan de laatste dagen, die worden geconfronteerd met toch echt wel historische warmte voor de maand september.
8: Is het daar nog steeds zo warm, ja?
15: Ja, bijvoorbeeld Barcelona, de Observatorio Fabra. Dat ligt het observatorium dat net in de heuvels bij Barcelona ligt. Daar was het in het verleden nooit warmer geweest dan 33 graden in september. 25 september 1983. En de afgelopen dagen werd het meerdere keren meer dan 33, zelfs één keer ruim 35 graden. En in het binnenland van Catalonië werd ruim 42 graden gemeten.
8: Zo,
15: En ook in Bosnië
20: Herzegovina en ook in de Kroatië zijn septemberrecords gevestigd. Noord-Italië, noem maar op. Dus die hitte is nog steeds niet weg.
8: Nee, precies. Die blijft gewoon hangen. Dus op het moment dat de wind inderdaad een klein beetje zuidelijk is, dan voelen we dat hier ook meteen, Jan, zoals vandaag. Ja. Goed, we hebben het ermee te doen. We gaan kijken wat de herfst ons brengen zal. En we spreken elkaar later weer, Jan.
20: Ja hoor.
8: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast? In Noord-Holland.
21: 1 file en die staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep een kwartier vertraging.

0: De Voortaps met Loco en Acapulco.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Terwijl je hoeft helemaal niet zo ver. Je kunt ook gewoon naar Volendam. Goedemorgen, Sjoerd.
4: Jongen. Goedemorgen, Pieter. Ik ben op de dijk. Nou, ik weet niet wat ik allemaal voorbij heb zien komen deze ochtend. Mensen in tenues dat je echt denkt van... Ik wist niet eens dat het bestond. Tutus met een rietje erin. Al verkleed als een soort drankje. En wat ik nu hier weer tegenkom... Goedemorgen, allemaal.
5: Goedemorgen.
4: Er komt een ziekenhuisbed deze kant op gereden op de dijk, Pieter. Met een patiënt erin. Dag, patiënt.
6: Goedemorgen.
4: Jij hebt denk ik de dag van je leven. Want jij kan dus gewoon in je bed blijven liggen.
6: Ja, ik vind het helemaal geweldig.
4: Ja, en je hebt allemaal artsen om je heen. En die heten vodkalogen, Pieter.
7: We hebben andere...
4: Cola-loog heb je ook nog. En wat hebben we nog meer? Wat is dit?
8: Dit is de
4: shotoloog. De shotoloog. Er zitten allemaal artsen om je heen die jou een beetje begeleiden vandaag, hè?
6: Help me.
4: Ja. waar ik het meest zorgen om maak, Pieter, dat is dat het bed waar we nu, we zitten op rolletjes, is dat we nu van een, we moeten richting de tent, hè, want dat is het idee.
7: Zeker weten.
4: En dan moeten we hier van dit, we moeten eigenlijk van een bergje af.
7: Zeker, het wordt een uitdaging.
4: Ja.
7: De achterkant vliegt er bijna af.
4: Ja, dus we gaan het gewoon maar proberen, stel ik voor.
7: Okay.
4: Is het misschien leuk als ik naast je kom liggen?
6: Ja,
4: dan komt er wel gelijk 100 kilo bij. Dus we houden het allemaal... Pieter, mocht je me niet meer horen vandaag... dan weet je wat er gebeurd is. Dan zijn we van de berg afgevlogen.
6: Hey, ik ben Sjoerd trouwens.
7: Oh.
6: Kevin.
4: Oh, Kevin, hallo. Oké, nou, doe dat bed dicht. Oké, daar gaan we. Nou, mam, als je me dit voor de laatste keer hoort... dan weet je wat er gebeurd is. We gaan nu van de berg af in een... kijk uit, hè. Och jeetje, waar begin ik weer aan? Ik donder er bijna uit. Dit is heerlijk dit zo.
6: Ja, het ligt helemaal gewoon.
4: Hey, neem mij eens mee, want ik kom dus niet uit Volendam. Wat is zo'n dag als vandaag nou?
6: Chaotisch.
4: Ja? Ja?
6: Ja, en heel veel drank.
4: Ja. Hoe laat was jij, lag jij in bed?
6: Vannacht, een uur of één.
4: Een uur of één. En jij?
7: Een uur of één.
4: Ook een uur of één. En dus eventjes nog een beetje tukken dan.
7: Even tukken.
4: En dan een beetje hydrateren, een beetje water.
6: Water.
4: Sorry. Excuus. Drank bedoel ik. Dat hou je toch niet vol?
6: Nee.
4: Nee.
6: Daarom lig ik hier.
4: Nee, maar het is ook wel bijzonder, Pieter. Want alles is dicht. De haringboer is dicht. De bakker is dicht. Echt. De hele dorp is... stopt met werken, behalve de mensen die dus een kroeg hebben. Daar komt het eigenlijk op neer.
6: Ja.
4: Ja. Oké, nou, we zijn bijna... waar gaan we naartoe?
7: Wij gaan naar de tent toe.
4: Oh ja, de tent, die is daar. Want iedereen gaat naar de tent.
0: Ja, wat is dat, Sjoerd? Vertel
4: eens. Wat gebeurt daar?
7: Ja, wat gebeurt daar niet?
4: Nou ja, nee, maar ik heb geen idee. Ik word er nu naartoe gerold, maar ik... Ja.
8: Een beetje sturen.
7: Ja. Heel veel drinken.
4: Dat is het.
7: Dat is
4: en daar komen jullie eigenlijk allemaal samen. Dat is een soort van het gebouw waar alles bij elkaar komt.
7: Ja.
6: Voor ons is het carnaval.
4: Dat is het carnavalgevoel van, maar dan voor Volendam.
6: Ja.
4: Ja, inderdaad. Ja. En tot hoe laat duurt het toch vandaag?
7: Tot hoe laat? 12?
6: Zoiets, 12 uur.
7: 12 uur?
4: Vanmiddag.
6: Tot we niet meer kunnen.
4: Oh, vanavond laat bedoel je?
6: Ja, kan ook.
4: En moet er nog morgen iemand werken of dat niet?
6: Ik niet.
4: Nee? Jij niet in ieder geval. Nee. Ik ga er hier uit, want ik laat jou even alleen gaan. Mag de patiënten eruit? Want ik heb... Nee. Ik word gewoon vastgehouden hier door Volendammers. Niet te geloven. Dankjewel, joh. Oh, dat scheelt 100 kilo. Voel je het? Ja, hè? Is inderdaad. Hey, ik wens jullie heel veel plezier. En maak van. En morgen gezond weer op.
0: Nou. Zelfs de verbinding vertrouwt dit niet.
4: Dat gaan we niet doen. Oké. Ja. Piet, hoor je me nog?
0: Ja, nu weer wel. Maar toen iedereen gezond weer op moest, toen dacht je dat het... niks.
4: Oh, nee. Nee. Ik weet niet wat ik zie, Pieter. Het is voor de eerste keer in mijn leven dat ik aanwezig ben bij de kermis in Volendam. En ik moet zeggen, het is best gezellig.
0: Ja, volgend jaar weer. Goed idee. Dankjewel, Sjoerd.

0: Say What You Want van Texas. Leuke naam natuurlijk voor een band. Maar weet je wat pas mooi is? Texel. Zijn we geweest. En dat was afgelopen weekend. En potverdorie, wat een party. En wat is het een prachtig eiland, hè?
1: Het is echt mooi, hè?
0: We moeten trotser, nog trotser dan we al zijn op Texel. Moeten we zijn, vind ik, hier in heel Noord-Holland.
1: Ja, dat was je het hele weekend aan het zeggen.
0: Ja, ik vind het daar gewoon hartstikke mooi. En wat een natuur. En wat een hoop fazanten. Nog nooit zoveel fazanten bij elkaar gezien.
1: Ja, die zaten allemaal bij onze tent.
0: Krankzinnig. Het was gewoon heerlijk. Ik heb er enorm van genoten. En het was niet echt ter ere ervan, maar wel heel leuk. Want vandaag en nu vanochtend bestaan we ook nog eens een keer met de ontbijttafel 6 jaar.
1: Ja!
0: Ja, er zijn al wat mensen die via televisie aan het meekijken waren en zich afvragen wat die taart daar deed. Nou, daarom is dat dus.
1: Ja, en de slingers.
0: En de slingers, die hebben we ook daarvoor opgehangen. Wat anders, ik zeg we, jij.
1: Ja.
0: Mocht je een fotootje willen zien van dit, olijke tafereel, mag je kijken in het WhatsApp-kanaal bij ons. En als je dat nog niet volgt, ga dat eens even heel gauw doen dan. Want het is één grote dampende party met allemaal exclusieve content. Onder andere vanaf Texel hebben we allemaal foto's van gestuurd. En daar zijn we langs geweest bij Marco bijvoorbeeld, van de aardappelen.
1: Ja, van de aardappelen.
0: Hebben we in zijn aardappelveld gestaan. En we zijn trouwens ook bij Mark Plomp geweest van Vogelinformatiecentrum. Dan moeten we nog even een foto via uploaden. Dat hebben we nog.
1: Mm-hmm.
0: En allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar ja, dan moet je wel dat WhatsApp-kanaal volgen. Als je dat nou niet doet, stuur dan even het woord... even denken. Texel?
1: Jarig.
0: Jarig, ja. Stuur maar gewoon het woord jarig. 088-850-51-52. En dan krijg je die foto meteen te zien. En dan kun je abonneren op het kanaal. En dan kost je niks behalve de moeite.
1: Ik zal hem nu erop zetten.
0: Ja, ga je hem er nu meteen op zetten dan? Afgesproken. mocht je weten waar je wezen moet... dan hoef je het niet te sturen, maar als je geen idee hebt... stuur je het woord jarig naar 088-850-51-52. Dan krijg je een linkje naar ons WhatsApp-kanaal. Daar staat een mogelijkheid om te abonneren bij. Kost je dus niks behalve de moeite. Daar zetten we van tijd tot tijd een fotootje of een videootje in. En ik zag er net Sjoerd alweer met allemaal mensen in rare verklede outfits. Daar kunnen we er ook nog wel eentje van in knikken. Kortom, als je niks wil missen hier van de ontbijttafel, moet je daar wezen. Stuur het woord jarig naar 088-850-51-52. En vier met ons mee dat de ontbijttafel vandaag 6 jaar.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
8: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
9: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
10: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt. Dat zegt burgemeester Jan Hamming tegen het televisieprogramma 1 Vandaag. Er werd een bom gelegd en volgens de burgemeester had de complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden. Het was dat het bommetje op tijd gevonden werd. Vandaag begint de rechtbank van Alkmaar. Daar begint de zaak tegen een garagehouder uit Heerhugowaard. Hij wordt samen met een vriend verdacht van de moord op een Engelse crimineel. Zijn advocaat zegt dat er geen opzet in het spel was. Het is de laatste dag op de kermis in Volendam vandaag. En dat is traditioneel een slijtageslag. Niet alleen de kermis loopt daar op zijn laatste benen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
13: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
12: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
14: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
12: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
15: Twee files, eentje op de A9 van... Oh, sorry, eentje maar. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen... tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp. 10 minuten, komt door een kapotte vrachtauto... en twee rijstroken zijn daar dicht.
16: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
17: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeeluitjes.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
25: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
26: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: De ontbijttafel
30: met Pieter Kok.

0: Madonna met Into the Groove. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 9:11 op een best heel redelijke maandagochtend. Want dan heb je de dinsdagmiddag nog niet gezien. Dat is van Jan moeten geloven. En dat doen wij. Het is 7 september. Anne is bij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb het al eventjes gezegd. We zijn dit weekend op Texel geweest. En Frankie is daar iets opgevallen en kon het niet laten om dat toch eventjes op te gooien.
2: Nou, ik vroeg mij af waarom bijna alle restaurants op Texel hun friet serveren in een mandje. Dat doet denken aan het mandje van het frituurmandje.
0: Ja, dus een soort van mini frituurmandje.
2: Daarmee daar krijg je een portie friet op tafel.
0: Ja.
1: Vond je dat niet gezellig?
0: Ik denk dat dit gesprek, Frank, een wedstrijd gaat worden. Wie dat erger vindt van ons twee.
2: Ik ben helemaal niet zo, maar ik ben het toch.
0: Ja, jij bent helemaal niet heel erg een culinaire man natuurlijk.
2: Nee,
0: überhaupt.
2: Eten
0: is voedsel is brandstof.
2: Design.
0: Nee,
2: ja,
0: precies, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Totdat dat verpijnde frituurmandje op tafel komt.
2: Niet te geloven.
0: En het is ook nog eens een keer, ja, zo zit ik dan in elkaar. Het is een frituurmandje wat ook nog eens een keer een soort van semi-geplastificeerd. Er zit een laagje om het metaal heen. Waardoor je het dus ook nooit als klein frituurmandje kunt gebruiken.
1: Nee, nee,
0: dat denk ik dan meteen.
1: Wie doet dat nou?
0: Nee, maar
1: het is toch voor de decoratie? Ja, is toch leuk?
0: Ik snap dat het voor de decoratie is. Maar stel nou dat je het ook zou kunnen gebruiken als klein frituurmandje.
2: Dan vind ik het leuk.
0: Want dan zou je namelijk bijvoorbeeld op tafel een soort van gourmetstijl frituurmandje neer kunnen zetten.
1: Nee.
0: Zou iedereen met zijn kleine frituurmandje.
1: Nee.
0: Kun je voor jezelf een klein frituurmandje. Dat zou lachen zijn.
1: Helemaal
0: dat
1: niet.
0: Is een concept.
2: Dat is lekker vetvijveren.
0: Lekker vetvijveren samen. Ja. Nou, serieus.
2: Dat,
0: dit is,
2: dat is echt een goede idee. We zijn eruit. 6 jaar zijn bij tafel, dit was het.
0: Ja. De vetvijver. En de restaurant de vetvijver. En dan krijgt iedereen zijn eigen frituurmandje. En dan mag je zelf van het buffet mag je kijken wat je erin knikkert.
2: Ja, Snickers.
0: Ja, precies. Oh, wat een goed idee.
1: Ik weet echt niet wat ik hoor. Jij haat gourmetten. En nu wil je dit in één keer wel doen.
0: Luister, als ik gewoon niet zelf in de frituur mag doen en zelf mag. Moet je voorstellen, Anne, kun je en friet en kaasstengels allemaal in de frituur. In je eigen
1: heb je dat mandje gezien, hoe klein dat was? Ik wil gewoon zo'n normale.
0: Ja, je hebt gewoon een hele frituurmand. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Daar gaan we niet over.
2: Ja, maar dat is wel leuk.
0: Maar het decoratieve frituurmandje is toch. Ik denk wel dat ik één ding nog erger vind dan het decoratieve frituurmandje.
1: Waarom vind je het zo erg?
0: Even stil. Ik vind één ding nog erger dan het decoratieve frituurmandje. En dat is de houder met daarin de puntzak.
2: Oh.
0: Want dat krijg je ook wel eens op tafel tegenwoordig. Een puntzak, vet onhandig, in een houder voor puntzakken. En weet je wat die dingen doen? Ompleuren. Dat valt om.
2: Ja.
0: Het is een verschrikking. Leg gewoon friet op mijn bord. Wat is er misgegaan met gewoon friet op je bord neerleggen?
1: Jongens, jullie zijn gewoon niet zo gezellig. Ik denk dat dat het is.
2: Hallo, we willen gewoon aan tafel lekker frietje bakken. Lekker toch?
0: Ja, precies. Ja. Lijkt me gewoon een goed idee. Ik vind het... Frank? Ik ben blij dat je het even opgegooid hebt. Ik ben echt...
2: Ik zit er al het hele weekend mee. Maar ik ben wel blij dat we nu toch een concept eruit hebben gehaald.
0: Ja, want je moet zoiets ook positief insteken, Anne. Kun jij nog eens wat van leren?
1: Nou, houd er eens op.

0: Pink Floyd met Another Brick in the Wall.
1: De ontbijttafel.
0: Binnenkort staat onze eigen Amsterdamse volkszanger op de planken van Tuschinski. Ik heb het natuurlijk over Dario, met wel een heel bijzondere reden. Hij zit namelijk net 4 maanden in het vak, toch?
2: Ja, het gaat hard, jongen. Ja. Voor je weet, ben je oud.
0: 40 ja. jaar.
2: Ja, het is wat, hè.
0: Dan ben je zelf ook geen 18 meer, hè?
2: Nee. 40 jaar in het vak, ja. Dan ben je 43 ongeveer, ja.
0: Ja, jij bent heel jong begonnen. Het gaat wel gebeuren. Is er een beetje spanning al of kijk je er gewoon enorm naar uit?
2: Nee, het is toch wel spannend. Ik bedoel, het is echt, je bent als een klein kind, zie ik het elke dag te kijken hoe het kaartverkoop loopt, zeg maar even.
0: Ja.
2: En dan denk ik bij mij, ja, wauw, weet je, ik bedoel, het gaat als een malle. En nu heb ik bij wijze van spreken, in de zaal staan er maar 6 kaarten en dan gaan we de eerste ring ook nog een aantal. Dus ik ben ervan overtuigd dat we gewoon helemaal uit gaan verkopen. Zeker nu dat ik ook mijn gastartiesten bekend ga maken.
0: Ja, want je gaat dit niet helemaal in je eentje doen natuurlijk.
2: Nee, er komen best heel veel liedjes uit mijn verleden tot heden komen voorbij. Maar ik vond het wel geweldig om een paar gastartiesten erbij te hebben. Waar ik een band mee heb.
0: Ja, en wie daarvan mag je al bekendmaken? Zijn er al bekendgemaakt?
2: Zeker. Ja, als eerste heb ik mijn grote kleine vriend Travassi uitgenodigd.
0: Nee. Edgar. Kleine wasjes. En,
2: ja, inderdaad. Die gaat zeker voorbij komen. En we doen samen een duet. Ik ga zelf een medley zingen samen met Burger Lewis.
0: Wauw.
2: Ja, dat is ook waanzinnig. Echt waanzinnig. En een superleuke medley hebben we uitgezocht. En last but not least, mijn singelde moeder Imka Marina.
0: Oh, is die er ook bij?
2: Ja, daar heb ik ook een keer een plaat mee opgenomen. En die mocht zeker niet ontbreken.
0: Nee, absoluut wat niet. Gaaf zeg. Oké, dat je überhaupt nog tijd hebt met ons te bellen. Want je bent druk zeker met het regelen van alles. En je staat ook alleen maar op feesten en partijen. Moet je ook nog in Volendam eigenlijk? Of heb je dat al gedaan?
2: Vrijdag heb ik er 2 gedaan in Volendam. We gaan zo meteen weer naar Volendam.
0: Oh, daar ga je weer heen?
2: Ja.
0: Potverdorie zeg. En sta je dan op dezelfde plek? Of,
2: Nee, andere locatie. Andere locatie.
0: Jongen toch.
2: Maar dat is een gekhuis op maandag in Volendam.
0: Ja.
2: Daar zijn ze al

0: Dat is iets, nou, willen we toch wel, naar aanleiding van andere concerten die ik gedaan heb, willen we toch wel een keer de stoute schoenen aantrekken om dat te doen.
1: Ja.
0: Nou, helaas was er geen plek dit jaar naar Carré, want toen kwamen ze met een alternatief. En ik moet eerlijk zeggen, een vreselijk mooi alternatief. En het was Tuschinski.
1: Is dus mooi, hè? Zo'n prachtige plek, ja.
0: Is waanzinnig. En heel toevallig zit gisteren even te kijken. Daar had die mensen, dat vrouwtje, die er een concert gaat geven ook. En die zei ook van, ja, van origine was het een theater. En ze hebben er later een bioscoop van gemaakt. Maar het is magisch als je binnenkomt daar ook. Het ademt zoveel sfeer uit. Dat ja, ik moest even drie keer knikken met mijn hoofd van, god, ga ik hier mijn concert geven? Ja. Zo, ja, super trots dat ik dat mag doen daar ook. Ja, en helemaal natuurlijk met de M&M-band van Nederland. Dat is een van de beste bands van Nederland. Dus we hebben er echt geen gras over laten groeien. We gaan echt wel met iets komen. En daar ben ik heel trots op.
1: Ja, maar nogmaals. Ga je er dan ook meer een theatershow van maken dan wat je normaal gesproken in de kroeg doet? Of blijft het wel gewoon een hele grote kroeg in Amsterdam eigenlijk op zo'n moment?
0: Het wordt een hele grote kroeg.
1: Ja, kijk. Daar
0: en
1: ik heb
0: ook
1: gezegd,
0: de bar moet openblijven, mensen moeten een drankje kunnen halen.
1: Ja, gewoon tijdens het zingen toch gewoon? Niet dat er met pauzes en dat soort gedoe?
0: Nee, dat is, ik heb wel een pauze erin zitten, dat wel. En dat is dan puur om alles weer even te resetten en omkleden en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus dat uiteraard. Maar ja, het moet gewoon één happening worden. En het is eigenlijk een soort verhaaltje. Wat ik allemaal gedaan heb in mijn
1: vrije
0: loopbaantje. Ja.
1: Oké, en laten we dan eens eventjes gaan kijken naar de kleding die je op dit moment aan hebt. Heb jij bijvoorbeeld heel toevallig je weggeefbroek aan?
0: Nou, als ik die weggeef, heb ik niks meer aan.
1: Nou, ik zat eigenlijk meer te denken als jij je weggeefbroek aan hebt, dan zitten daar misschien wel nog twee kaartjes in voor mensen die aan het luisteren zijn op dit moment. Want als, als jij dat goed vindt.
0: Ja, ik zou het zeker leuk vinden. Wij op de tweede ring, dat doen wij. Dat is omgedoopt tot het sfeervak. En er zitten wat gadgets als je daar gaat zitten en wat geinige dingetjes.
1: Oh.
0: Dus dan had ik het idee. Als jullie dat leuk vinden, als de luisteraars uiteraard het leuk vinden, om deze week elke dag twee kaarten weg te geven.
1: Dus ik wil wat?
0: 10 kaarten wil ik weggeven. Ook omdat ik vrienden van de show ben en omdat ik het fantastisch vind dat jullie ook weer aandacht geven.
1: Dat vind ik wel heel erg lief. Ik vandaag de eerste twee kaarten nu weggeven? Hoe ik dat de rest van de week ga doen, weet ik nog niet precies. Maar dan geef ik vandaag de eerste twee weg aan de eerste die het woord Tuschinski goed gespeld appt. Naar 088-850-51-52. Goed?
0: Helemaal top.
1: Oké, ik ga je heel veel succes wensen. We spreken elkaar ongetwijfeld voor die tijd nog wel eventjes. Maar maak ongelooflijk veel plezier en lol daar in Tuschinski op 19 oktober, Dario.
0: Ja, en als de mensen nog de laatste kaart willen hebben, alles op dario.nl en dan kom je zo terecht bij de kaart.
1: Hartstikke goed. Ik wil je danken en alvast veel plezier wensen. We spreken elkaar snel.
0: Doei, dankjewel. Hoi. Bijtafel.

0: Alicia Keys met Underdog. En de kaartjes. Monika, jij was de eerste die het goed gespeeld stuurde. Tuschinski, ze zijn helemaal voor jou.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
9: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
11: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: NRV.
9: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
12: Ik ben Thomas Gezink uit Amsterdam.
13: Ik ben Aida uit Assendelft.
14: Ik ben Theo uit Castricum.
15: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Moet ik even goed kijken. 9:30 in Aalsmeer is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Door nieuwe aanvallen van Amerika en Iran gingen dit weekend nauwelijks nog schepen door de straat van Hormuz. Ja, dan stijgt de prijs. Daardoor loopt ook de prijs aan de pomp op. Adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Vorige week werd de recordprijs van mei al overschreden. De maand mei dus. De verwachting is dat de prijzen nog verder oplopen als de aanvallen aanhouden en de problemen voor de scheepvaart toenemen, kan de prijs nog zo'n 20% stijgen. In Midden-Beemster is de schrik groot na de vondst van een overleden plaatsgenoot. De vrouw van 65 werd doodgevonden in haar huis. Politie vermoedde een misdrijf. Deze buurman dacht dat hij in een slechte film terechtgekomen was.
18: Alle politie hier in de straat, alle commotie die er was, de buren die allemaal op de straat staan. En dan heb je wel door dat er iets heel ernstigs aan de hand is. En als dat naderhand zo'n hele truc, onderzoekstruc van de politie komt, mensen in witte pakken, dan kun je wel uitgaan van het ergste.
17: Ja, een 29-jarige man, ook uit Midden-Beemster, is opgepakt. Hij meldde zichzelf bij de politie. Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt. Dat zegt burgemeester Jan Hamming tegen het televisieprogramma 1 Vandaag. Kinderen werden ingeschakeld om een explosief bij een voordeur te leggen. Maar dat ging bijna helemaal mis. Het explosief ontplofte niet, maar het was wel heel zwaar vuurwerk. Sterker nog, volgens de burgemeester had de complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden.
19: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
20: Echt heel groot, hè, begrepen?
19: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
17: Ja, de burgemeester is aan de deur geweest bij die bewoners om te horen hoe het nu met ze gaat. De politie zegt dat de jonge uitvoerders dus wel gepakt zijn. Maar ja, ze willen nu ook de opdrachtgevers opsporen. En vandaag begint voor de rechtbank van Alkmaar de zaak tegen een garagehouder uit Heer Hugo Waard. Hij wordt samen met een vriend verdacht van betrokkenheid bij de moord op een Engelse crimineel. Verslaggever Thomas Brood sprak de advocaat van een van de verdachten. En het moordwapen waar het vandaag over moet gaan zou toevallig in de garage hebben gelegen.
20: En daarvan zegt de advocaat, ja, mijn cliënt René S. uit Heer Hugo Waard is een liefhebber van oude auto's en ook van oude spullen. En die heeft al jaren een oud, slecht onderhouden geweer in zijn zaak liggen. En nou ja, dat is het geweer wat in ieder geval een rol speelt in deze zaak. Wat voor rol, dat zal nog moeten blijken.
17: Nou, de zaak die wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een zogenaamde proforma-zitting. De zaak die begint om 11 uur. Ja, en het is de laatste dag op de kermis in Volendam. Dat is traditioneel een slijtageslag. Niet alleen de kermis loopt daar op zijn laatste benen, hoorde onze verslaggever Jeske.
21: En hoe voel je je?
22: Kut.
21: Ben je er klaar mee?
22: Ja.
21: Oké, maar dit is de laatste dag. Je gaat gewoon nog één dag doorzetten of...
22: Ja, vandaag duurt niet tot zo laat.
21: Hoe lang moet je nog?
22: Ik hoop niet zo lang meer.
0: Oh. Ach nee, je krijgt een medelijden. Oh. Ik hoop niet zo lang meer. Ga gewoon naar huis. Als je geen zin meer hebt, ga je er gewoon lekker naar huis. Waarom niet?
17: Ik kan niet, Piet.
0: Wie bepaalt dat?
17: Ze waren helemaal verkleed als...
0: Als Linda Rose Jessica. Oh, oké.
17: Ja, nou
0: daar kan er niet één weg, bedoel ik.
17: Nee, daar kan er ook niet één weg. Bij dit clubje ook niet. Dus het was nog even uitpuff op de stoep.
0: Ach, gossie.
17: En dan gewoon nog een biertje, joh. Dan gaat het.
23: Lekker naar bed.
0: En dan 2 dagen slapen, 48 uur later gaat het allemaal wel weer.
17: Morgen lekker rustig in Volendam. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser.
24: Vandaag zijn er perioden met zon en het blijft nagenoeg overal droog. Althans overdag. Vanavond en de komende nacht neemt de kans op een bui toe. De temperatuur stijgt naar maximaal zo'n 24 tot 25 lokaal. In het Gooi met name 25 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag draait de wind naar het zuidwesten en dan begint het wat te verkoelen. De wind waait dus eerst uit zuid tot zuidoost en is zwak tot matig, later een zuiden tot zuidwestenwind. En die is aan de kust soms vrij krachtig. Morgen een ander verhaal. De bewolking wordt dikker en in de loop van de ochtend en in de middag zijn er perioden met regen. Voor de regen uit kan het nog zo'n 19 tot 20 graden worden. In de regen en daarna slechts 17 graden. De wind is zuidwest en matig aan de kusten op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.
0: Jan, dankjewel.

0: Guusje Meeuwis met vrienden.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ach, dat is toch een mooi ding. Ik kan soms wel janken als ik hem zie. Zo'n prachtig mooie kaasgaaf voor mezelf. Jij eerst. De kaasgaaf. Het is niet zomaar een kaasgaaf. Het is de exclusieve ontbijttafel kaasgaaf. En dat is hier dan ook exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. Het winnen daarvan is eigenlijk helemaal niet eens zo heel erg moeilijk. Voor zo'n mooi ding, hè, bedoel ik dan. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon de telefoon opneemt. Stap 1. Uh-huh. Stap 2. 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Niet iets anders. Niet goedemorgen. Niet je naam. Niet, oh, wat leuk dat je belt. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
2: Komt daarna.
0: Nee. Ja, nee, dus dat mag daarna wel. Maar zelfs dan. Nee, dat mag daarna wel. Maar mag daarna wel.
2: Ja.
0: Maar eerst even first things first.
2: Oké. Okay.
0: Eerst first things first.
2: Als first, the first.
0: First things first. Ja. Eerst. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
2: Ja. Gewoon,
0: als je dat zegt, dan is er niks aan de hand. Dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. En dat is waar we voor gaan. Dat is wat ik je ook zo enorm gun.
2: Sympathiek, wauw.
0: Waarom lach je nou?
2: Nee.
0: Je gelooft in het niet helemaal.
2: Dit was nog even de Mr. Nice Guy, denk ik, hè?
0: Ja, dat is die strakjes no more, kan ik je vertellen. Strakjes ben ik echt puur streng. Wil ik je gewoon 3 keer het woord kaasgaaf horen zeggen. Ik wens je heel veel succes. Zometeen naar radio hoor je of het is gelukt.

0: Radio met Jack en Jill.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Jan. Vanaf nu
3: niet lachen.
0: Vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan, en alleen dan, deel ik hem uit de ontbijttafel kaasgaaf.
4: Klaar voor?
0: Ik wel, jij ook?
4: Ja.
0: Dan gaan we nu bellen.

0: Club Bass Club.
1: Jawel! Dit is gewoon goed hoor. Met wie spreek ik?
0: Met Dirk Visser.
1: Dirk Visser, ik ga je feliciteren. Je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel kaasschaaf.
0: Nou, de keus, hè?
1: Ja, ik versta je echt heel slecht trouwens. Heb je je telefoon gewoon in je oor of wat ben je aan het doen?
0: Ik heb hem op luisteren staan. Ja. Ik
1: heb echt geen zak van Dirk. Echt, ik wil je echt... Je hebt die kaasschaaf al gewonnen. Ik kan niet meer misgaan. Ik ga hem niet intrekken, maar ik sta wel op het punt. Wat zei je? Kun je hem nou niet in je oren houden? Zei je dat nou?
0: Misschien dat het zo wel lukt.
1: Nou, dat is een stuk beter inderdaad. Alsof je naast me staat in één keer, Dirk.
0: Juist, goed zo.
1: Hé, waar komt dit te liggen bij jou, de kaasschaaf?
0: Even kijken, in de keuken van Constant voor de Grijp. Want ik ben gek op kaas, dus ik gebruik hem elke dag.
1: Elke dag, nou hartstikke mooi. Als hij maar constant voor de Grijp ligt, dan vind ik het allemaal prima, Dirk.
0: Helemaal goed,
1: hè. Goed zo. Hij komt jouw kant op, lekker in de la daar. En lekker veel kaas eten de komende tijd dan, Dirk.
0: Ja, zeker. Hey, dank je.
1: Ja, en als ik een keer de telefoons weg ga geven, bel ik je ook, goed?

0: Bruce Springsteen met Waiting on a Sunny Day. Tegenover mij niemand minder dan Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij doen zo meteen.
1: Ik ga Golden Years draaien van David Bowie. Fijne plaat. Bruno Mars komt ook nog langs. On My Soul. Het is maandag. En volgens mij gebeurde er van alles gisteren bij die wedstrijd van Telstar.
0: Zo. Oh.
1: Voldoende om over na te praten met Gijs Overgoor. Mijn ogen en oren bij de Witte Leeuwen.
0: Ja.
1: Niet normaal, hè?
0: En voor het eerst ooit ever in het betaalde voetbal is daar iets gebeurd wat ze weer gaan niet kent.
1: Nou, en wat dus ook de hele wereld over ging. Hè?
0: Ja.
1: Ik zag op Instagram, we werken overal en ergens kwam het voorbij.
0: Ja, echt heel gaaf.
1: Ja,
0: heel bijzonder. Wat het is, zometeen hier te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na The Common Linux.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Ik ben Joyce uit Annapolona.
6: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
7: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
8: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
9: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Eén minuut over 10, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt. Dat zegt burgemeester Jan Hamming tegen televisieprogramma Eén Vandaag. Er werd daar een bom op straat gevonden. Volgens de burgemeester had het een complete straat met huizen weg kunnen vagen. Vandaag begint voor de rechtbank van Alkmaar de zaak tegen een garagehouder uit Heerhugowaard. Die zaak begint over een uur. Die garagehouder die wordt samen met een vriend verdacht van de moord op een bekende Engelse crimineel. Zijn advocaat die sluit opzet uit. En de benzineprijs gaat weer door het dak. Intussen is de adviesprijs richting de €2,71. En dat is de hoogste ooit. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
13: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
14: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
13: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
15: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
13: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
16: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
23: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
26: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
25: En voor Harold met een sta-opstoel.
27: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
28: Medipoint.
25: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
30: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
31: pearl. Goedemorgen.
32: Met Bart Slim.
33: Goedemorgen.
34: Ja, hoi. Goedemorgen, Bart.
33: Goedemorgen.
34: Goedemorgen.
33: Goedemorgen, Bart.
34: Goedemorgen, Bart.

0: in de ziel waar hij thuis hoort. Zeker Bruno Mars hoort hier met On My Soul. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de maandag op NH, het begin van weer een nieuwe week. Het is week 37 en die ligt nog als een tabula rasa aan onze voeten. Een blad, maar dan onbeschreven. Een blank canvas, een schone lei. En die kunnen we nog helemaal naar hartelust invullen. Ik heb dat op mijn manier al een klein beetje gedaan. Ik ben er in het weekend eens even lekker voor gaan zitten. Samen met collega William, met wie ik samen die uitzending een beetje maak, samenstel. Even overlegd over hoe we die luisteraar op de maandag nou gewoon eens met een opgewekt gemoed die week in kunnen douwen. Dan pingpong je een beetje over en weer. En voor je het weet heb je een playlist om je vingers bij af te likken. Voor elk wat wils, gevarieerd en spannend. Alles erop en eraan. Dus dat komt wel goed de komende 2 uur. Nieuwslezer, ook altijd handig op een dag als vandaag. Zijn naam is Frank Boer. In Texel hebben ze het, op Texel hebben ze het nu nog over. Het nieuws uit onze regio, hoofd- en bijzaken straks in een prachtig bulletin om 10:30. Dan heeft Jan Visser het uitgebreide weerbericht. Laten we hem dan nog even bedanken voor dat mooie weer van het afgelopen weekend. Had hij toch weer even mooi geregeld. En voor vandaag krijgen we volgens mij nog een heus zomers toetje. Allemaal op deze maandag. Hè. En dan doe ik ook als de aanleiding toe is een bakkie met Thijs Overgoor uit Monnikendam. En dan hebben we het over zijn clubje, Telstar. Dat speelde dit weekend wat hij vorige week nog een 6-puntenwedstrijd noemde. Thuiswedstrijd tegen Cambuur. Cambuur, nou me dunkt dat daarover nagepraat kan worden. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Hè. Tussen nu en 12 uur straks Sukedo en Diamante. Eerst Maalt en McNeil, Willem en Sjoutje, how do you do in Goedemorgen. En net als voor de deelnemers aan de City Swim in Amsterdam, die gisteren een recordbedrag van 3 miljoen euro hebben opgehaald voor onderzoek naar de ziekte ALS, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Een sterke zwarte bak koffie met een klein beetje suiker schenk ik in voor Thijs Overgoor uit het mooie Monnikendam. Thijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Nou, luister even met aandacht naar je stem, maar die doet het dus nog. Daar maak ik me wel een beetje zorgen over.
2: Mijn zoon die zei, het is goed dat ik morgen... Die was mee. Het is goed dat ik morgen geen spreekbeurt heb, want...
1: Ja, ze, mooi man. Ja, er viel genoeg te juichen. Ik wil toch heel even een tweetje van jou naar voren halen, Thijs. Oh, het kan ook nooit is normaal bij Telstar. Gisteren deelde jij dat op X. Ja. Nou, daar lijkt me geen woord aan geloven. Wat een wedstrijd, hè?
2: Ja, en iemand anders die zei erom, het is gewoon een gesticht waar we elke week waar we gewoon in zitten. Want het gebeurt altijd wat. Ja. Hè? Het was jaren saai geweest.
1: Ja.
2: En dat is het nu gewoon helemaal niet meer. Ja, kijk, wij hebben gisteren niet de 6 punten gepakt die we wilden.
1: Nee.
2: Maar ik heb wel een herinnering voor het leven erbij. Ja. Ja,
1: dat zei je vorige week maandag, hè, toen we dit gesprek voerden. Toen zei je, belangrijke wedstrijd volgend weekend. 6 punten wedstrijd tegen Cambuur. Nou, die 6 werden er dus 1. Maar je zegt terecht, dat is eigenlijk niet waar iedereen het over had. Ja, Ronald Koeman junior, laten we zijn naam nog maar eens even noemen. Keeper van Telstar, zoon van. En na gisteren misschien wel de meest besproken keeper ter wereld.
2: In de Duitse krant stond voetbalwaanzin. Ja, ik bedoel, dat is nog nooit gebeurd, maar hij heeft 2 keer gescoord gisteren.
1: Ja. 2 keer een penalty, 2 keer raak en hij trok de trekker over. En die laatste was ook nog de gelijkmaker in de 100ste minuut. Als je dit zo als script had ingediend in Hollywood, dan zegt mensen, nee, maar dit is ongeloofwaardig, gelooft helemaal niemand.
2: Nee, wij geloven het eigenlijk ook niet. En kijk, in dat stadionnetje van ons, kijk, als je in de arena, als er een fartcheck is, dan staat een groot fartcheck en iedereen weet dat. En,
1: ja.
2: Maar bij ons weet je dat helemaal niet. Dan denk je op een gang, waarom duurt het zo lang voordat die penalty genomen wordt? En dan denk ik, er is natuurlijk een VAR en dan duurt het allemaal nog veel langer. Dus daar is dan het wachten op. En het is wel ongelooflijk dat je dan zo lang moet wachten en dat je die ballen gewoon toch inschiet. Ja. Je kan dat niet.
1: Nee, ik vind de stalen zenuwen van Ronald Koeman, dat alleen al zou een reden zijn om hem een keer aan de selectie van Oranje toe te voegen. Toch?
2: Ja, voor mij mag het. Het wordt er niet saaier op, kan ik je vertellen.
1: Nee, zeker niet. Ik ben toch heel even benieuwd, Thijs. Jij was in het stadion. Nou, ik hoor je net zeggen met je zoon. Nou, dat zijn kostbare momenten, dankbare momenten, denk ik.
2: Ja,
1: hoe was dat dan als die gelijkmaker valt? Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar kan je het een beetje omschrijven?
2: Nou, alsof je de Champions League wint. Zo, maar mensen zijn echt zo blij. Het is onvoorstelbaar. Iedereen zit natuurlijk in een enorme opbouw aan spanning in die 98ste minuut. Of die vrije trap. Die vrije trap wordt niet genomen. Dan denk je, is er dan weer een VAR? Waarom is er dan een VAR? We hadden geen idee. De brandweer uit nu mijn straat in. Want ik heb een gaslek, hoor ik net van de mannen.
1: Dus spannend.
2: Ik hou het heel even in de gaten. Ja. En je denkt toch. En dan fluit die scheidsrechter voor een penalty. Ja. En dan duurt het nog 2 minuten. Iedereen gaat tegen die Koeman aanstaan staan kletsen natuurlijk. En ik kan het bijna niet aanzien.
1: Nee.
2: Hij is zo cool. Hij schiet die bal gewoon in dezelfde hoeken. Dus mijn normale aanloop hou ik ook van. Een hele normale aanloop. Gewoon de bal strak in de hoek. Geen gekke hupjes, niks.
1: Nee.
2: Ja, en dan ontploft.

0: Dat zeiden ze bij een Belgische Sportza. Nou.
1: Ja, het is wat. Volgens mij is er een Nederlandse keeper in de jaren 60, heb ik even opgezocht, die heeft ooit 7 doelpunten gemaakt.
0: Oh, echt?
1: Ja, dus nog maar 5.
0: Ja, ja, nog 5 te gaan. Ja, ja. Ja, fantastisch. Nou, jullie hebben een klein beetje geschiedenis geschreven. Ja, wat zeg ik, een klein beetje geschiedenis geschreven. Jullie hebben een Telstar nog maar weer eens op de kaart gezet met z'n allen.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi thuis. Fijn dat je even in de uitzending wilde komen. En als er weer aanleiding toe is, dan bellen we volgende week gewoon weer.
1: Ja,
0: ga snel kijken wat er met dit gaslek aan de hand is.
1: Ja, het wordt heel spannend.
0: Oké, nou, aan de slag. Dankjewel Thijs, fijne dag. Hey. Dank je, hoi.
1: Doei.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: voordeeluitjes.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is

0: Direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NRV.
2: En waarom NRV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
7: Ik ben Christina, uit Volendam.
8: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
9: Ik ben Anne, uit IJmuiden.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Eén minuut over 11:30. In Edam is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Vandaag begint voor de rechtbank van Alkmaar de zaak tegen een garagehouder uit Heerhugowaard. Hij wordt samen met een vriend verdacht van betrokkenheid bij de moord op een Engelse crimineel. De drie die hadden een afspraak in die garage, vertelt verslaggever Thomas Brood.
13: Die ontmoeting liep volledig uit de hand in het autobedrijf van René S. Daarbij werd gestoken en geschoten. En René S. die laat weten aan zijn advocaat dat hij wilde ingrijpen op het moment dat de Brit met een mes om zich heen ging steken. Hij wilde het leven redden van zijn kennis die hij al jaren kende.
12: Ja, de rechtszaak die begint vandaag, maar wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Het is een zogenaamde pro forma. Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt, dat zegt burgemeester Hamming tegen het televisieprogramma 1 Vandaag. Kinderen werden ingeschakeld daar om een explosief bij een voordeur te leggen. Die bom die ging niet af, maar het ging wel bijna helemaal mis. Volgens de burgemeester was het zo'n zwaar explosief dat er een complete straat met huizen weggevaagd had kunnen worden.
14: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
15: Echt heel groot, hè, begrepen?
14: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
12: Ja, de politie zegt dat de jonge uitvoerders intussen wel zijn opgepakt, maar de opdrachtgevers nog niet, die willen ze nog opsporen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Nieuwe aanvallen van Amerika en Iran die gingen dit weekend door en daardoor varen er nog nauwelijks schepen door de straat van Hormuz. Daardoor loopt de prijs aan de pomp ook weer op. Adviesprijs voor een litertje €95 is nu ruim €2,70. Vorige week werd de recordprijs van mei al overschreden. De verwachting is dat de prijzen nog verder oplopen. Als de aanvallen aanhouden en de problemen voor de scheepvaart toenemen, kan de prijs zomaar met 20% stijgen. De subsidie die Tata Steel van de overheid krijgt om te verduurzamen kan oplopen tot 11 miljard. Daarvoor waarschuwt althans Milieudefensie. Uit berekeningen blijkt dat Tata recht krijgt op meer subsidies als ze de eerste subsidie binnen hebben. Economen van verschillende universiteiten onderschrijven die berekeningen van Milieudefensie. Het streven is om voor 2045, dus binnen 20 jaar, volledig over te stappen van kolen en gas naar groene waterstof. Maar daar is veel geld voor nodig, want dat is nu dus nog niet rendabel. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen was het 1,7 miljoen. Allemaal voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers. 3300 maar liefst. En iedereen had zijn eigen reden om mee te doen.
16: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
17: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen laten niet meer krijgen, zeg maar.
18: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
19: Dat is echt een heel fijn gevoel.
12: Ja, deelnemers die zwommen van de Amsterdamse Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel.
20: Ja, en kan je niet boos om worden? Nee, absoluut niet. Meer dan 3 miljoen euro, dat is helemaal mooi bedrag.
12: Ja joh, ook, dat is een prachtig bedrag.
20: Ja, afschuwelijke aandoening, hè, dat raar is. Er is nog geen spoortje van een kuur of een medicijn of wat dan ook.
12: Nee. Ja, nou ja, inderdaad. Dus daar is heel veel onderzoek nog voor nodig. En mensen die die ziekte hebben, die zeggen ook al allemaal... voor mij is het te laat eigenlijk. Hè.
20: Ja, dat is een beetje het wrangen eraan. Hè? Dus je weet gewoon dat... maar goed, dat wel mooi dat mensen zich daardoor niet laten weerhouden... om mee te doen aan zo'n bijzonder evenement.
12: Ze hadden die hele heftige reclamecampagne, weet je nog?
20: Ja, als je dit leest, dan ben ik niet meer.
12: Als je dit leest, dan ben ik al overleden. Ja, precies. Dat komt wel binnen.
20: En ook wel dapper, hè, dat je door die gore grachten gaat zwemmen.
12: Nou, hallo zeg. Ik
20: ben benieuwd hoeveel mensen er vandaag buikgriep hebben...
12: Dank je, uitrusten.
20: Ja, even herstellen.
12: Goed zo. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
20: Thanks Frank. Jan Visser, goedemorgen.
5: Dag Bart.
20: Goedemorgen. Ik had het begin van dit uur over een zomerstoetje als het gaat om het weer. En dan zit ik er niet ver naast. Volgens mij krijgen we een hele mooie dag vandaag.
5: Ja, dat klopt. Inderdaad. We hadden vanochtend vroeg nog wat buitjes in de provincie. Maar die zijn allemaal weg. En het is zonnig en dat blijft een groot deel van de dag zo. Misschien in de middag af en toe ietsje meer bewolking. Maar over het algemeen vrij veel zon. En de temperaturen zijn al boven de 20 graden uitgekomen. Is voor september altijd al bijzonder natuurlijk. Niet echt uniek natuurlijk. Hè, want het kan ook al 30 graden worden in september. Maar goed, het is aangenaam. 20, 21 graden permanent. Bijvoorbeeld 21, 23 wijk aan zee. En we komen uit als zo rond de 25 graden lokaal. Misschien net iets meer nog. De wind die waait uit het zuiden tot zuidoosten. Maar die zal aan het einde van de ochtend en vanmiddag geleidelijk draaien naar zuid tot zuidwesten. Dat heeft te maken met een zwakke storing die verder qua wolken dus niet zoveel oplevert. Maar dan zal de temperatuur in de middag geleidelijk aan toch wel in de kustgebieden als eerste wel wat teruglopen. Maar goed, voor het zover is, mooi in ieder geval veel zon vandaag dus. 25 graden op veel plaatsen en geen buien. Vanavond echter en de komende nacht dan neemt de bewolking wel toe. Er ligt ten zuiden van IJsland een depressie. Die trekt in de richting van Schotland. En daarmee samenhangend verschillende fronten die langzaam op ons land afkomen. Vandaar dat er vanavond en de komende nacht wat meer bewolking is en er ook kans is op een bui. Stelt allemaal niet zoveel voor, maar morgen gaat dat wel veranderen. Dan trekt namelijk een actief koufront de provincie binnen. Dat gebeurt overigens pas in de middag. Maar in de ochtend merken we het al, de bewolking is toegenomen. En in de loop van de ochtend is er kans op regen. En ook morgenmiddag periode met regen. En morgenavond is het dan weer wat droger. Hoewel er ook alweer kans is op een bui. En de temperatuur morgen voor de regen uit waarschijnlijk nog 19 tot 20 graden. Warme nacht overigens ook weer. En dan morgenmiddag is het maar 17 tot 18 graden. Dus dan gaan we duidelijk terug.
20: Ja.
5: Wind waait morgen uit het zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Nou, woensdag wordt een dag met buien. We hebben dan te maken met kou op hoogte in de atmosfeer. Donderdag knapt het weer op, meer zon en op de meeste plaatsen droog. Temperatuur woensdag zo'n 18 tot 19 graden, donderdag 19 tot 20. En vrijdag passeert dan weer een front met wat regen. En in het weekeinde zien we eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Hoge druk en daarna, en dat geldt eigenlijk ook voor begin volgende week, weer een front dat passeert met wat regen. Dus een beetje licht wisselvallig dus.
20: Oké, okay. Maar eerst maar eens genieten van deze dag, hè?
5: Ja, absoluut.
20: Ja, prachtig. En de hele provincie, hè? En Texel niet uitgezonderd.
5: Nee hoor, het is de hele provincie mooi weer. Ja.
20: Nou, mooi. Dan gaan we ervan genieten, Jan. Dankjewel. Ja. En over een uur dan spreken we weer en dat is ook genieten.
5: Ja hoor.
20: Oké, Jan. Tot straks.
5: Tot straks.

Nou, ik hoor mijn broer niet over mij zeggen, hoor. He ain't heavy, he's my brother. Wel een mooie uitdrukking, trouwens, hè? He ain't heavy, he's my brother. Bijna bijbels. Mooi bruggetje naar de volgende zangeres. Die haar carrière ooit begon in de kerk. Maar ze is niet de enige. Ook Billy Preston en Beyoncé en Johnny Cash en Sam Cooke. Allemaal ooit begonnen in de kerk. En dat geldt dus ook voor Aretha Franklin. Want daar begon ze al op jonge leeftijd met zingen en piano spelen. Was ook niet zo gek, omdat haar vader dominee was in een kerk in Detroit. En daar zette zij haar eerste stappen op weg naar faam en roem. Er is trouwens een piepkleine band tussen Aretha Franklin en Nederland. Want tijdens haar allereerste tour door het buitenland deed ze ons land aan. Er was een hoop gedoe, want Aretha Franklin had nogal last van vliegangst. Maar goed, toch ingeslaagd naar de andere kant van de plas te vliegen. En toen deed ze dus ons land aan en gaf ze een legendarisch concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat concert kwam een aantal jaar geleden op DVD uit. Die heb ik gekocht en die heb ik aan iemand uitgeleend. En nooit meer teruggezien, dus zit je te luisteren en heb ik jou die DVD uitgeleend. Meld je even, want ik wil hem graag terug, want ik wil luisteren naar Aretha. Dit nummer staat daar niet op, want het is van een late datum. Geproduceerd door Narda Michael Walden. Yeah. Thuis in Hilbert, Holland. Yeah. NH. NH. Is dit The Queen of Soul in Goedemorgen, Aretha Franklin en Freeway of Love.

Niet te verwarren met de friendzone. Die boyzone dan precies is, dat weet ik ook niet helemaal hoor. Inmiddels ook al gewoon mannen op leeftijd, hè? Die mannen van boyzone. Picture of you hoort je in Goedemorgen. Tijd voor nog één liedje. Even een knalletje aan het scheiden van de markt. Op naar het nieuws van 11 uur. Zeker. Grand Funk Railroad op je radio. Dit is Some Kind of Wonderful. Goedemorgen.

0: eBink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
7: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
8: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
9: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
10: Hallo, ik ben Frederike en ik kom uit Horen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je van Frank Boer, Frank.
13: In Alkmaar begint rond deze tijd de rechtszaak tegen de garagehouder uit Heer Hugo Waard. Hij wordt samen met een vriend verdacht van betrokkenheid bij de moord op een Engelse crimineel in zijn garagebedrijf. Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt, dat zegt de burgemeester Jan Halming tegen het televisieprogramma 1 Vandaag. Er werd volgens de burgemeester een bom op de stoep gelegd bij een woonhuis. Die ontplofte niet, maar dat had echt een ramp kunnen worden, zoals we dat ook in Den Haag gezien hebben. En het is de laatste dag van de kermis in Volendam. Iedereen verkleed, maar dat is ook traditioneel echt een slijtageslag. Niet alleen de kermis loopt er op zijn laatste benen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
15: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
16: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
15: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
16: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
15: Bestel op budgetbroodjes.nl.
16: Nu ook in Purmerend.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
19: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
21: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Goedemorgen.
23: Met Bart Slim.

0: Dit is een goed stel hoor. Keith Urban en Michael McDonald hoorde je met We Go Back. Nou, ik niet hoor.
1: Ciao tutti.
0: Nee.
1: Buongiorno.
0: Daar zijn we weer. En ik ga volle kracht vooruit. En als jij zin hebt om daarbij aan te haken. Hop along, Cassidy, zou ik zeggen. Uurtje 2 begon ik trouwens met Blondie. En Denise. En dan komen Elvis Presley en Henk Westbroek ook nog voorbij. Hè? Kan je nagaan.
2: Het wordt weer een puik half uurtje. 3 kwartier.
0: Nou, nog bijna een heel uurtje. De allerlekkerste muziek. Het laatste nieuws, een weerupdate en het winnen van een klein maar fijn prijsje is ook op deze maandag weer een fluitje van een cent. En ik heb dit keer gekozen voor een beetje een koddig liedje. Dus ik neem vandaag ook genoegen met alleen de titel van dat liedje. Ja, ik ga niet van je verlangen, ja, prima als je het weet hoor, maar als je het niet weet, dan neem ik het je niet kwalijk als je het niet meer weet welke zangeres, want daar hebben we het over, dit... Ja, een beetje merkwaardig liedje destijds, zong lang geleden. Maar het heeft wel een melodie dat je denkt, oh verrek, dat was... Nou ja, dat is allemaal straks. Allemaal op deze maandag, de 7 september, op nhnieuws.nl... vind je nu een reportage over de Weesperstraat in Amsterdam. Dat is die straat van die knip, weet je nog? Eerder dit jaar, vorig jaar? Nou ja, goed. Die belangrijke verkeersader, die wordt op termijn versmald. De eerste werkzaamheden, die zijn al begonnen... en dat leidt toch tot enige frustratie bij automobilisten en andere weggebruikers.
3: Dit is een doorstroomweg. Dit is eigenlijk een beetje de hoofdader van Amsterdam, volgens mij.
4: Het in mijn rijbaan.
3: Ja. En... Het lijkt dus dat het tekort is, hè? Tekort aan rijbanen, om hier een goede doorstroming te krijgen.
5: Mensen komen er later op werk, later op afspraken. Dus ja, echt last van.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bart.

0: Ja. Bijt je hier maar eens op een stuk. Welk liedje floot ik hier? Weet je het nog? Terug in de tijd hoor, 1981 was dit een dikke hit. De enige ook voor haar. Nou, ik zei het al, hè? De titel van het liedje volstaat, zangeres, hoef ik niet van je te horen. Als je het weet, mooi meegenomen, maar ik reken nergens op. Weet je een antwoord? Heb je een idee? 088 850 51 52.
1: Vijfje van een cent.

0: Fluitje van Essent.
1: Oh, jongens, was ik toch bijna te laat, dames en heren. Verdorie, ja, ik moest zoveel namen en rugnummers opschrijven. Want, mijn hemel, wat hebben jullie veel gereageerd. Ik begin even met de appers. Dat is, Saïda heeft het bij het rechte eind. Moet ik even een naam die mij... Oh, dan gaat hij iets heel geks doen. Oké, dat ga ik even proberen te herstellen. Oh, hij doet nu iets heel raars. Oké, die krijg je, die hou je van met de goed. Trix belde, Vincent belde, Treintje belde. John, Lucia, Loes, Rinette. Allemaal correct en tevens juist. En dan heb ik hier een hele lijst. Ja, nou heeft dat appscherm. Die doet iets heel geks. Nou, daar komt ook een lijst voorbij van allemaal goede inzendingen. Ik zeg even uit mijn hoofd. Joyce, Saïda. Nou ja, dat. Maar Lucia belde trouwens ook wel. Potverdorie. Fijn als zo'n appscherm dan even tegen zit. Doet er verder niet toe. Ik ga het woord geven aan Harry. Harry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar ben je vandaan, Harry?
2: Wel vanuit Bussum.
1: Oh, vanuit Bussum. Oh, dan heb ik je wel eens vaker aan de lijn gehad.
2: Ja, ik zwaai je altijd.
1: Ja, daarom ik zwaai ik even terug. Sorry, heel onbeleefd. Ik zie je nu in de verte al 10 minuten als een gek aan zwaaien. Sorry, Harry. Bij deze. Hey Harry, je zit lekker naar de radio te luisteren. Toen hoorde je mij een liedje fluiten. En toen dacht je, verrek. Ik denk dat ik wel eens een idee zou kunnen hebben wat dit liedje zou kunnen zijn. Dan moet ik natuurlijk ook even de goede oplossing voorzetten. Want dan kunnen we even gezellig met z'n tweeën meefluiten. Is misschien wel leuk om even te doen, toch?
2: Ik ga mijn best doen.
1: Ja, oké, dan ga ik hem even zoeken. We kunnen het ook even... Nee, weet je wat ik doe? Ik doe gewoon de opgave. En dan... we gaan gewoon fluiten met z'n tweeën. Of zingen. Ben je er klaar voor? Gaan we gewoon. 3, 2, 1. Annie. Hou jij mijn tasje even vast. Want die gozer wil met me dansen. Hartstikke goed, Arnie. Het was inderdaad Arnie, hou jij mijn tasje even vast. Heb je nog een idee wie het ook alweer zong destijds?
2: Dat was een dame uit Brabant. Ja. Die heette volgens mij Mickey.
1: Ja, en dat schreef je dan met een G. Dus niet een Mickey met CK, met een dubbel G. Mickey, inderdaad.
2: Die knik volgens mij, ja.
1: Ja, zo heet ze inderdaad.
2: Het grappige is dat het met een heel sterk Rotterdams accent zong.
1: Klopt, inderdaad. Ja,
2: het heeft wekenlang in de
1: niet top, te geloven. Enorme hit was het in 1981. Ja. En daarna hebben we nooit meer wat van haar gehoord. Het kan verkeren.
2: Een eendagsvliegen.
1: En ze leeft ook niet meer. Dat is ook een beetje een verdrietig verhaal. Ze is een tijdje geleden overleden. Nou ja, goed. Daar kunnen we verder ook niks aan doen, Harry. Hey, het levert jou deze obscure eendagsvliegen. Het levert jou een klein maar fijn prijsje op. En die komt er zo snel mogelijk aan.
2: Ik wil je bedanken en een goede uitzending.
1: Dankjewel, Harry. Blijf nog even aan de lijn, want ik heb wat gegevens uitwisselen. Maar hij komt eraan. Yes, dankjewel, hè. Groetjes. Hoi, hoi, hoi. Ja, jongens, Miggy. Die gozer wil met me dansen. Nou, van het Rotterdamse accent naar plat Utrechts met Henk Westbroek. En dit is Zelfs, je naam is mooi.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: Ik ben Ivana uit Medemblik.
10: Ik ben Jan uit Beverwijk.
11: Ik ben Jolanda uit Havenhoren.
12: Ik ben Ali uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 11:30. In Amsterdam Noord.

0: graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De benzineprijzen gaan opnieuw door het dak. Door nieuwe aanvallen van Amerika en Iran gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen door de straat van Hormuz. Nou, dan weet je het wel. Daardoor loopt de prijs aan de pomp flink op. De adviesprijs voor een liter benzine ligt boven de €2,71 nu. Of precies op €2,71. Vorige week werd de recordprijs al overschreden. De verwachting is dat de prijzen nog verder oplopen. Als de aanvallen aanhouden en de problemen voor de scheepvaart toenemen, kan de prijs nog 20% stijgen. Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt. Dat zegt burgemeester Jan Hamming tegen het televisieprogramma 1 Vandaag. Kinderen werden daar ingeschakeld om een explosief bij een voordeur te leggen. Dat ging bijna helemaal mis. Het was een enorme zware bom. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden.
2: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat hij niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
3: Echt heel groot, hè, begrepen?
2: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
1: Ja, tarwekampachtige taferelen, dat is die straat in Den Haag waar een enorme explosie was een tijd geleden. En daar kwamen meerdere mensen bij om het leven. De subsidie die Tata Steel van de overheid krijgt om te verduurzamen kan oplopen tot €11 miljard. En daarvoor waarschuwt Milieudefensie. Uit berekeningen blijkt dat Tata recht krijgt op meer subsidies. Als ze de eerste subsidie binnen hebben, kan je het soort gaan stapelen, zeggen dat. Economen van verschillende universiteiten onderschrijven die stelling ook. Het streven is om binnen 20 jaar volledig over te stappen van kolen en gas naar groene waterstof om staal te produceren. Maar dat is op dit moment nog niet rendabel. Daardoor is er veel subsidie nodig. Tata noemt het onzin dat ze zoveel subsidie zullen aanvragen. Ze noemen de berekeningen een heksenjacht. Ja, het is de laatste dag van de kermis. Laatste dag van de kermis in Volendam. En dat is een traditionele slijtageslag. Niet alleen de kermis loopt er op zijn laatste benen. Ook de mensen die daar vanochtend al vroeg aan het bier zaten.
4: En hoe voel je je?
5: Kut.
4: Ja. Ben je er klaar mee?
5: Ja.
4: Oké, maar dit is de laatste dag. Je gaat gewoon nog één dag doorzetten? Of,
5: ja, vandaag duurt niet tot zo laat.
4: Hoe lang moet je nog?
5: Ik hoop niet zo lang meer.
6: Om tranen het al, hè?
0: Maar wil jij nou beweren, Frank Boer, dat daar op die kermis in Volendam een klein biertje gedronken wordt?
1: Nou, is merk
0: dat
1: je daar bijna niet van.
0: Ik wou net zeggen.
1: Wat er vandaag aan de hand is, iedereen verkleed. Het is eigenlijk een soort carnaval daar binnen de muren van Volendam. En dat begon vreselijk vroeg al. We hadden vanochtend om 8:00 hadden we verslaggever Sjoerd daar rondlopen. Ja, toen had ik toch wel het idee dat er al een paar biertjes gedronken waren. Niet door Sjoerd.
0: Nee. Dat is een keurige jongen. Je zou ook. Of is het echt verplicht om de hele kermis uit te zitten daar in Volendam?
1: Dat is verplicht. Volgens mij moet je het gewoon afmaken. Je kan niet eerder stoppen.
0: Want dan
1: houden ze bij, denk ik. En dan kom je op een zwarte lijst. Ik mag volgend jaar niet meer meedoen.
0: Enkele reis naar Edam.
1: Nee, dat kan je ze niet.
0: Hou vol daar bij Volendam, jongens. We denken aan jullie.
1: Hou de eer ook, jongens. En een leuk feestje volgens mij. Zeker. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Nou, wat een toestand. Het weer krijg je van Jan Visser.
7: Er zijn vandaag flinke perioden met zon. Het blijft droog en de temperatuur komt op veel plaatsen uit op circa 25 graden. In de loop van de middag zal de temperatuur misschien al ietsje eerder, vooral in de kustgebieden, wat zakken, omdat de wind draait naar zuid tot zuidwest en dus aanvoer over zee plaatsvindt. Vanavond en de komende nacht komt er meer bewolking en is er kans op een enkele bui. Morgen is het tamelijk bewolkt weer met in de loop van de ochtend en in de middag periode met regen. De temperatuur loopt nog op naar 19 tot 20 graden, maar later op de dag in de regen koelt het af naar 17 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten en is matig. Aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

Sam Cooke met die abominabele rapportcijfers. God, die man was echt overal slecht in, hè? History, geography, trigonometry. Gelukkig kon hij goed zingen. Wonderful World was dat. En dit waren nog John Mayer en Taylor Swift. Ja, komend weekend dan gebeurt er hier in Hilversum iets bijzonders waarbij John Mayer een belangrijke rol speelt. Meer daarover in de uitzending van Goedemorgen van aanstaande vrijdag. Die ik overigens zelf niet presenteer. Jos Heremans, die vervangt mij. Goed, je hoorde hem samen met Taylor Swift. En dat doet mij met een beetje een omweggetje even terugbrengen naar afgelopen zaterdagavond. Ja, toen was ik in de Johan Cruijff Arena. Ik was bij die tumultueuze topper van Ajax tegen PSV. Nou, er gebeurde een hoop. Wel weer eens leuk om mee te maken, om zo'n stadion en dan echt zo'n topwedstrijd mee te maken. Een bijzonder sfeertje, ook een beetje een aangebrand sfeertje met die overtreding erbij. Nou, het gebeurde een hoop te zien, te horen, te kijken en ook wel weer gelachen en zo. Maar tegelijkertijd, tijdens die wedstrijd, was er in de Ziggo Dome een concert van Roxy Dekker. Nou, die kan je met een beetje goede wilde Nederlandse Taylor Swift noemen, toch? Nee, maar wat ik zo bijzonder vond, is die combinatie van fans bij elkaar. Dat is echt een hele bijzondere verzameling van moeders met dochters die allemaal chic de friemel waren met veel glitter en zo. En vaders die dan met hun dochters naar een concert gingen. En dat, ja, mengde zich dus met voetbalsupporters in verschillende hoedanigheden. De een, nou, iets meer gedronken dan de ander. Maar goed, op de een of andere manier, dat liep ook allemaal wel een beetje zo in elkaar over. Vond het wel bijzonder om dat zo naast elkaar te zien rondlopen daar in Amsterdam. Straks in Goedemorgen een liedje met een titel waar wat mij betreft wel het een en ander op de af te dingen valt. Want ik kan me toch niet voorstellen dat werkelijk iedereen aan het Kung Fu Fighter was. Maar Carl Douglas komt eraan. Eerst een liedje dat een bijzondere weg heeft afgelegd langs mijn smaakpapillen, om het zo maar te zeggen. Ja, want net als bij eten en drinken verandert ook je muzieksmaak door de jaren heen. Ik hield vroeger bijvoorbeeld dus niet van olijven of humus. Terwijl vandaag de dag, love it. Maar vroeger moest ik bijvoorbeeld ook niets van jazz hebben. En daar begin ik de laatste pakweg 15 jaar toch wel steeds meer liefde voor te voelen. En zo zijn er ook best een hoop liedjes die in de loop der jaren een overgang hebben gemaakt van meh tot ja. Tinsel Down in the Rain bijvoorbeeld van The Blue Nile. Echt zo'n voorbeeld van een liedje dat ik vroeger niet warm of koud van werd, maar nu wonderschoon vind. Sea Cell Sanctuary, stevig liedje van de Cult. Heerlijke plaat, vond ik toen niet. Bad Out of Hell van Meatloaf. Vroeger maakte je me er ook niet echt blij mee. Terwijl nu gaat er goed in, hoor. Alles van Talk Talk geldt het ook een beetje voor. Dat vond ik vroeger maar zo-zo. En nu denk ik, mooi hoor. Nou, dat geldt dus ook voor dit liedje. Het was een hit in 1985. En het duurde tot, laat ik zeggen, begin jaren 2000 dat ik hem herontdekte. En hem echt begon te waarderen. Je hoort hem nu in Goedemorgen. Dit zijn de Waterboys en Hole of the Moon.

Nou, over eendags vliegen gesproken. Dat was er ook wel eentje hoor, met een gouden randje. Carl Douglas en Kung Fu Fighting had toch een ander liedje. Daar kwam ook Kung Fu in voor. Die hou je van me te goed. Zo dadelijk June met een vooruitblik op haar programma. Ik vind elke gelegenheid die zich aandoet om Dolly Parton te draaien, moet je met beide handen aangrijpen. Ik heb nog een luistertip voor je. Dolly Parton's America. Fantastische podcast. Hier is ze, Dolly.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jong, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: Jong, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Jong, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten.
2: Jong, wat ga je doen?
3: Jong, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Zit er allemaal in je show zo dadelijk?
0: Ja, wat zit er niet in eigenlijk? Noem even één ding wat er niet in zit. Nee, dat zit er niet in.
3: Nee, dat zit er niet in. Nee. Zeg eens, zit er niet in.
0: Nee, we hebben straks Francisca van Berk en Floor Scheffers. Ze hebben een boek geschreven.
3: Oh.
0: De complete ontbijtgids voor de overgang. Maar het is niet alleen voor vrouwen, het is ook voor mannen. En je kan wel denken, goh, het is dan speciaal voor mensen in de overgang. Maar het kan ook als je daar nog helemaal niet in zit of al lang in gezeten hebt.
3: Oh ja, dus voorsorteren.
0: Dus ze gaat straks ook gewoon... Het is vooral een hele gezonde ontbijtgids.
3: Oké. Okay. Hartstikke leuk.
0: Dus dat doen we straks. En voor de rest hebben wij natuurlijk actuele pim-pam-pet-vragen. En mijn persoonlijk moment gaat alle kanten op. Dus daar heb ik nog pak een beetje een minuutje of 20 voor.
3: Ah, maar dat gaat jou lukken. Jij kan dat.
0: Ja.
3: Oké. Okay. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Heel veel plezier daarbij. Ik draai nog 10 sharp. Tot aan 12 uur. Heel veel plezier vandaag op deze fijne radiozender. Ja?

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
1: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Ik ben Marcel uit Haarlem.
5: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
6: Ik ben Robin uit Den Helder.
7: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
8: Ik ben Koen uit Hello.
9: Ik ben Niels uit Purmerend.
10: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
11: Thuis in heel
12: Goedemorgen. Eigenlijk is het goedemiddag, want het is 12 uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Dag Barbara.
13: Goedemiddag. Nou, Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt, dat zegt burgemeester Jan Hamming. Er werden explosieven geplaatst door jonge tieners en daarmee had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden, zegt de burgemeester. De explosief ging gelukkig uiteindelijk niet af. Vandaag begint dan voor de rechtbank van Alkmaar de zaak tegen een garagehouder uit Herugowaard. Hij wordt samen met een vriend verdacht van de moord op een Engelse crimineel. En de benzineprijs gaat weer door het dak. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
16: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
17: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
16: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
17: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
16: Bestel op budgetbroodjes.nl.
17: Nu ook in Purmerend.
15: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
18: voordeeluitjes.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
19: Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: June top 2.

0: 9 minuten over 12. En dit programma heet inderdaad Jong tot 2 met erin verschillende onderdelen. We hebben twee hele leuke gasten en die gaan het hebben over ontbijten. Wanneer we wel niet ontbijten en wat we moeten eten als ontbijt. Er staan hele leuke tips in het boek. Voor de rest wil ik het hebben op mijn persoonlijk moment. Twijfel ik eigenlijk over twee dingen. Ik denk dat Barbara wel weet waar het over gaat. Ik denk dat het een wat beter kan dan de ander. Ja. Het ene onderwerp is kramp.
1: Nee, dat onderwerp ga je niet op de radio bespreken.
2: Oh jee.
1: Ik ben de eindredacteur van vandaag. Doe dat andere onderwerp maar.
3: Ja, doe het andere onderwerp maar.
1: Nu maak je mensen wel heel nieuwsgierig.
2: Ik heb zoveel vragen.
1: Ja.
0: Maar dat doen we wel tijdens de plaat.
2: Okay. Ja.
0: Goed, we hebben allemaal wel eens kramp. En er was... Wij waren naar een feestje afgelopen zaterdagavond. Dat heeft te maken met mijn tweede onderwerp. En er was een van de collega's en die had op een hele vreemde plek in zijn lichaam kramp gehad. Nou, dat verhaal doe ik speciaal voor jou tijdens de plaat.
2: Ja.
0: Want dat is dus volgens de nieuwe eindredacteur slechts voor vandaag, Barbara Mulder, niet geschikt.
2: Oké. Okay.
1: Klopt. Ja,
0: die gaat ervoor liggen.
2: Ja. Ja.
0: Oké, okay. Nou, daar stap ik er niet overheen. Dus dat doen we niet. Ik wil het hebben over dorpskroegen, want dat heeft ook te maken met zaterdagavond. We hadden een feestje. Jij ook trouwens, maar je kon niet, helaas. We hadden een feestje zaterdagavond, een hele leuke kroeg in Zwaagdijk-Oost.
2: Oké. Okay.
0: Ja, Café de Ark. Ik was er nooit geweest. Sterker nog, als je dan eenmaal die A7 afgaat, dan kom je terecht op plekken waar je niet zo vaak rondrijdt. Ja. Maar dit is wel allemaal van ons, denk ik dan. Dorpskroegen is een wereld apart. Daar heeft de wereld vaak ook een beetje stilgestaan.
2: Ja.
0: Als je gewoon op sommige plekjes komt in onze provincie, denk ik, oh, daar is dan echt gewoon die ouderwetse kroeg nog. Donkerbruin hout en dikke Persische kleedjes op tafel. En zo'n ouderwetse bar met zo'n klok. Ken je zo'n dorpskroeg?
2: Nou, ik ben een keertje met Pieter Kok en met Eefje nog, onze nieuwslezer, zijn we een keertje uit eten geweest. En toen zijn we inderdaad naar zo'n bruine kroeg geweest.
0: Waar
2: en
0: was
2: ik weet
0: dat?
2: Nog wel, ja, dat was in Oost, Amsterdam-Oost. En ik weet wel dat ik toen dacht, dit is inderdaad een andere wereld en misschien niet helemaal mijn wereld. Omdat dat allemaal van die Hollandse meezingers en dan iedereen weer volle borst en iedereen bier en aan elkaar. En
0: beetje inhaken.
2: Ja, dat vond ik toch spannend.
0: Biertje, bitterbal, vond je het spannend?
2: Ja, ik lust geen bier, ik ken die muziek.
0: Maar ze hebben ook wijn.
2: Ja, maar dan val je weer buiten de boot.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja.
2: Maar dit leuke, gezellig is het vaak. Een beetje de bruine kroeg bedoel je dan,
0: Ja, maar dit
2: dan,
0: is dus een plek waar we jou niet zo vaak zullen zien.
2: Nee.
0: Maar Barbara wel, denk ik. Of ga je er nu over nadenken? Jij was mee, hè, zaterdagavond.
1: Ja, ik was mee. Ik vond het een leuke, bijzondere sfeer.
0: En waren met z'n vier, hè?
1: Ja.
0: Ik, Velderman, Edgar, Van Santa.
1: Ja.
0: Jij en ik.
1: Ja, dus ik heb genoten van dat type café, absoluut. Beetje terug in de tijd. Of tenminste, je kon daar niet zo goed merken in welk jaar we nu zijn.
0: Nee,
1: dat is wel leuk.
0: Ja, dat is echt wel heel mooi. En ik moet zeggen dat als je dan... Dat is ook wel bijzonder, dan ga je naar een feestje en dan ben je met z'n vieren, vier collega's, en voor de rest ken je niemand.
2: Ja, maar dat is vaak wel leuk.
0: We gingen naar het feestje van Jolanda Baes. En dan weet ik, oké, ik wil even weten wie is. Dus, oh, daar staan de zoons van Jolanda. Oh, daar staan de zoons van haar P. Want ze heeft het altijd over P. Wij weten. Barbara en ik, wij weten nu hoe P is.
2: En P is haar man, hè?
0: P is haar man. Hij heet Peter, maar ze noemt hem P.
2: Ja.
0: Oké, we gaan het niet hebben over de kinderen van Jolanda Baes, want die heeft niemand gezien, maar wel over de dorpskroegen. Kom je wel eens in een dorpskroeg, gewoon ergens in een uithoek van onze provincie? Daar heb je ze vast wel. En hoe gaat dat daar dan aan toe? Ik vind het leuk. Ik vind het zelf een heel leuk onderwerp.
2: Ja?
0: Jij ook?
2: Ik had toch liever die kramp gehad.
0: Ja, nou, dat ga ik je vertellen.
1: Weet je dat zeker? Nee. Ik ga je zo, de eindredacteur gaat je zo wat voor achter de schermen.
0: Ja. Nee, ik
1: misschien, wat was wel gewaagder inderdaad.
0: Ja, dat wel. Maar tijdens de lunch kan het echt niet. Edgar van Zanten zit te luisteren. Edgar, het kon niet. De kramp was bij hem. Op een heel bijzonder plekje.
1: Oh.
0: Dit is Swing Out

Swingers en You on My Mind. Wie kent er een leuke dorpskroeg? Gewoon zo'n ouderwetse kroeg ergens op een plekje in onze provincie. 088 850 51 52. En dit is Douwe Bob. I can still see.

0: Die man die kan wel wat, hè? Note to self van Douwe Bob. Dorpskroegen in Noord-Holland. Waar zitten we? Waar zitten die kroegen? Waar kunnen we vanavond naartoe? Nou, of misschien moeten we een dagje overslaan. Dat is beter voor mij. Maarten, wat voor appjes krijg je binnen?
1: Imke, die vindt het heel jammer dat de bruine kroeg verdwijnt. Want dat is inderdaad wel. Je ziet ze steeds minder.
0: Echt een en al nostalgie.
1: Ja, Remy gaat elke vrijdag met zijn partner naar de stamkroeg. Welke weet ik niet. Ger, ik moet gelijk denken aan die vloerkleedjes op tafeltjes met een bakje met nootjes.
0: Ja, weet je wat ook heel leuk? Hier waren trouwens ook heel veel nootjes. Maar weet je wat ik ook leuk vind in zo'n echte ouderwetse kroeg? Zijn van die pelpinda's. Ja. En dat je gewoon ook al die schilletjes lekker op de grond mag laten vallen.
1: Precies.
0: Vind ik leuk.
1: En dan met zo'n persisch tapijtje. Wat eigenlijk op de grond lijkt te horen.
0: Ja.
1: Ja, nee. Ja. Truus, nooit binnengestapt in zo'n kroeg. Het ruikt er altijd naar oud bier. Ja, dat is ook wel een beetje waar.
0: Ja, en geeft er niet.
1: Nee, nou ja, zij bad
0: er. Zie jij er anders uit als wij naar de kroeg gaan? Naar zo'n ouderwetse kroeg?
1: Zie ik er anders uit?
0: Ja, doe je dan andere kleren aan?
1: Nee.
0: Nee, oké.
1: Okay. Wat dan? Moet daar speciale
0: kleding? Je ziet er een beetje chic uit vandaag. Dus ik dacht, misschien doe je dan een beetje shabby shirt aan. Maar dat heb jij niet.
1: Dat heb ik niet. Nee. Ik heb het toch.
0: Misschien Jeroen wel.
1: Nee, ook niet. Oh. Mel tenslotte. Heerlijke Hollandse meezingers van Hazes tot Willy Alberti uit volle borst.
0: Ja, nou ja, dat is het. Weet je wat ook een hele leuke kroeg is? En die is in Amsterdam, de Twee Zwaantjes.
1: Oh, klinkt al gezellig.
0: Vind ik ook zo leuk. Gerrit.
2: Goedemiddag, Jeroen.
0: Hallo daar. Hallo. Heb jij nog een kroeg?
2: Ja, nou weet je, je spreekt natuurlijk over een bruine kroeg, maar eigenlijk is het natuurlijk een arbeiderskroeg. Dus heel veel mensen die gingen vroeger vanuit hun werk, gingen ze in een arbeidskroeg, gingen ze naar de kroeg.
0: Oh.
2: Daar komt het mee. Dus het is een beetje dat
0: maar
2: bruine
0: kroeg. Ik noem het gewoon de bruine kroeg. Okay. En dan weet iedereen waar het over gaat, toch?
2: Ja, zeker. Ik heb wel een paar leuke kroegen, alleen zitten niet in Noord-Holland. Ja, een paar. Die zitten niet in Noord-Holland, maar in Zuid-Holland. Er is nou de eerste, dat is het biercafé De Natte in Leiden, die heeft, of in Alphen aan de Rijn, die heeft ongeveer 200 soorten bier. Dan heb ik Jeneverhuis van Gooi, dat is de oudste horecagelegenheid in Leiden. Dat is een echt jeneverbar. En ook die kast die erachter zat, dat is echt zo'n ouderwetse, ja, donkerbruine eikenkast met dat van het gehamerde bruine glas erin. En sport- en whiskybar Vikings, ook in Leiden.
0: Jeetje, alles in Leiden. En nee, goed, dat snap ik op zich wel. Hé, maar kom jij vaak in de kroeg?
2: Ik ga... Vroeger kwam ik daar heel veel. Nu, ja, ik doe het nu eigenlijk alleen. Als ik zeg maar in het weekend vrij ben. En als ik de dag daarna ook niet hoef te werken.
0: Ja, dat is beter, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is wel beter. Oké, hartstikke goed. Nou, ik hoop dat mensen hebben meegeschreven.
2: Ik hoop het ook.
0: Wanneer ga je weer?
2: Ja, ik ga de woensdag even heen, want ik heb met de eigenaar een deal afgesloten. Ik heb een jas die eigenlijk voor zijn vader was, heb ik voor een bepaald bedrag overgenomen. Die moet ik dan even betalen en dan denk ik dat ik ook even twee drankjes erbij doe.
0: Oké, nou dat moet kunnen.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Toch? Hey, veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Goed zo. Doei. Dag. Maarten, er komt nog een appje binnen, wat is dat?
1: Ja, dat is een hele leuke foto, gestuurd door Rob. Hij zegt, bedoel je zoiets? Het is geen kroeg, maar mijn kantoor. Maar zo ziet het er wel uit.
0: Oh, ja. Wat enig. Van wie is dat? Van wie is die foto dan?
1: Oh, Rob Bakker.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja.
0: En dat is zijn kantoor. Het is gewoon een soort museum.
1: Met zo'n kleedje op tafel.
0: Ach, wat heerlijk. Ik zou alleen maar om me heen kijken als ze daar zo werken.
1: Ja.
0: Oh, schitterend. Jenna Zien, we gaan naar het nieuws van 12:30. En dit is Fly to High.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Ik ben Corrie en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Karen uit Purmerend.
7: Ik ben Ed en de wereld is mijn huis.
8: Huis in heel Noord-Holland.
9: Het is bijna 12:30. Nu precies trouwens in Weesp is het 25 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Amsterdam-Noord is midden op straat een vrouw neergestoken. De verdachte is kort daarna zwaar gewond aangetroffen. Ja, de politie vermoedt dat hij zichzelf heeft verwond. De vrouw kon ter plaatse worden behandeld. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Motief voor het geweld is niet bekend. Het gebeurde allemaal in een nageljongenstraat in Amsterdam-Noord dus. Dan Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt. Dat zegt burgemeester Hamming tegen televisieprogramma 1 Vandaag. Kinderen werden daar ingeschakeld om een explosief bij een voordeur te leggen. Maar dat ging bijna helemaal mis. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden.
11: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
12: Echt heel groot, hè, begrepen?
11: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
10: En dat zei burgemeester Jan Hamming. Ja, hij is ook aan de deur geweest bij de bewoners om te horen hoe het nu met ze gaat. Politie zegt dat de jonge uitvoerders wel gepakt worden en dat hopelijk ook de opdrachtgevers worden opgespoord. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Door nieuwe aanvallen van Amerika en Iran gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen door de straat van Hormuz. Daardoor loopt ook de prijs aan de pomp op. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De subsidie die Tata Steel van de overheid krijgt om te verduurzamen kan oplopen tot bijna €11 miljard. Dat zegt Milieudefensie. Uit berekeningen blijkt dat Tata recht

0: krijgt op meer subsidie als ze de eerste 2 miljard binnen hebben. Economen van verschillende universiteiten onderschrijven die berekeningen. Het streven is om voor 2045 volledig over te stappen van kolen en gas naar groene waterstof. Laatste berichtje, de laatste dag op de kermis van Volendam. Ja, dat is echt een slijtageslag.
1: Ieder jaar denk ik, waarom ga ik niet een keer naar de kermis in Volendam?
0: Nou, je raakt helemaal uitgeput, hoor. Dat merkte onze verslaggever Jiske. Die vroeg aan iemand van, hoe is het nou? Luister maar.
2: En hoe voel je je?
3: Kut.
2: Ben je er klaar mee?
3: Ja.
2: Oké, maar dit is de laatste dag. Je gaat gewoon nog één dag doorzetten of...
3: Ja, vandaag duurt niet tot zo laat.
2: Hoe lang moet je nog?
3: Ik hoop niet zo lang meer.
0: Oh, die sociale druk.
1: Ik had het eerder gehoord, dit fragment is prachtig.
0: Ja, maar ook wel een beetje sneu vind ik dat. Want dan wil je eigenlijk naar huis, maar dan durf je niet.
1: Nee, maar zij was een wezenlijk onderdeel van een of ander object of zo, waarmee ze rondliepen.
0: Ja.
1: Zij kon gewoon niet naar huis.
0: Nee.
1: Oh, ik hoop voor haar dat ze nu ondertussen thuis is.
0: Nou goed, meer nieuws en dit soort Noord-Hollandse verhalen, die vind je natuurlijk in de app en op nanieuws.nl.
1: Ja, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht. En het weerbericht krijgen we natuurlijk van Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
4: Dag Dion, goedemiddag. Dag.
1: Een prachtige zomerse dag, toch?
4: Ja, het is mooi weer op de kermis, hè? Om het maar zo te zeggen. In Volendam, maar overal in de provincie. Prachtig weer, de zon schijnt volop. En het is ook zomers warm. Temperatuur op de meeste plaatsen is inmiddels al uitgekomen op 25 graden. 26 graden zie ik bijna Den Helder, Wijk aan Zee. Hoewel Wijk aan Zee inmiddels wat aan het teruglopen is, omdat de wind wat toeneemt uit het zuidwesten. Maar al met al, ja, echt een prachtige zomerse dag in september. Volop zon, hoge temperaturen. Wordt wel wat benauwd geleidelijk in de loop van de middag, maar... Valt nu wel mee, maar het is toch een beetje een warmte die je als het ware een beetje overvalt. Hè? Want we zijn de laatste dagen hebben we natuurlijk wat lagere temperaturen gehad. En nu gaan we plotseling weer even de zomer in. Maar het is een eendagsvlieg. Natuurlijk, het was gisteren ook al mooi. Maar morgen dan zien we duidelijk lagere temperaturen. Dus vanmiddag nog even genieten. Wel langzamerhand aan de kust, dus wat lagere temperaturen in de loop van de middag. Omdat de zuidwestenwind wat toeneemt. Nou, vanavond komt er dan van het westen uit meer bewolking. Ook de komende nacht is het bewolkt en zowel vanavond als in de nacht kan er een enkele bui vallen. Meer ook niet. En die buien hangen samen met fronten die niet erg actief zijn, maar wel gekoppeld zijn aan een toch behoorlijke stormdepressie is misschien een groot woord, maar een actieve depressie ten zuiden van IJsland. En die trekt morgen in de richting van Schotland. En het koufront van die depressie trekt morgen langzaam ons land binnen. In de ochtend is het bewolkt. Later op de ochtend, dinsdagochtend, gaat het van tijd tot tijd regenen. En ook in de middag zijn er perioden met regen. En dan komt het front ons land binnen, maar het gaat niet erg snel. Want er is ook nog een storing in boven Noordwest-Frankrijk die de zaak een beetje ophoudt. Maar uiteindelijk wordt het dan in de avond wat droger en kan er plaatselijk wel een bui vallen. Maar de meeste regen dus laat in de ochtend en in de middag. En de temperatuur komende nacht niet veel lager dan 16 tot 17 graden. Dus een hoge temperatuur. En morgenochtend kan de temperatuur nog oplopen naar 19 tot wellicht 20 graden. Maar zodra het front voet aan wal zet, dan zien we de temperatuur in de middag zakken naar 17 tot 18 graden. En de wind is zuidwest en matig. En boven land dan en langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Nou, woensdag is de bovenlucht koud. Dan ontstaan er toch wel rijkelijk buien met kans op onweer. Het wordt 18 graden en aan de kust staat een krachtige westenwind. Donderdag profiteren we weer van een rug van hoge druk. Dan is het op de meeste plaatsen droog, geregeld zon, 19 tot 20 graden. En vrijdag kan er dan weer wat regen vallen. En dat is ook het beeld voor het weekend en de eerste helft van volgende week. Beetje afwisselend, dan weer een storing met wat regen, dan weer een droge dag met geregeld zon, waarbij de temperatuur steeds rond of ietsje boven normaal uitkomt.
1: Oké. Nou, dus voorlopig leven we op ruime voet.
4: Dat maar kun je wel stellen. Ja, ondertussen zien we in het noorden van Europa voor het eerst echt dit seizoen dat toch de herfst al zijn intrede doet. Hè, een vleugje winter zelfs. Met vanmorgen in het noorden van Finland, Zweden en Noorwegen matige vorst tot ruim 6 graden onder nul. Terwijl het zuiden van Europa aan de lichte bakken alsof het middenzomer is.
1: Ja, Spanje hoge temperaturen ook, hè?
4: Oh man, records bijvoorbeeld in Barcelona, ruim 35 graden op het observatorium Fabra. Dat is vlakbij de stad, in de heuvels. Dat is nog nooit zo heet geweest in september. Oh. En in andere steden, ja, dat geldt ook natuurlijk voor het midden Spanje en zo. En het noorden, Logroño, noem maar op en zo. Allemaal records weer. Echt ongelooflijk.
1: Ik heb daar vrijdag een bruiloft, maar ik hoop wel dat het een beetje minder
4: Waar
1: wordt.
4: Moet je naartoe?
1: Vliegen op Girona morgenavond. En die bruiloft is in Castel Peralada.
4: Oké. Okay.
1: In een kasteel dus. Het is voor het eerst een bruiloft in een kasteel.
4: Ja.
1: En het is volgens mij ter hoogte van Girona.
4: Ja, ja.
1: Maar ik hoef geen jas aan.
4: Dat denk ik ook niet.
1: Nee. De luchtdruk en de weerspreuk.
4: Ja, de barometer staat op 1014 tot 1015. En de spreuk luidt, als september donder vindt, stuurt hij ons ook storm en wind. Maar dat valt nu nog wel even
1: dat,
4: mee.
1: Het duurt nog even, denk ik.
4: Ja.
1: Hey, hartstikke goed. Dankjewel, Jan.
4: Ja, dag.
1: Dag, hoi.

0: Marvin Gaye, zo heet deze plaat van Charlie Puth en Meghan Trainor.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pin.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: Het spelletje Pim Pam Pet is hetzelfde iedere dag met het rad, maar de vragen zijn iedere dag anders. Ja, er wordt keihard aan gewerkt.
5: Zeker.
0: Want wij volgen de actualiteit.
5: Ja, we zitten er bovenop. Ja,
0: afgelopen vrijdag had ik trouwens iets heel leuks. Een pubquiz. Bij Swing op de Brinkemuiderberg.
5: Dat zijn vragen over muziek, toch?
0: Nou, over muziek. Maar je kreeg ook afbeeldingen van monden. Dan kreeg je alleen maar een fotootje van de mond.
5: Ja.
0: En dan moet je dan even raden van wie die mond was.
5: Oké.
0: Dus er zat Jos Kelder zat ertussen, Anouk, Samantha Steenwijk. Maar er zat ook een rondje bij uit het nieuws.
5: En wie had een makkelijk mondje? Dat je dacht, ja, dat mondje, dat ken ik gelijk.
0: Nou, Samantha Steenwijk herken ik wel gelijk.
5: Ja.
0: Okay. Het mondje van Simon, daar zat ik naast.
5: Simon Keizer?
0: Ja, want ik dacht dat het Tom Cruise was. Het was een beetje een moeilijk mondje.
5: Compliment voor Simon Keizer.
0: Ja. Ja, zo kun je het ook zeggen. Ja, ik denk dat Simon Keizer graag zijn eigen lichaam wil. Want Tom Cruise is natuurlijk een beetje aan de kleine kant.
5: Ja, en over makkelijke mondjes gesproken, hebben we een selectievraag?
0: Ja, doe jij maar even met je makkelijke mondje de selectievraag.
5: Oh, makkelijke mondje doet de selectievraag?
0: Ja.
5: Okay. Nou, zangeres Roxanne Hazes die gaat iets heel anders doen. Ze gaat namelijk dit jaar de Boemen NL Awards presenteren.
0: Zo.
5: Ja, gaat allemaal gebeuren op 28 september. Dus ze is zangeres, maar dus ook presentatrice. En daarom is mijn vraag, of onze vraag, een presentator of presentatrice.
0: Oké, en dan mag radio, televisie.
5: Zeker, dus jij mag ook. Mag het een J is.
0: Ik hoop dat het een J is. Maar mag, het is geen J. Het is de B van Bernard. En moet diegene nog in leven zijn? Of mag het dan
5: Nee, mag binnenland, buitenland, levend, overleden.
0: Mag allemaal.
5: Het mag allemaal.
0: We zijn heel soepel.
5: Het is maandag.
0: Is maandag een makkelijke dag?
5: Ja, dinsdag eigenlijk ook. En woensdag ook.
0: Ik dacht altijd dat vrijdag de makkelijkste dag was.
5: Ja, donderdag zijn ook makkelijk te zijn.
0: Oké, we zoeken dus een presentator of een presentatrice met de B. Van Berend. 088 850 51

0: District van de Fairground Attraction.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Maarten, de selectievraag kwam weer zo vloeiend uit jouw mond.
2: Ja.
0: Dat je alle vragen mag stellen vandaag.
2: Oh jee.
0: Nee, het hoeft niet hoor.
2: Nee, om en om.
0: Ja, oh, dat vind ik leuk.
2: Ja, toch?
0: Ja, dat is nieuw.
2: Oké. Okay.
0: Nee, dat doen we iedere dag. Ja. Oké, een presentator of een presentatrice?
2: Ja.
0: Waarom gaat Barbara Mulder nu weg?
2: Zij gaat lunchen.
0: Nee, ze gaat niet lunchen.
2: Oh.
0: Nee. Oké, maar wat kwam er binnen?
2: Het was met de B van Berend Boudewijn, Sonja Barend natuurlijk, Bert van Leeuwen, Bo van Ervedorens, Barend Berendse, Bridget Maasland en natuurlijk onze eigen Bart Slim.
0: Oh joh, in het kader van, ja, wat goed.
2: Ja.
0: Ja, presentators en presentatrices.
2: Precies.
0: Hartstikke goed. Met wie gaan we spelen?
2: Met Mildred, maar ook met de jarige Linda.
0: Linda! Hallo?
3: Doen.
0: Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Dit is een zootje. Gefeliciteerd.
3: Hoera!
0: Mildred, moeten we ook voor jou zingen?
3: Nou, ik was in februari, ja.
0: Happy birthday to you, happy birthday to you. Oké, dus dat is alvast voor volgend jaar. Ja. En met terugwerkende kracht.
3: Helemaal goed.
0: Oh, voor de rest gaat alles goed hier, hoor. Maar Mildred, wat was jouw antwoord?
3: Op Berend Boudewijn.
0: Berend Boudewijn. En de jarige Linda, wat had jij gezegd?
4: Nou, ik zal het niet meer weten.
0: Nou, dit is...
2: Jij zei Barend en Van Dorp.
0: Oh ja.
4: Ja, help me.
0: Heb je ingedronken, Linda?
4: Een verjaardagsborreltje, ja.
0: Oh, nou, zeker een verjaardagsfles of zo.
4: Ik bedoel, ik word 63.
0: Ja, met een borrel.
4: En dat kan niemand me meer afnemen.
0: Nou, zo is het.
4: Okay. Nou, ik ben 80.
0: Oh, nou, zo.
4: Oh, liefie. Ik hoop dat, dat ik dat haal. Altijd goed.
0: Oké, kunnen we beginnen?
4: Nou, vooruit dan maar.
0: Oké. Dit wordt een legendarisch potje. Oké, Mildred, jij bent nuchter, denk ik?
3: Helemaal.
0: Ja, oké. En Linda heeft een slokje op. Nou ja, goed, het is 8-1. Ik zeg niks.
2: Ja, ja, toch?
0: Nee, ik vind het wel prima.
4: Je wordt maar 1 keer 63.
0: Precies. Maarten, vraag 1.
2: Ja, dit is heel bijzonder. De vliegende auto van een Nederlands merk heeft een flinke stap dichter bij de verkoop gemaakt. Het bedrijf mag het namelijk echt gaan produceren. En dat moet dus ergens in 2028 moet dat een beetje gaan gebeuren. Een vliegende auto. Ik dacht een automerk.
0: Een automerk. Oké, vind ik leuk. Een automerk. Wat voor een automerk kennen we? Het is de K van Karel.
4: Kia.
2: Ja.
0: Ja.
2: Daar rij ik in. Hoewel, ik zit er vaak naast.
0: Ik wou niet zeggen, je rijdt helemaal niet.
2: Die hebben we wel.
0: Oké, goed. Het staat 1-0 voor Linda.
2: Ja.
0: Dan vraag nummer 2. Mark Rutte die staat vandaag opnieuw voor de parlementaire enquêtecommissie. Heeft alles te maken met corona. Nou ja, het is eigenlijk de laatste week van de openbare verhoren. Waar denk je aan bij de corona-pandemie? Waar denk je aan bij de corona-pandemie? Met de volgende letter. Het is de M van Marie. Het is de M van Marie, corona.
4: Medelijden.
2: Medelijden. Nou, dat hadden we wel veel. Ik snap niet.
3: Medogeloos sluiting.
0: Ik denk, jullie komen wel met een meetlat voor de 1,5 meter.
2: Ik dacht de mondkapjes.
0: Oh ja,
2: maar de meetlat kon ook, ja. Maar medelijden vind ik wel goed, want we gingen toch ook klappen voor de zorg met z'n allen. Toen hadden we allemaal medelijden met die zusters en broeders die daar zo hard moesten werken.
0: Oh ja, dat is waar.
2: Ja, vond ik wel goed.
0: Oké. Dan vraag nummer 3.
2: Ja. John van Eert kennen we allemaal. Die voelt zich fitter dan ooit. Ja, dit zou jou aan je hart gaan, Linda. Hij is namelijk 25 kilo afgevallen. En dat heeft er alles mee te maken dat hij een jaar lang geen alcohol heeft gedronken.
0: Zo.
2: Ja, heeft hij allemaal verteld in een interview in de Telegraaf.
0: Maar hij heeft vast nog meer gedaan dan alleen alcohol. Laat staan.
2: Voornamelijk alcohol. En daardoor ook gezond leven.
0: En hij is ook
2: leven,
0: gaan wandelen.
2: Natuurlijk. En gaan wandelen. Ja, een alcoholische versnapering is de vraag.
0: Oké. Een alcoholische versnapering... Met de H van Hendrik.
2: Heineken. Ja, ja, tuurlijk, Mildred. Hartstikke goed.
4: Leuk.
2: Punt van Mildred. Ik had hem verwacht bij Linda, maar...
0: Linda heeft heel andere dingen aan haar hoofd, denk ik.
2: Ja.
0: Dan doen we de laatste vraag. Nee, we hebben nog 2 vragen te gaan. City Swim, afgelopen weekend de Amsterdamse gracht. Recordbedrag is er opgehaald. 3 miljoen euro. Echt waanzinnig. Nou, dat is natuurlijk veel meer dan die 1,7 van vorig jaar. Waar denk je aan bij de Amsterdamse grachten? Waar denken we aan bij de Amsterdamse grachten? Ik hoor een hoop gekroon, Linda. Het is de Z van Zacharias.
3: Zeeanemonen.
2: Oeh, dat was tegelijk. Doen we eerst Mildred. Wat zei jij?
3: Zeeanemonen.
2: Heb je die in de grachten?
0: Weet
3: ja, die komen met de sluizen mee als zeewater binnenkomt uit IJ vandaan.
0: Oké. Okay.
2: Nou, je zegt het zo overtuigend, dat geloof ik je. En Linda, wat zeg jij?
5: Ja, zeikers die tegen elke pilaar gaan zeiken.
2: Ja, zeiken in de gracht, dat klopt wel. Dat doen ze veel
5: of
2: op zaterdagnacht. Ja.
5: Viespeuken.
2: Ja, viespeuken. Ja, hartstikke goed. Allebei een punt, want het
0: maar
2: was tegelijk.
0: Maar ik heb liever die zeeanemoon dan dat.
2: Ja, ik stel ze allebei een beetje in twijfel. Dus allebei een punt. En dan krijgen we ook geen commentaar in de app.
5: Ik ben jaren.
0: Ja, dat hoor ik. jij hebt de lijst. Wat is de tussenstand, Maarten?
2: Het staat 3-2 voor Linda.
0: Dus okay, kan nog laatste gebeuren. Vraag.
2: Ja, onze verslaggever Sjoerd Hilarius die was vanmorgen in de ontbijttafel op de Volendamse kermis. Daar is namelijk vandaag iedereen verkleed. Het is een soort carnaval. Als wie of wat kan je je verkleden?
0: Een verkleed partijtje met de volgende letter. Het is de E van Eduard.
3: Een ezel.
2: Ja, dat kan, Mildred. Dat is een punt voor jou. Het staat gelijk.
0: Oh, dus nu de laatste vraag. Een plaats. Pardon?
3: Nee,
0: je kan niet vloeken hoor. We vloeken niet en we discrimineren niet.
3: Nee,
0: maar dat geeft niet. Jij hebt natuurlijk die borrel op, dus ja, dan gaat dat misschien vanzelf. Een plaats in Noord-Holland met de K van Karel. En die is er wel.
3: Koedijk.
2: En dat was Mildred. Hartstikke goed punt voor jou.
3: Mildred, leuk.
1: Bim, bam, pet.
3: En nou heb ik niks voor mijn verjaardag.
0: Ja, maar lieve schat, je hebt er wel een cadeautje van je man gekregen.
3: Oh, een hele dikke kus vanmorgen.
2: Oh.
0: Ja? Is dat het enige of?
3: Nee, voor de rest niks. Geen diamantenringen, geen oorbellen, geen diamant, niks.
6: Oh. Nou, neem dan maar een borreltje dan.
0: Ja.
3: Ik neem nog een rozeetje om mijn verjaardag.
6: Lekker, met een
2: eigen liefde.
3: Voor jullie.
2: Oh, wij ook van jou.
0: Linda, fijne verjaardag en Mildred, gefeliciteerd. Doeg.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Ik ben Joyce uit Annapolona.
5: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
6: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
7: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
8: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Minuut over 1, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. In Amsterdam-Noord is midden op straat een vrouw neergestoken. Verdachte is kort daarna zwaargewond aangetroffen. De twee zouden bekenden van elkaar zijn. Het is de laatste dag van de kermis in Volendam, traditioneel een slijtageslag. En bewoners van de Amsterdamse Pijp die maken bezwaar tegen de kap van bomen. Die bomen moeten gaan plaatsmaken voor de nieuwe beeldentuin van het Rijksmuseum. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Koverdaas, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaas aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
14: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
15: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
14: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
15: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
14: Bestel op budgetbroodjes.nl.
15: Nu ook in Purmerend.
13: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
9: voordeeluitjes.nl.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
17: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
19: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
20: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
21: June tot 2.

0: minuten over 1. Vandaag hebben we 2 hele bijzondere gasten in de studio. Floor Scheffers en Francesca Kookt. Die hebben we vaker te gast gehad, Floor nog niet. En samen delen ze een missie om vrouwen in de overgang iets te leren over een gezonde reis zonder al te veel bobbels. Niet te veel bobbels om te nemen tijdens het ontbijten en de rest van de dag, maar ook bobbels op het lichaam, denk ik dan maar weer. Nou, er is een voedzame ontbijtgids gekomen met meer dan 80 ontbijtrecepten. En alles wat je vooral als vrouw wil weten, maar toch ook wel de mannen, denk ik, hè? Floor en Francesca, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is het ook een beetje voor mannen, Floor?
2: Nou, het zou zeker mannen ook kunnen helpen, ja.
0: Ja, zeker.
1: Maar aangezien ze niet in de overgang komen...
0: Nee, daar baal ik nog steeds van. Oké, Floor, jij bent diëtist en voedingswetenschapper. En Francesca van Berk, jouw achternaam gebruiken we eigenlijk nooit. Je bent receptontwikkelaar en kookboekauteur. En we hebben jou vaker gehad hier met allerlei heerlijke boeken. Hoe zijn jullie elkaar er eigenlijk tegengekomen? Francesca?
1: Ja, via Instagram.
2: Via Instagram.
0: Oh, via Instagram.
1: Welbekende Instagram. De eerste DM was van Floor naar mij. En dat was in
2: december.
1: In februari hadden we de eerste brainstorm.
0: Ja.
1: En in juni kwam ons kookboek uit in ons platform.
0: Moet je nagaan. Dat is in een sneltreinvaart voor elkaar gekomen. Want Floor, hoe kwamen jullie dan op het idee voor dit boek? De complete ontbijtgids voor de overgang?
2: Nou, ik begeleide altijd al vrouwen in de overgang. Dus als diëtist. En ik kreeg eigenlijk altijd de vraag van... ja, ik heb nu heel veel van je geleerd, maar wat moet ik dan nu maken?
0: Ja.
2: En ik volgde Francesca en ik vond haar super inspirerend. En ik dacht, ja, dat is de missende schakel. En toen contactte ik haar. Zij was ook actief bezig met informatie delen over de overgang.
0: Ja.
2: Dus toen dacht ik, ja, misschien kunnen we wel iets samen doen.
1: Ja, en ik wilde echt de wetenschap erachter beter begrijpen. Maar dat is niet mijn vakgebied.
0: Nee.
1: En om dat nou ook nog te gaan leren, dat wordt veel te veel.
0: Nee, maar bovendien moet je dat overlaten aan andere experts.
1: Zeker weten, ja. Ik geloof echt van kennis delen.
0: Oké, ik kom zo meteen bij jou voor alle heerlijke recepten. Hoe zit het toch, als we gaan dan naar de wetenschappelijke achtergrond bij de overgang... wat gebeurt er dan toch allemaal met vrouwen vanaf... nou ja, de een achter in de 30 en de ander begin 50, sommigen zelfs nog wat later. Wat gebeurt er?
2: Ja, je hormoonhuishouding verandert natuurlijk totaal. Je gaat eigenlijk van vruchtbaar naar niet vruchtbaar. En je oestrogeen en je progesteronlevels die dalen. En in het begin van die overgangsfase gaat die oestrogeenlevels vooral heel erg schommelen. Daar heb je heel veel last van. En van het dalende effect van oestrogeen, daar zie je ook heel veel gezondheidsrisico's bij komen. Dus bijvoorbeeld een hoger risico op hart- en vaatziekte. Hoger risico op diabetes type 2. Maar ook op osteoporose. En 2 op de 5 vrouwen krijgt osteoporose. Dat is iets wat we echt vergeten.
0: Ja. Maarten, jij je boft, hè? Je bent niet alleen een paar jaar jonger, maar je bent ook gewoon man. Dus voor jou geldt het allemaal niet. Oh, wil je een microfoon? Waar ben jij? Daar.
3: Nee. Ik heb respect voor jullie, hoor.
0: Ja, ja, goed.
3: Ik doe het jullie niet na.
0: Nee, precies.
3: Ja, makkelijke ras, hè? Dat ben ik.
0: Ja, nou, makkelijke ras. Jullie hebben weer andere dingen. Oké, maar dan gaan we even verder. Want hoe zit het dan met vrouwen in de overgang... als we dan kijken naar voeding, Francesca? Heb je daar zelf last van gehad? Of hoe ga je er zelf mee om? Of zit je nog niet in de overgang? Ik heb geen idee. Daar hebben wij het nooit over, hè?
1: Nee, nou, inmiddels wel. Ja, ik heb een verschrikkelijke perimenopauze start gehad. Ik was bijna depressief en ik kon niet eens meer functioneren.
0: Oh joh.
1: Dus daar ben ik een jaar of 4, 5 mee bezig geweest om uiteindelijk mijn weg te vinden. En nu in combinatie met hormoontherapie en verandering van mijn leefstijl voel ik me eigenlijk beter dan ooit. Ik ben fitter dan toen ik 35 was. En ik heb gemerkt met voeding dat ik veel meer moest focussen op mijn eiwitten, op mijn vezels. Ik heb van Floor ook geleerd dat ik veel meer calcium moet gaan eten.
0: Oh ja.
1: Dat doe ik nu ook. En ik merk dat nu ik mijn voeding onder controle heb en daar echt ook goed op let en die balans hou, echt, ik barst van de energie. En het is zo goed geweest als basis voor de rest van mijn leven nu. Dus ik ben groot voorstander van voeding aanpassen.
0: Oké, nou, en dat staat uitgebreid in jullie gids. Maar waarom moeten we meer calcium eten als vrouw in de overgang?
2: Ja, voor onze botten. Dat is heel belangrijk, omdat oestrogenen beschermen onze botmassa. En je ziet rondom de menopauze, dat is de laatste menstruatie van een vrouw, zie je dat die botmassadichtheid heel erg afneemt. En als je brozere botten krijgt, dat klinkt natuurlijk alsof je daar niet zo heel veel last van hebt. Maar als je valt bijvoorbeeld, of iets breekt, dan zie je dat altijd een soort van starteffect is van heel veel andere problematiek.
0: Oké, en waar zit die calcium in dan, in jullie kookboek?
2: Ja, dat zou kunnen in dierlijke zuivel, maar ook in plantaardige zuivel. Wel zuivel die verrijkt is. Dus bijvoorbeeld ja, biologische plantaardige zuivel is vaak niet verrijkt. Dus je moet even op de verpakking kijken. Etiketten lezen, superbelangrijk.
0: Of er calcium in zit.
2: Calcium in ja. zit. Ja.
0: En kun jij een recept opnoemen nu al, Francesca, waar veel calcium in zit?
1: Ja, eigenlijk alles met zuivelproducten. We hebben bijvoorbeeld een altijd goed ontbijt erin staan. Dat is een heel standaard ontbijt met zuivel, heel veel pitten en zaden en fruit wat we even opwarmen en daaroverheen schenken als een soort stroop. En ik geloof dat dat al iets van 450
2: milligram
1: calcium heeft.
0: En dat tikt lekker aan.
1: Dat tikt lekker aan. En dat is bijna de helft van wat je op een dag, iets minder dan de helft, zou nodig hebben.
0: Ja.
1: En dat heb je in 5 minuten gemaakt.
0: Oh, wat heerlijk. We kwamen ook een recept van jullie tegen. Een eitje met een romige yoghurt. Hoe heet dat? Zaatarolie.
1: Zaatar, ja.
0: Zaatarolie en dan ook nog volkoren toast.
1: Ja.
0: En dat doe je, maar ja, dat lijkt me best wel een beetje een aparte combinatie. Dan heb je dus yoghurt en daar zit daar in ook een ei.
1: Ja.
0: Is dat lekker?
1: Ja, dat is gebaseerd op een Turks ontbijt. En dat is met gepocheerde eieren. Maar ik heb er een wat simpeler versie van gemaakt die eigenlijk iedereen kan maken. En als je van hartig ontbijten houdt en je houdt een beetje van die romige structuur in de ochtend. En dan kun je zo lekker met je geroosterde broodje daar doorheen dippen.
0: Oh, ja, kijk, jij weet het wel te brengen. Ja. Twee dames hier, Floor Scheffers en niet te vergeten Francesca van Berk. En ze hebben hier gemaakt dus de complete ontbijtrit voor de overgang met verschillende recepten.

0: Brooke Fraser en Something in the Water. Wij praten verder. Dit boek helpt ons eigenlijk door de overgang heen en zorgt dat wij gewoon goede voeding binnenkrijgen. Maar Floor, mannen hebben hier toch ook wat aan? Het is toch ook hartstikke gezond voor die man?
1: Het is zeker gezond voor de man als hij mee gaat eten. Maar er zitten wel echt andere dingen, andere behoeftes tijdens die overgang. Dus bijvoorbeeld, wat we het net al over hadden, botgezondheid is bij mannen echt een ander ding dan bij vrouwen, onder invloed van die oestrogenen. En ook zie je dat vrouwen minder gevoelig worden voor insuline en dus ook minder goed kunnen tegen bloedsuikerschommelingen. En daar is heel veel, een hele hetze online over pieken in je bloedsuikerspiegel. Dat is een heel normaal fysiologisch proces.
0: Ja.
1: Toch zie je wel dat vrouwen minder goed kunnen sporten op een lege maag en sneller snijbuien hebben.
0: Ja, en, klopt.
1: Daar gaat iets aan vooraf. Daar kun je iets aan doen.
0: Oh, daar kunnen we wat aan doen. Oké, dat is mooi. Er is hoop. Francesca, ik kom even bij jou. Hè. We hebben allerlei verschillende recepten. Wat ik ook wel heel erg leuk vind. We komen trouwens zo meteen bij een paar gerechten die hier naast mij klaarstaan. Wat jullie zeggen in je boek is dat een aantal dingen moet je per definitie gewoon in huis hebben. De noten bijvoorbeeld. Ja, we kunnen het maar weer eens een keertje gewoon genoemd hebben. Wat moeten we verder? Dit is een checklist, handig om in huis te hebben, aan bakvormen. En jullie komen ook met seizoensfruit. Maar je komt dus ook gewoon nog met producten die je dan per se moet hebben liggen. Onder andere de noten. Ik zag ook witte bonen staan. Wat is er verder belangrijk?
2: Pitten en zaden. Het gebruik van onder andere chiazaad, lijnzaad is echt onderschat. Terwijl het onwijs veel voordelen kan hebben voor onze gezondheid. En ook heel makkelijk voedingsstoffen toevoegt. Dus gooi even een lepel chiazaad of lijnzaad 's ochtends nog extra door je yoghurt heen. Of in de avond als je denkt van goh, ik heb het eigenlijk nog best wel een beetje trek. In plaats van snaaien kun je ook gewoon een bakje, dat doe ik dan als een bakje met kwark nemen of met yoghurt.
0: Oh ja.
2: Nog een beetje zaden doorheen. En soms ook
0: dan lijkt het op een bakje pinda's. Maar dan
2: in
0: anders.
2: Plaats van, ja. En soms natuurlijk ook een beetje haagslag, want dat vind ik dan lekker.
0: Ja.
2: Maar dan heb ik wel weer extra voedingsstoffen binnen op een hele makkelijke manier.
0: Ja. Ja, en daar staan ook makkelijke recepten in. Bijvoorbeeld, hoe maak je zelf granola? Ook gewoon ontzettend belangrijk. Misschien kun je ons even helpen. Ja, Maarten heeft het ook, maar die heeft het dan één keer op een dag de snaaimomenten. Ik vind 4:00 middags moeilijk, 8:00 s'avonds vind ik moeilijk. Maarten, jij hebt dat om 10:30.
3: 10:30 s'avonds, ja.
0: Ja, 10:30 s'avonds, maar goed, jij zit toch, als ik naar je kijk, ook iets wat anders in elkaar. Hoe help je ons vrouwen dan bij die snijmomenten? En misschien Maarten wel om 10:30 met zijn snijmoment, Floor?
1: Ja, eigenlijk ligt het stuk wat je kunt oplossen, ligt daarvoor. Want wat je vaak ziet is dat vrouwen zich overdag niet goed voeden, niet goed eten, niet voldoende voedzaam eten, geen goede maaltijdsverdeling hebben over de dag. En dan krijgen ze een snijbui. Dus ik zeg altijd tegen de cliënten die ik begeleid, zeg ik altijd, joh, kijk op het moment dat je een snijbui hebt, kijk dan altijd even wanneer heb ik voor het laatst gegeten en wat heb ik gegeten. Dat geeft ook informatie. Heb ik al honger? Of heb ik eigenlijk gewoon trek? En dat bepaalt wel wat je moet doen. Ik was gisteravond tot laat aan het werk zelf. En toen liep ik naar beneden. En ik ben natuurlijk ook gewoon een mens. Dus ik ging een snoepje pakken uit de snoeppot van mijn kinderen.
0: Zo, wat
1: en
0: goed.
1: Toen, toen liep ik weer naar boven, naar mijn computer. Ik was aan het werk. En toen zat ik weer achter mijn bureau. En toen dacht ik, ik heb gewoon honger. Toen ben ik weer naar beneden gelopen. Toen zei ik ook tegen mijn partner, ik heb gewoon honger. En toen ben ik een volle boterham gaan smeren. En die heb ik gegeten.
0: Ja, in plaats van dat je dan weer die hand in die snoeppot doet.
1: Precies.
0: Ja. Hoe zit het met, en dan gaan we zo meteen over naar dit lekkers naast mij, dat dus gezond is. Hoe zit het met de suikers? Daar gaat ook inderdaad een aardig deal over in jullie boek. Wat gebeurt er met ons met die suikers, Francesca? Wat gebeurt er bij jou?
2: Ik ga enorm schommelen in mijn bloedsuiker.
0: Ja.
2: En ik merk dat ik die suiker gewoon niet meer nodig heb. Dus ik heb het dusdanig afgebouwd dat ik ook mijn zoetbehoefte heb afgebouwd. Dus als ik nu een glas normale cola drink, dan denk ik, oeh, wat is dit zoet. Dus ik heb het eigenlijk niet meer nodig. En heel soms vind ik het lekker en dan gebruik ik een beetje ahornsiroop. Maar natuurlijke producten, de natuurlijke smaak van zoet, daar ben ik nu aan gewend. Dus ik heb eigenlijk de toegevoegde suikers niet echt meer nodig.
0: Ach, dat is zo knap. En die hebben we sowieso niet nodig, hè, Floor?
1: Nee, die heb je sowieso niet nodig. Maar ze zijn ook, het is ook geen vergif of zo. Dus alles met mate.
2: Ja. Ja.
0: Alles met mate, daar draait het om.
2: Dus Maarten, als je een keer wat vieren hebt, kan je ook gewoon een stukje taart eten. Dat is helemaal prima.
0: Oh, dat kan.
2: Ja,
0: Oké, ik pak nu even wat jullie hebben meegenomen. Want dit komt uit het boek. Oh, loodzwaar.
2: Twee dingen komen uit het boek. En één ding is een extra recept wat ik nog had.
0: Oké, wat komt er uit het boek?
2: De linkerkant zie je de brownie ontbijt. Of de ontbijtbrownies. Die heb ik gemaakt met havermout, met lijnzaad. Daar zitten wat frambozen in, pure chocolade, eieren. Ja, zeg zo, ja, ongeveer dat. En die bak je van tevoren, die kun je ook gewoon invriezen. En daar
0: zit ook inderdaad fruit in.
2: Ja, daar zitten frambozen in. Ik heb ook nog een frambozen chia jam erbij gemaakt. Die maak ik met een beetje vanille en citroensap. En ik vind het dan lekker als ik hem dan haal ik het uit de vriezer. En dan piep ik hem nog even op in de magnetron. En dan doe ik een lepel van.

0: en het heeft geen voedingswaarde. Dus ik dacht, als ik hem nou eens maak met amandelmeel, volkorenmeel, nog steeds met eieren, zodat hij wel lekker luchtig wordt, een klein beetje suiker, want daardoor hou je wel de luchtigheid, maar veel minder dan normaal. Ik heb olijfolie gebruikt, lekkere zoete Hollandse pruimen, een beetje amandel nog erdoorheen. En dan heb je gewoon een lekker tussendoortje met veel minder calorieën. Want volgens mij was het, nou, ik denk, nog niet eens een derde van de calorieën van
1: het is normaal echt cake. Werkelijk zalig.
0: Ja. Dus het is een beetje omdenken.
1: Echt zalig. Maar daar draait het uiteindelijk om, toch? Om het omdenken.
0: Ja.
1: Moeten we ook niet een beetje vooruitkijken? Dat je gewoon eigenlijk de avond ervoor al weet wat je de volgende ochtend gaat eten met ontbijt.
0: Ja. Voorbereiden, oftewel meal preppen, is echt een van de belangrijkste dingen om je, je gezonde voedingstechnieken vol te houden. En zeker in het begin, als je jezelf nieuwe dingen wilt aanleren. Als jij het niet klaar hebt liggen en je hebt haast, dan grijp je naar wat je kent. Ja, of naar ongezondere opties die er al liggen.
1: Oké, ik doe gewoon iedere keer yoghurt met een paar vruchten erin.
0: Maar daar is niks mis mee, maar dan moet je ook wel.
1: Maar je moet variëren toch ook, Floor?
2: Ja, maar over de dag heen kun je ook genoeg variëren. Ja. Dus als iemand zegt, ik heb echt een fantastisch ontbijt, wat ik altijd eet als ik aan het werk ben, helemaal prima, niks mis mee. Nee. Maar het gaat er vooral ook om dat je niet alles tegelijk gaat doen. Dus daarom hebben we ook een ontbijtgids gemaakt, omdat je daarmee start. Het is de start van je dag. En hoe niet meteen alles hoeft perfect, als je goed de dag start, ja, dan heb je het halve werk al binnen.
0: Ja. Ja. En we leggen uit waarom we de dingen doen zoals ze doen. Want wij geloven dat als je kennis, als je daarmee begint, dan kun je verandering duurzaam maken. Ja, want anders weet je niet
1: precies.
0: Je
1: en dan blijft dat hangen. En anders neem je het over uit een boek. Er zit ook een heel ding in, bijvoorbeeld, hoe zit het toch met de volkoren graanproducten? Het is wetenschappelijk onderbouwd. En dat kan ook niet anders, Floor. Want jij bent er ook bij betrokken. En alle lekkere recepten die komen weer bij Francesca vandaan. Mogen we het recept van deze delen met de mensen?
0: Ja, dat mag.
1: En we mogen ook een paar boeken verloten, begreep ik. Kijk, jongens, het is feest. En we mogen ook nog een stukje extra eten, Maarten. Dat is dan weer voor jou.
3: Oh, lekker. Ik heb zin in die brownie.
1: Ja, was ik.
3: Lekker.
1: 088 850 51 52. Wil jij in aanmerking komen voor de complete ontbijtgids voor de overgang van Floor Scheffers en Francesca van Berk? Dan mag je ons even een appje sturen. Maar dan wel even erbij zetten waarom je dat graag wil. Ja, en ik blijf zeggen, mannen, hier kunnen jullie ook heerlijk van meegenieten. Want het is niet alleen maar voor ons vrouwen. Dank jullie wel. Er staat genoeg in om uit te proberen. En dat ga ik zeker doen.
0: Dankjewel.
1: Wil je meedoen met de loting voor het boek? Dan mag je dus een appje sturen. En val je buiten de boot, het boek ligt in de winkel. Dank jullie wel en tot de volgende keer.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
12: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
13: Ik ben Erik Scherder en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Vijf over half twee is het. Landsmeer, 25 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. In Amsterdam-Noord is midden op straat een vrouw neergestoken. Verdachte is kort daarna zwaar gewond gevonden. Ja, de politie vermoedt dat hij zichzelf heeft verwond. De vrouw kon ter plaatse worden behandeld en de man is overgebracht naar het ziekenhuis. Motief voor het geweld is niet bekend. Politie vermoedt dat slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar zijn. Zaandam is onlangs aan een ramp ontsnapt, dat zegt burgemeester Hanning tegen televisieprogramma 1 Vandaag. Kinderen werden ingeschakeld om een explosief bij een voordeur te leggen en dat ging bijna helemaal mis. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden. Je hoort burgemeester Hamming.
17: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat hij niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
18: Echt heel groot, hè, begrepen?
17: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
16: En dat zei burgemeester Hamming tegen televisieprogramma 1 Vandaag. Ja, de burgemeester is ook aan de deur geweest bij de bewoners om te horen hoe het met ze gaat. Ander nieuws, bewoners van de Amsterdamse Pijp die maken bezwaar tegen de kap van bomen. Ja, die bomen moeten plaatsmaken voor de nieuwe beeldentuin van het Rijksmuseum. Ja, het museum wil 9 bomen kappen en er wel 26 nieuwe voor terugplaatsen. Volgens het Rijksmuseum blijft het plantsoen zo groen mogelijk, maar omwonenden zijn daar niet van overtuigd. Zij vrezen verlies van groen, beschutting en verkoeling. Zij noemen de plannen een prestigeproject. Laatste berichtje, de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen werd er 1,7 miljoen ingezameld voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, 3300. Ja, en iedereen had natuurlijk zijn eigen reden om mee te doen.
19: We zijn het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
20: Je hebt nog helemaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen
12: laat hem niet meer krijgen, zeg maar.
18: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
20: Dat is echt een heel fijn gevoel.
16: Ja, een heel fijn gevoel. Ja, de deelnemers die zwommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En ze lieten zich natuurlijk sponsoren voor het goede doel. 3 miljoen euro, moet ik zeggen.
15: Ja, geweldig. Ja. Ik dacht zelfs 3,7.
16: Ja?
15: Nee, 3.
16: Nee, 3 miljoen.
15: Vorig jaar 1,7. Ja, er was iets met een 0,7.
16: Ja, dit jaar 3 miljoen. Ja, bijzonder.
15: Ja,
16: het is ook altijd wel ontroerende beelden, toch? Ja. Die zwemmers
15: ja,
16: en
15: heel
16: mensen op de kant. Dus mooi gedaan. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
15: Helemaal goed. En dan het weerbericht met Jan Visser.
21: Vanmiddag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen eerst nog zomers warm, ofwel temperaturen tot rond de 26 graden. In de kustgebieden koelt het ietsje af door een aantrekkende wind uit het zuidwesten. Niet al te sterk overigens die wind, meest matig, kracht 3 tot 4 van kracht. Vanavond en de komende nacht neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Morgen is het bewolkt en in de loop van de ochtend en middag zijn er perioden met regen. 'S Avonds een paar opklaringen afgewisseld door een bui. Het wordt morgen, voor de regen uit, nog zo'n 19 tot 20 graden. In de regen daalt de temperatuur naar een graad of 17. Verder een matige, aan de kust en op het IJsselmeer, en af en toe vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

0: Eros Ramazzotti, Machiavello, questo amore. Lieve Maarten Faber, wat zit er in jouw mondje?
1: Een gezonde brownie.
0: Ja, hebben wij gekregen van Francesca en Floor.
1: Ja, is heerlijk.
0: Oké, dat kunnen wij.

0: Shania Twain.
1: NH helpt.
0: Met I Am Man, I Feel Like a Woman. We hebben Sjoerd. Sjoerd is op pad. Ja, dit is wel een heel bijzonder verhaal. Want het heeft te maken met tegels. Toch, Sjoerd?
2: Sjoerd, een hele goede middag.
0: Ja, goedemiddag,
2: jongen. Ik ben onder de rook van Schiphol in Hoofddorp.
0: Okay.
2: En ik ben bij een, let op hoor, daar komt een heel moeilijk woord aan nu. Een circulair pioniersnest.
0: Zat nou weer.
2: Ik krijg een hooi, Daphne.
0: Hoi.
2: Ik
0: legt
2: bijna mijn mond niet uit.
3: Circulair ja. Pioniersnest.
2: Ja.
3: Ja, Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer staan we.
2: Het gebeurt hier allemaal.
3: Nou, hier gebeurt van alles op het gebied van duurzaamheid. Wij zetten ons in als stichting om op het gebied van afval, groen en biodiversiteit, energietransitie. Ja, alles om de wereld een stukje mooier te maken.
2: Ja, en de vliegtuigen vliegen over, dat dan wel.
3: Precies, dat dan wel. Maar ja, hier is het een prachtig nest van een oase van groen.
2: Hey, we gaan het hebben over de tegeltaxi.
3: Dat klopt.
2: Ja, wat is dat voor iets?
3: Ja, een tegeltaxi, dat is een hele vriendelijke machine die gratis de gewipte tegels uit jouw achtertuin komt ophalen.
2: Het is een apparaat?
3: Nee, het is een machine.
2: Oh, het is een machine, ja?
3: Dus, nee,
2: het is niet een fysiek iemand die zegt van hallo, daar ben ik kom je tegels er even
3: uit
2: halen.
3: Ook. Ja, die bestuurt dat ding, ja.
2: Oh, wat geweldig. Ja. Waarom hebben jullie dat bedacht?
3: Dat hebben we bedacht omdat het ontzettend belangrijk is dat we ons nu gaan aanpassen aan het klimaat, aan de klimaatverandering.
2: Ja.
3: En daarvoor is het super belangrijk dat we van onze tegels afkomen.
2: Ja. Dus dat tegelwippen heb je ook, hè?
3: Tegelwippen, nou dat is het precies. Wip die tegels en vervang het voor groen. Dat is echt wat we nu moeten doen.
2: Maar dan wil ik mijn tegels best wel wippen, maar dan moet ik zelf die tegels eruit tillen. Ik heb last van mijn rug.
3: Ja.
2: En waar moet ik ze dan vervolgens laten? Moet ik naar de Milieustraat? Nou, dat is ook een gedoe. Moet ik een aanhanger regelen?
3: Ja.
2: Of ik moet opa en oma vragen, of vrienden, vriendinnen. Gedoe.
3: De tegeltaxi komt ze gratis bij jou ophalen. Als je inderdaad gaat vergroenen. Dat je dus vervangt voor...
2: Ik heb een hele grote tuin, hè?
3: Ja, nou prima.
2: Dus geen probleem voor de tegeltaxi?
3: Geen enkel probleem. We doen het graag.
2: Maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Ik bel jullie. Kom ik dan in aanmerking? Of ben ik gelijk... Ja, kom maar eraan. Of hoe gaat dat?
3: Ja, nou, je kan even op onze website kijken. Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer. Maar ook buiten Haarlemmermeer heb je tegeltaxis. En daar kun je je aanmelden voor de tegeltaxi. En we willen wel zien dat je ook daadwerkelijk vergoedt. Dus dat je na afloop even een foto stuurt. Van,
2: je het helemaal beton lagen.
3: Nee, of kunstgras legt of zo. Nee, dat is niet de bedoeling.
2: Nee. En een paar tegels. Mag toch wel?
3: Tuurlijk.
2: Ik moet toch ook wel ergens mijn thuisset neerzetten, toch?
3: Nee, zeker. Maar dat is ook een beetje een misverstand. Dat mensen denken, ik kan als individu niet zoveel veranderen.
2: Nee.
3: Terwijl als jij ook maar een vierkante meter groen hebt in plaats van tegels, dan kunnen al die bestuivers, bijen, insecten, die kunnen daar op adem komen. Die kunnen daar even bij komen, zich voeden en uitrusten. Dus elke vierkante meter telt. En dat is wat mensen niet weten.
2: Hey, is er nog plek voor de tegeltaxi?
3: Absoluut. We hebben, als je heel snel bent, hebben we woensdag nog een ophaalrond in Haarlemmermeer. En anders 21 oktober. Maar check even de website wanneer die rijdt. Of onze socials.
2: Ja.
3: Of stuur ons een mailtje. We helpen graag. We denken mee. Desnoods komen we zelf naar je huis toe. Als je echt slechter mee bent. Nou, die beloof ik misschien niet. Wat ik niet had moeten doen. Maar goed.
2: Ja. En June. Ja, dus de tegeltaxi. Je kan hem zo boeken. En dan is wel de voorwaarde dat je het een beetje netjes groen maakt.
3: Absoluut.
2: Okay. Ja, toch?
0: Ja, maar dat kan toch? Dat is toch geen probleem, denk ik, Sjoerd? Nee, dat is geen probleem. Dus even kijken, waar leven we? Het is 9:01. Dit is June tot 2. Francis van Broekhuizen zit al klaar. Ja, gaat zich helemaal voorbereiden. Laatste dag dat hij Nick vervangt, want die is nog even op vakantie. Earth, Wind & Fire nu.

0: Earth, Wind and Fire. Met september, hoe toepasselijk kun je het hebben?
1: Ja.
0: Hey Maarten, ik vond het weer een feestje vandaag.
1: Ik ook.
0: Feestje gaat door, hè, met goedemiddag.
1: Precies, een lach en een traan.
0: Vandaag de dag. Oh, waar is die traan dan?
1: Die komt nu. Dat ik er vandoor ga. Dan ga je huilen.
0: Ik ga huilen straks bij de tandarts, denk ik, over een uurtje.
1: Oh.
0: Oké, maar dat heeft niks met dit programma te maken.
1: Nee.
0: Wie is er morgen te gast?
1: Ja, heel leuk. Een zanger, Bart Vonken, die zat ooit in de band Chaotic.
0: En die komt morgen?
1: Ja, die komt morgen.
0: Nieuwe single?
1: Zeker.
0: Ziet er goed uit. Wil jij zeker mee op de foto?
1: Ja, ik vind hem niet verkeerd.
0: Nee, dat dacht ik al. Oké. Hele fijne middag. Blijf luisteren naar de radio. En wat Maarten mij betreft, heel graag tot morgen. Dit is Third World en Try Your Love. Dag.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
6: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
7: Ik ben Eden uit Egmond.
8: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
10: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 2 uur het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijgen van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Amsterdam-Noord is midden op straat een vrouw neergestoken. De verdachte is kort daarna zwaar gewond aangetroffen. De twee zouden bekenden van elkaar zijn. Het is de laatste dag van de kermis in Volendam. Traditioneel een slijtageslag voor de bezoekers. En bewoners van de Amsterdamse Pijp, ja, die maken bezwaar tegen de kap van bomen. Die bomen moeten plaatsmaken voor de nieuwe beeldentuin van het Rijksmuseum. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
15: Hack
18: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Goedemiddag.
23: Met Francis Broekhuis.

0: een knap staaltje puzzelwerk, hoor. Vier verschillende Elton John-nummers in elkaar gevlochten tot één swingend nummer. You're the Rocketman, Sacrifice, Kiss the Bride en het minder bekende Where's the Shura. Het Australische producers-duo Pnau deed het samen met Dua Lipa en Elton John dus. En Cold Heart hier bij NH.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: En zo is het, ik weet je, een bijzonder goede middag Noord-Holland. Frans is hier, het weekend nog in je donder ben ik er om je verder opgewekt je maandagmiddag door te helpen. En grote dank aan June en Maarten. Ja, voor een heerlijke twee uurtjes gezelligheid. Nou, die gezelligheid gaat lekker door, hoor. Ik heb heel veel muziek voor je, waar ik trouwens je hulp kan gebruiken. Want zeker dat het rondje van het huis gaat langskomen. Maar jij mag dan ook kiezen, hè, tussen twee fijn liedjes. Maar dan niet alleen, ik kan je hulp nu al goed gebruiken. Met het meedenken over een fijn nummer dat ik straks voor je ga draaien. Ik zag namelijk dit weekend in de krant iets heel apart. Het verbaasde me zeer, moet je je voorstellen. Je bent door je bedrijf uitgenodigd voor een bedrijfsfeest. Nou, even lekker stoom afblazen met je collega's en je weet het wel. Er zijn drankjes, er zijn hapjes, er is een DJ, heerlijke dansplaatjes. Je waagt je na een borreltje of wat, een beetje een soort van, nou, ik heb er zin in, uitgenodigd door je collega's op de dansvloer. Je doet een voorzichtig pasje, een klein staptikje heen en weer. De muziek klinkt goed, het drankje doet zijn werk. De muziek, de licht, een puffje rook, een grote glitter discobol aan het plafond maakt dat je helemaal losgaat. John Travolta is er niets bij. En precies op dat moment valt die gigantische discobal uit het plafond en belandt op je hoofd. Nou, totale horror natuurlijk. Daar moet je niet aan denken. Nou, dit overkwam dus een man in Kopenhagen. Samen met drie andere collega's raakte hij behoorlijk gewond. Nou ja, zeg, wat een verhaal was dat. Gelukkig is hij zijn situatie stabiel, hè. Er is verder niks ernstig. Maar ik dacht, laten we samen op zoek gaan naar een lekker nummer om dit te herinneren, te gedenken. In ieder geval iets om op te dansen. Wat denk je daarvan? Sluit dan mooi aan bij dit onderwerp. Dansen, boogie, disco, glitter in de naam van de titel of de artiest. Kun je me laten weten, als je een goed idee hebt, stuur mij maar een berichtje 088-850-5152. Dus een liedje over dansen, boogie, disco, glitter. Laat maar weten. 088-850-5152. Stella Lefty komt eraan. Maar dit is eerst Nick Kershaw en The Riddle. Hierbij na natuurlijk.

0: de liefde komt wanneer je het niet verwacht. En wat doe je dan? Ga je ervoor of kijk je nog even de kat uit de boom? Nou, Stella overkwam het op een zonnige dag in de trein. Ze werd compleet overrompeld, schreef het van zich af. En daarmee veroverde zij met het liedje het hart van de jongen van haar dromen. Je hoorde Stella Lefty bij NH en Basten.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, ik ben samen op zoek met jou naar een liedje voor de lege plek in mijn playlist. Naar aanleiding van het verhaal dat ik net vertelde over de man uit Kopenhagen die op een bedrijfsfeest samen met drie andere collega's bedolven werd onder een gigantische discobal die uit het plafond hier viel. Nou, best wel schade aan zijn lijf en zo, maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Ik zocht in ieder geval met jouw hulp een bijpassend nummer. Je kon bijvoorbeeld denken aan dansen, aan boogie, aan disco, aan glitter. Dat allemaal in de titel of de naam van artiest. Nou, dankjewel voor het doorgeven van alle liedjes via 088-850-5152. Want Lisa uit Julianadorp dacht aan Purple, Disco Machine en Sophie en In the Dark. Goed bedacht. Dirk en Fred kwamen met The Tramps en Disco Inferno. Heel goed. Shura moest ik denken. Ja, wat zei ze nou precies? Oh ja, wacht even. Shura die dacht aan The Ritchie Family en The Best Disco in Town. Nou, ik weet dan niet misschien of dat nou de beste disco in town was daar in Kopenhagen. Gerrit kwam met Stardust. En The Music Sounds Better With You. Met dubbele woordwaarden. Goed bedacht, Gerrit. Walter en Ellie zeiden allebei ABBA en Dancing Queen. Jan uit Alkmaar kwam met de Bee Gees en Staying Alive. René vanuit de taxi ook de Bee Gees, maar dan You Should Be Dancing. Willemijn, oh, dit is ook zo'n goede plaat van Frank Zappa en Dancing Fool. Pieter uit Den Helder, Donna Summer en Thank God It's Friday. Maar deze, dank trouwens voor het stemmen, maar deze stakken echt met kop en schouders bovenuit. Frank, Leonie, Klaatje, Rob, Els en Martine kwamen met deze platen. En gelukkig liep het voor die man dus en zijn collega's goed af. Want het is Sophie Alice Baxter, met dank aan jou. En Murder on the Dog.

0: met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Ik ben Paul en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Margreet en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1 minuut over 2:30. In Ossaan is het 25 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Meerdere Amsterdammers worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Dat blijkt uit rechtbankstukken die het Parool heeft ingezien. Een van de Amsterdamse verdachten heeft volgens het Parool in het verleden een oudere man ontvoerd, zwaar mishandeld en beroofd. Dat zou een angstaanjagende gijzeling zijn geweest. Een andere Amsterdamse verdachte van Overasselt zou eerder betrokken zijn, 2 jaar geleden, bij een schietincident. Bij de aanval op een woning in Overasselt kwam beveiliger Barry Leenders om het leven. 2 agenten raakten gewond. In totaal zitten 35 verdachten vast. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dit weekend gingen er nauwelijks nog schepen door de straat van Hormuz. Daardoor loopt ook de prijs aan de pomp op. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Vorige week werd de recordprijs van mei al overschreden. In Amsterdam-Noord is vanochtend midden op straat een vrouw neergestoken. De verdachte werd kort daarna zwaar gewond gevonden. Politie vermoedt dat hij zichzelf heeft verwond. De vrouw die komt ter plaatse worden behandeld. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Motief voor het geweld is niet bekend. Politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar zijn. Bewoners van de Amsterdamse Pijp die maken bezwaar tegen de kap van bomen. Die bomen die moeten plaatsmaken voor de nieuwe beeldentuin van het Rijksmuseum. Het museum wil 9 bomen kappen en er 26 nieuwe bomen voor terugplaatsen. Volgens het Rijksmuseum blijft het plantsoen zo groen mogelijk. Omwonenden zijn daar niet van overtuigd. Zij vrezen verlies van groen, beschutting en verkoeling. En ze noemen de plannen een prestigeproject. Laatste berichtje. Ja, tijdens de overgang is het heel erg belangrijk, cruciaal eigenlijk, om gezond te eten. Dat zeggen Floor Scheffers en Francesca van Berk. Ze hebben net een boek uitgebracht, de complete ontbijtgids voor de overgang. Ze kwamen bij June erover vertellen, over dat goede ontbijt. En ze vertelden ook wat het met hen zelf gedaan heeft.
15: En ik heb gemerkt met voeding dat ik veel meer moest focussen op mijn eiwitten, op mijn vezels. Ik heb van

0: Floor ook geleerd dat ik veel meer calcium moet gaan eten.
1: Dus eiwitten, vezels, calcium. Ja. Dat zijn hele belangrijke ingrediënten.
2: Ja, is dat ook voor mannen met in de menopauze?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat dat sowieso hele goede dingen zijn. Eiwitten, vezels en...
2: Zeker. Ik had net een stukje van die ontbijttaart. Of was het wel? Ik weet niet wat het was, maar dat was maar een partijtje lekker.
1: Ja, ze hadden dus een soort van gezonde muffins. Dan nog iets met pruimentaart.
2: Ja, nee, en met bananen, weinig suiker ook. Het schijnt heel belangrijk te zijn om wat minder suiker dan. Dat is sowieso wel belangrijk. Volgens mij is het heel goed voor je lijf om een beetje op te letten.
1: Ja, absoluut.
2: Of je nou in de meno of de peno of de gewone pauze.
1: De gewone fase bent. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Wanneer is die gewone fase eigenlijk?
2: Het leven is één grote vergadering.
1: Aan één schakeling van dingen, ja, oké.
2: Goed, dankjewel, lieve Barbara. En dan ga ik naar lieve Jan Visser voor de situatie met het weer. Jan, hoe wordt het weer vanmiddag?
3: Ja? Vanmiddag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen eerst nog zomers warm, ofwel temperaturen tot rond de 26 graden. In de kustgebieden koelt het ietsje af door een aantrekkende wind uit het zuidwesten. Niet al te sterk overigens, die wind. Meest matig, kracht 3 tot 4 van kracht. Vanavond en de komende nacht neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Morgen is het bewolkt en in de loop van de ochtend en middag zijn er perioden met regen. S'avonds een paar opklaringen afgewisseld door een bui. Het wordt morgen, voor de regen uit, nog zo'n 19 tot 20 graden. In de regen daalt de temperatuur naar een graad of 17. Verder een matige, aan de kust en op het IJsselmeer, en af en toe vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

0: Ja, Christina Aguilera bijna. En Come On Over. En daarvoor dus het nummer dat ik heel cryptisch omschreef net voor het nieuws. Namelijk de drummer van de Eagles was Don Henley. Zijn titel gebaseerd op een dichtregel uit 1930 van de dichter Dylan Thomas. I see the boys of summer in their ruin. Prachtig nummer. Pure poëzie. The Boys of Summer.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
4: Rondje van het huis.
0: En natuurlijk ook pure poëzie is weer het moment dat jij mag gaan bepalen wat ik zo dadelijk ga draaien. Maar ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Ik ging even een rondje rond het huis. Het radiohuis hier van NH. En ik heb uit een bedje twee artiesten getrokken die heel erg aan het schreeuwen waren. Kies mij, kies mij. Nou, eentje met een keuze A en eentje met een keuze B. En ik zou het gezellig vinden als jij hen uit hun lijden verlost. Gewoon stemmen kan via 088-58-51-52. Het zijn twee artiesten. Komen allebei dus uit 1992. Dus voor keuze A heb ik voor jou Right Said Fred en Deeply Dippy. En dat klinkt zo.
5: Deeply Dippy, by the way you walk.
0: Deeply Dippy.
5: A contact sport.
0: Keuze A.
5: Let the neighbors talk. Deeply Dippy, I'm your Superman.
0: Hartstikke fijn. Of zeg je, ja, 1992 ook een heel mooi jaar voor Right Said Fred natuurlijk en Deeply Dippy. Maar misschien kies ik toch liever voor Mr. Big en hun To Be With You. Dan stem je B.

Maar ja, ik zou het je maar te doen geven. En dat ga ik je ook zeker doen. 088 850 51 52. Twee liedjes is uit 1992. En jij mag kiezen, wat wil je horen? Keuzeplaat A, Right Said Fred en Deeply Dippy. Of eveneens uit 1992. Keuze B, Mr. Big en hun To Be With You. Laat het maar weten. 088 850 52 850 51 52. Twee platen, de tijd. Krijg je nu een liedje. Speciaal voor Sylvia, Jeannette, Nathalie en Fine. Elsje, Treusje, Truus, Babette, Betsy en Sabine. Voor Griet, Margriet, Marije, Marie en Angeline. En Mies, Marjan, Marjo, Marleen en kleine Tine. Het is Doe Maar Bijna. En één nacht alleen. Tja, brrr.

0: eindeloos mooi. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, dankjewel voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Zulke leuke berichten komen altijd binnen. Ik ben je echt heel dankbaar hoor, jij als luisteraar daar. Want ik gooi dan twee liedjes op en dan mag jij kiezen. En dan komen de mooiste verhalen er ook bij. Want het is een duivels dilemma, hè, twee liedjes om uit te kiezen. En dan, dan mag jij dus gewoon komen met een A of een B. Dan komt er ook iets bij van... ik vind die kale mannen zo gezellig. Gerrit die zegt, ik ben 1,83 meter... dus ik vind die lange mannen wel weer tof, die Mr. Big. Dus ik had dus twee hits uit 1992. Keuze A was dus Right Said Fred en Deeply Dipply. Dat waren die kale mannen. En keuze B waren Mr. Big en hun lange haren... en hun To Be With You. Nou, het was een nek-aan-nek race, hoor. Maar toch, de meeste stemmen gelden. En dat is zo'n 80% kiest voor keuze B.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Met dank aan jou, Mr. Big, To Be With You.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
6: Ik ben Irma en ik kom naar Kallenhoog.
7: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
8: Ik ben Anna Hendrika, Huisman Schagen en kom uit het mooie Wochnum.
9: Thuis in heel
10: Het is bijna 3 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Meerdere Amsterdammers die worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Dat blijkt uit rechtbankstukken die het Parool heeft ingezien. Goed nieuws voor Telstar. Spits Nofki Thorisson is woensdag gewoon inzetbaar tegen FC Twente. De rode kaart die hij gisteren kreeg is geseponeerd. En bewoners van de Amsterdamse Pijp die maken bezwaar tegen de kap van bomen. De bomen moeten plaatsmaken voor de nieuwe beeldentuin van het Rijksmuseum. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Eentje, dat is de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. 3 kilometer, 5 minuten vertraging.
9: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
13: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
17: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
18: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
17: NRV.
18: Waar vraag je dat?
17: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
18: Wij?
17: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
19: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
19: NRV.
17: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: Het is mooi hoe zo'n project de Vrienden van Amstel Live niet alleen samenkomen van artiesten is, maar ook tot nieuwe samenwerkingen kan leiden. Zij ontdekten na hun optreden tijdens het evenement en het doorzakken dat ze alle drie uit de Achterhoek komen, schreven samen een eerbetoon aan hun jeugd in die regio met één kroeg, één kerktoren en fietsen die gewoon niet op slot hoeven. Suzanne Vreek samen met Snelle hoorde je bij NH en De Overkant.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Inderdaad, goedemiddag Noord-Holland. Frans is nog steeds hier. Het is jouw knusse maandagmiddag bij NH. Lekker veel muziek. Terwijl je gewoon een beetje de dingen doet die je wil doen op zo'n dag. Op zo'n maandag, zo lekker na zo'n weekend nog in je benen. Misschien heb je helemaal in de lampen gehangen. Ik weet het niet, maar heb je gewoon behoefte aan een beetje rust. Nou, dat gaat me wel redelijk lusken hoor, met al die muziek. Er zit ook wel een lekker opgewekt plaatje tussen hier en daar. Maar goed, dat dus niet alleen. Ik heb mijn fluitje van de set van Bart Slim er weer bijgepakt. Het is weer tijd voor...
3: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Ja, dus bedankt voor het doorgeven van je verjaardag voor de NH verjaardagskalender. Even naar het weekend. Want afgelopen zaterdag was Sonja jarig en vierde haar 81ste verjaardag. En zo is het. Ook weer even terug, want dit weekend waren Joyce en Jan 25 jaar getrouwd. Nou, dat is misschien niet voor de verjaardagskalender, maar wel een jubileum. En zo is het. In Woerden viert Mira van Essen dat zij Sarah ziet vandaag. Dubbel feest in Woerden, want Linda de Bruin van Meurs viert haar verjaardag van harte. En Hans van Keken uit Heemstede blaast 79 kaarsjes uit. Dat is echt een hele grote taart. Dus van hartjes. Nou, zo simpel is het. Jij zet jezelf gewoon bij ons op die kalender.
3: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: En dat doe je door even je verjaardag door te appen naar 088-850-51-52... of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. En als cadeau een feestelijk hoedje uit de kringloopwinkel uit handen van Prince. Van harte.
4: Van harte.
5: Van harte.
6: Van harte.
7: Van harte.
8: Van harte.
9: Van harte gefeliciteerd.

0: Wanneer je ouders je een muzikale opvoeding geven, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Zijn vader was drummer bij de Time Bandits en samen met zijn vrouw schreven zij muziek voor de Utrechtse band Moonflower uit de jaren 90. En hij werd als hun zoon op zijn 15e de jongste leerling ooit op de Herman Brood Academie. Zijn naam Lenny Monsou en zijn nieuwste nummer Wrecking Ball. Een naam om te onthouden.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan
1: V. 19 toen. 19 toen.
0: En ondertussen ga ik je even mee terugnemen. Een paar jaar terug in de tijd naar het jaar 2008. Kun je het nog herinneren? Het jaar van het Europees kampioenschap in Oostenrijk en Zwitserland. Onder leiding van de grote bondscoach Marco van Basten. Nederland speelde in de groepsfase echt fantastisch voetbal. Ik bedoel, tegen Frankrijk wonnen we met 4-1. Tegen regerend wereldkampioen Italië wonnen we zelfs met 3-0. Maar ja, die kwartfinales kwamen eraan. Dus moesten we tegen Rusland. En dat verloren we met 1-3. Nou ja, Rafael van der Vaart werd na afloop gevraagd om zijn mening over dit potje voetbal.
3: Nou ja, je moet gewoon eerlijk zijn. Rusland die speelt gewoon fantastisch. Fantastische spelers. Dat merkten we meteen al in het begin. Ze kunnen gewoon geweldig voetballen. Dus een groot compliment. We waren gewoon niet goed genoeg vandaag om van Rusland te winnen. Zo simpel is het. Groot compliment aan Rusland. Fantastische ploeg.
0: Een fantastische ploeg dus. Een wedstrijd helaas zonder Arjan Robben, die geveld was door een liesblessure. En Rusland inderdaad de betere ploeg. Onder leiding van bondscoach Guus Hiddink. Ja, dat was wat. Maar goed, mocht jij net de radio hebben aangezet en je denkt, jemig, wat gebeurt er nu? Ik nam je even mee terug naar het jaar 2008. Luister je toen op deze datum in dat jaar 2008 naar de radio, had ik een hele grote hit die ik nu voor je ga zetten. Een nummer dat zij schreef toen ze pas 16 jaar oud was en waarvan ze wist dat het goed was, omdat het er in één keer als bijna overgeven uitkwam. Het is Gabriella Chimli bij NH en

Gabriella Chimley uit 2008 en Sweet About Me. Bijna 3:30, zo dadelijk het regionale nieuws uit Barbara Mulder en het weer van Jan Visser. Maar eerst deze. Icehouse. Zo mooi. Hey little girl.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana. NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Ik ben Trix en ik kom uit Baren.
9: Ik ben Renate en ik kom uit de heerlijkheid Bergen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is ruim 3:30 in Landsmeer, is het 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Meerdere Amsterdammers die worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Dat blijkt uit rechtbankstukken die het Parool heeft ingezien. Een van de Amsterdamse verdachten heeft volgens het Parool in het verleden een oudere man gegijzeld, mishandeld en beroofd. Een andere Amsterdamse verdachte die betrokken was bij Overasselt zou 2 jaar geleden betrokken zijn geweest bij een schietincident. Bij de aanval op een woning in Overasselt kwam beveiliger Berry Leeners om het leven. 2 agenten raakten gewond. In totaal zitten 35 verdachten vast, waaronder dus een aantal uit onze regio. Over ongeveer 20 jaar is het einde oefening voor veel bollentelers in Noord- en Zuid-Holland. Dat verwacht Delta-commissaris Co Verdaas. Tegen de verzilting die de teelt onmogelijk zal maken is volgens hem weinig te doen. Hoe hoger de zeespiegel en hoe minder water door de rivieren stroomt, hoe meer zout het water, het land zal binnenstromen. Hij presenteerde vandaag adviezen voor de manier waarop Nederland met water moet omgaan. En hij wil dus alvast de ondernemers waarschuwen. In Amsterdam-Noord is midden op straat vanochtend een vrouw neergestoken. De verdachte is kort daarna zwaar gewond aangetroffen. Politie vermoedt dat hij zichzelf heeft verwond. Nou, de vrouw kon ter plekke worden behandeld. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Motief voor het geweld is niet bekend. Politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar zijn. Goed nieuws voor Telstar-spits Novki Torisson. Hij is woensdag gewoon inzetbaar tegen FC Twente. Zijn rode kaart die hij gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Cambuur is namelijk geseponeerd. Hij kreeg in de 22e minuut rood na een overtreding.

0: overtreding, waardoor Telstar lange tijd met 10 man speelde. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2. De aanklager betaald voetbal heeft de rode kaart dus inmiddels ingetrokken. En bewoners van de Amsterdamse Pijp maken bezwaar tegen de kap van bomen. Ja, die bomen moeten gekapt worden voor de nieuwe beeldentuin van het Rijksmuseum. Het museum wil 9 bomen kappen en er dan 26 nieuwe bomen voor terugplaatsen. Ja, volgens het Rijksmuseum blijft het plantsoen daarmee zo groen mogelijk, maar omwonenden vinden dat niet. Ja, zij vrezen juist verlies van veel groen, verlies van beschutting en verkoeling. En zo noemen die plannen een prestigeproject. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.
1: Nee, het is altijd lastig. Bomen die je kapt, die komen niet zo snel terug. En anders krijg je van die groeien bomen die ze speciaal planten.
0: Dat duurt heel lang voordat die echt groen zijn, hè?
1: En heel groen, ja. En het zijn de planten. Ik ken dat plantsoentje. Dat is een
0: Karel Willing plantsoen.
1: Ja, het zijn hele volle, mooie, oude bomen. Dus ik snap ook wel dat je als bewoner denkt, ja, dan zit ik straks tegen van die staakjes aan te kijken. En dan zijn het misschien wel geen 9, maar 26 nieuwe bomen. Dus verhoudingsgewijs is dat misschien wel handig. Maar het zijn van die kleine vliemeltjes.
0: Ja, ja, dus ik snap het verzet daar wel tegen.
1: Maar het wordt wel een heel mooi project daarbij het Rijks, hoor.
0: Dat ook weer.
1: Ja, dat wordt wel echt te gek. Ja. Dat weet ik dan weer wel.
0: Heel goed. Nou, later meer daarover. Sowieso meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Barbara, dankjewel. Ga ik naar Jan Visser om eens te vragen hoe het weer wordt vanmiddag, Jan.
2: Vanmiddag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen eerst nog zomers warm, ofwel temperaturen tot rond de 26 graden. In de kustgebieden koelt het ietsje af door een aantrekkende wind uit het zuidwesten. Niet al te sterk overigens die wind, meest matig, kracht 3 tot 4 van kracht. Vanavond en de komende nacht neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Morgen is het bewolkt en in de loop van de ochtend en middag zijn er perioden met regen. 'S Avonds een paar opklaringen afgewisseld door een bui. Het wordt morgen, voor de regen uit, nog zo'n 19 tot 20 graden. In de regen daalt de temperatuur naar een graad of 17. Verder een matige, aan de kusten op het IJsselmeer, en af en toe vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
1: Jan, dankjewel.

0: Je kunt altijd proberen om via het welbekende nummer 088-850-5152 een plaatje aan te vragen. En soms lukt dat ook gewoon. Willemijn kwam met een hele mooie, maar die plek was helaas dus al vergeten. Met dank aan Lea, die deze aanvroeg voor haar vriend Erik Jan. Vandaag 10 jaar samen met mijn allerliefste, liet ze mij weten. En op deze hebben we voor het eerst in een hoekje van ons stamcafé staan zoenen. Nou Lea, leven jullie liefde met R.E.M. bij NH en Losing My Religion.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, doe dus net als Lea, want het is er weer tijd voor. En ook net als natuurlijk als Willemijn. Het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag. Want het is het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. 2 liedjes heb ik voor je uitgekozen. Keuze A, keuze B. En mijn vraag aan jou is gewoon heel simpel. Wat wil je liever horen? Ik zou het gezellig vinden als je met me meestemt. Dat kan via 088-850-5152. 2 hele fijne nummers waar je uit mag kiezen. Ook ideaal om je huis mee te verbouwen. Zoals Christian, die de slaapkamer nog moet gaan schilderen. Nou, Christian, ik zou zeggen, kies jij voor keuze A, dan kies je voor Nena en haar 99 Luftballons. Nou, dan ga je weer heel snel van schilderen. Of zeg jij, ja, ik vind dat Nena hartstikke leuk met die 99 ballonnetjes. Maar ik ga liever voor een andere dame, maar dan bezongen door Simon & Garfunkel, Cecilia. Dan kies je dus voor keuze B. Hele goede keuze, maar ja, het is helemaal aan jou. Ik zou het weten, maar het ligt niet aan mij, hè? Het ligt helemaal aan jou. 088-850-5152. Een duivels muzikaal dilemma waar jij uit mag kiezen. Wordt het keuze A, Nena en haar 99 Luftballons? Of wordt het toch liever keuze B, Simon & Garfunkel en Cecilia? 2 plaatjes de tijd. Alex Warren komt eraan. Maar eerst, hou je vast. Oh. Pure romantiek met champagne. Mega zwoel. Die slaapkamer die hoeft niet geschilderd te worden, hoor. How about us?

0: Is zo leuk, want Dennis Oubé die komt naar binnen en die zegt... Alex Warren, heerlijk! En ik heb net zijn plaat gekocht. Ik word daar heel enthousiast van. Nou, en het leuke is, daar word ik dan weer enthousiast van. En je hoorde Alex Warren hierbij. NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, dankjewel voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had twee nummers waar jij uit mocht kiezen. Keuze A, Nena en haar 99 Luftballons. Dus toch liever keuze B, Simon & Garfunkel en hun Cecilia. Ja, het was nog best wel een lastige keuze, maar de stemmen zijn geteld.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Alle stemmen zijn geteld. Het is Nena en 99 Luftballonnen. Zometeen na het 4 uur het nieuws. En natuurlijk Dennis Oubé en Jelmer met hun Vandaag de Dag. Morgen is Nick er weer. Wij spreken elkaar vast weer heel snel. Ik wens je nu een hele fijne dag.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
4: Theo en ik kom uit Oudorp.
5: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
6: Ik ben Ans uit Amsterdam.
7: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
8: Het is 4 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het Amsterdamse gerechtshof heeft straffen tot 11 jaar en 3 maanden opgelegd aan 6 verdachten voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Een deel van de verdachten zou een bijdrage hebben geleverd aan verkenningen voorafgaand aan de moord op advocaat Dirk Wiersum. Goed nieuws voor Telstar. Spits Nokvi Thorisson is woensdag gewoon inzetbaar tegen FC Twente. De rode kaart die hij gisteren kreeg is geseponeerd. En over ongeveer 20 jaar is het einde oefening voor veel bollentelers in Noord-Holland. Dat verwacht de Delta-commissaris. Tegen de verzilting die de teelt onmogelijk zal maken is volgens hem weinig te doen. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, dan is er ook nog ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 6 vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Voorthuizen. Daar doe je er 15 minuten langer over. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen De Hoek en Burgerveen 6. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 5 minuten. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 11 minuten vertraging. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Lunetten. Daar doe je er 5 minuten langer over. De laatste en de langste is de N305 Almere richting Dronten tussen Almere Hout en de aansluiting met de N301. Daar is je vertraging op dit moment 16 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
16: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
19: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
18: En voor Harold met een staalopstoel.
20: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
18: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
21: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
21: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Vandaag de dag.
22: Met Dennis Hoebee.

0: Ja, wat een duo dit, hè? Peter Tosh en Mick Jagger, You Gotta Walk and Don't Look Back. En Jomer, als je dit vertaalt in het Nederlands, wat krijg je dan?
1: Niet terugkijken.
0: Voor je kijken, doorlopen.

0: in september zit. Het is 7e vandaag. En het is weer maandag. Jelmer, fijn dat je er weer bent.
1: Hallo.
0: Hoe was je weekend?
1: Niet zo gek spannend, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Oh, wat dan?
1: Nou, gewoon niks gedaan.
0: Lekker eigenlijk een beetje rustig.
1: Beetje lunchen.
0: Lekker.
1: Beetje eten.
0: Beentjes op tafel.
1: Wit wijntje erbij.
0: Oh, heerlijk zeg.
1: Lekker, hè?
0: Netflixje gekeken ook nog?
1: Ja, Videolandje.
0: Oh, Videoland. Wat kijk je nu?
1: Ik kijk voor de 100.000ste keer Gooise Vrouwen.
0: Oh, is dat een van de nieuwe seizoenen? Of ben je helemaal terug naar de oude?
1: Oh,
0: wat leuk zeg.
1: Voor de 80ste keer, denk ik.
0: Ja, het blijft natuurlijk wel een geniale serie. Je zou bijna zeggen, het is misschien wel materiaal voor de schatkamer. Gaan we het zo meteen over hebben?
1: Wat goed van jou.
0: Ja, toch?
1: Leuk.
0: Ja, nou, dat
1: was jouw weekend?
0: Nou, ik had een beetje een matig weekend. Ik was gisteren niet zo fit. Voelde me niet zo oké. Dus ik moest een dagje thuis blijven, helaas.
1: Oh, wat ben ik blij dat je er dan weer bent vandaag.
0: Blij dat ik er vandaag wel weer ben. Maar maar zaterdag was prima. En vrijdag ook. En ik heb dus even lekker in diezelfde schatkamer zitten neusen. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ja, 7 september. Oh, even nog Bar natuurlijk.
2: Oh ja, ook nog even derde wiel aan de
0: wagen. Fijn dat jij er ook bent. Spuit 11, nee hoor.
2: Met mij gaat het ook goed hoor.
0: Ja, heb je een leuk weekend gehad?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, je weet het niet meer.
2: Dit ligt alweer achter me. Het was leuk, ik heb van alles gedaan. Ik heb gezwommen, dus sportief.
0: Oh, ja.
2: Ik ben naar een feest geweest, ik heb op terras gezeten. Ik heb nog wat opgeruimd.
0: De goede dingen van het leven zijn allemaal bij jou terechtgekomen, hoor ik.
2: Zeker.
0: Ja, heerlijk. Nou, ook fijn dat je er bent. 7 september vandaag, de dag dat in 1957... de laatste aflevering van Jip en Janneke verschijnt in het Parool. Dat is natuurlijk iets waar we allemaal mee zijn opgegroeid, hè, denk ik.
1: Absoluut.
0: Jij ook, Bart?
1: Iedereen, Jip en Janneke.
2: Ja, zeker.
0: Vond je het ook leuk als kind?
2: Ja, ik vond het wel leuk. Zeker wel. Ja, als ik nu wel... Ja, nee, ik vond het absoluut leuk.
0: Heb jij het nog overgedragen op jouw kinderen ook? Of was dat er wel een beetje dat je zegt, nou, toen was het wel een beetje voorbij?
2: Ik heb wel Annie M. G. Smit, maar wel niet zozeer Jip en Janneke, maar meer Floddertje bijvoorbeeld.
0: Oh ja, ja.
2: Ja, daar lazen we dan wel veel uit voor.
0: Dat zijn, ja, iedereen, eigenlijk is iedereen opgegroeid met Annie M. G. Smit de laatste 50 jaar. Dat is dan wel weer mooi ook. Nou, vandaag ook in 1966 dat de meest legendarische voetballer die we ooit in Nederland gehad hebben, op 19-jarige leeftijd zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. Nou, weet jij wel over wie dat gaat, Bar?
2: Oh, ik zat even niet goed op te letten.
1: Oh, ik dacht, je gaat het uiteindelijk aan mij vragen en ik weet.
0: Oh, weet jij het?
2: Oh,
1: Johan Cruijff.
0: Johan Cruijff is het goede antwoord. Ja, absoluut.
2: Jammer, goed bezig.
0: Daar hadden we hier een quiz van gemaakt. Ja, en vandaag in 2014 kreeg voor het eerst in de geschiedenis van de paardensport Nederland een wereldkampioen springen. Dat is Jeroen Dubbeldam. Hij is de grote winnaar. Mensen in DC die weten dat nog als de dag van gisteren. En wij gaan het dus, zoals gezegd, hebben vandaag over de mooiste radio- en televisieprogramma's. Want je kunt sinds kort namelijk terecht in de schatkamer van beeld en geluid. Allerlei oude fragmenten, televisieprogramma's, hele programma's, maar ook korte stukjes, kun je allemaal terugkijken en terugluisteren. En als je daar eenmaal begint, nou, neem dan de rest van de dag maar vrij, want je komt er ook niet meer uit. Het is een fuik waar je ingezogen wordt. En daarom aan jou vandaag de vraag. Wat was eigenlijk jouw favoriete radio- of televisieprogramma uit de geschiedenis van de radio en televisie? Mag dus echt alles zijn. Meld je vooral 088-850-51-52. Was het misschien, zoals in mijn geval, Countdown, vond ik heel leuk. Een programma. Maar het kan ook Gooise Vrouwen zijn. Echt alles wat je kan bedenken mag meedoen. Dus 088-850-51-52. Dit is Ella Langley en Choosing Texas. Just when

0: Iedereen line dance. Het is een beetje het idee wat Ellen Langley graag de wereld in wil sturen. En in Amsterdam geven ze daar ook op dit moment navolging aan. Want er wordt echt geline dance bij het leven.
1: Niet normaal.
0: Ja, country is groter dan ooit. En dat komt onder andere door deze Ellen Langley. Maar natuurlijk ook door Taylor Swift. Die heel lang ergens tussen country en pop heeft ingezeten. En langzaam maar zeker zijn we de laatste 10 jaar allemaal gewend geworden aan deze muziek. En vinden we het allemaal leuk. En dat is terecht ook een hartstikke goed liedje. Dus Choosing Texas.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, het is inmiddels 4:50. Een bijzondere traditie op Texel. 2 jaar kon het niet doorgaan. Maar het was vandaag weer het geval. Honderden Texelse schapen die daar strak klaar stonden om beoordeeld te worden. En dat is echt een enorme organisatie om dat voor elkaar te krijgen. Want 9 fokkers die sturen samen zo'n 230 dieren naar de Schapenfokdag op Texel. Een traditie die al 116 jaar oud is. En onze verslaggever Tom van Midden die was daarbij. En die sprak een aantal van die schapenhouders.
3: Het is een prachtige dag op Texel, hè? Kees Hin, een van de jongste schapenhouders van Texel. Misschien wel de jongste, hè?
4: Ja, dat zeggen ze, ja. Klopt wel, ja.
3: Ja, 26 jaar. Ja, ik zag je stralen zojuist. Dit is een schitterende dag, hè? Ook voor jullie.
4: Ja, mooi weer erbij, dus prima. Nou, dit is al een reservekampioen van de vorige keuring. Dus ja, in principe moet dat natuurlijk wel weer wat gaan worden, deze keuring, ja. Is de bedoeling.
0: Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. En iemand die daar eigenlijk zijn tijd heeft ingestoken om dat allemaal voor elkaar te krijgen, dat is Wout Rodenburg. Die heeft namelijk de juryleden geholpen de schapen te beoordelen. En Wout, die hebben we op dit moment aan de telefoon op de boot, als het goed is, Wout. Hebben we verbinding?
5: Ja, goedemiddag. Ja. Ik hoop dat ik goed doorkom, want ik sta nog op de boot. Ik sta op een punt om bijna van de boot af te rijden.
0: Ah, oké, okay, dus, nou. Dat moet vast goed komen. Wout, jij bent dus bezig geweest om die schapen te beoordelen. De afgelopen 2 jaar kon het niet doorgaan, hè? De Schapenfokdag. Wat was daar de reden van?
5: Nou, de eerste reden was niet zo'n mooie reden natuurlijk, omdat we in Nederland en daaromheen heel veel last hebben gehad van het blauwtongvirus. Welke heel veel slachtoffers onder de schapen heeft gebracht. Dus dat was een hele zwarte periode voor met name ook de schapenfokkerij natuurlijk. Heel veel dieren die we hebben moeten laten gaan. Ja. En verleden jaar was het organisatorisch niet mogelijk om de zaak op de rails te krijgen bij tijd. Dus vandaar dat we toen alleen een open weekend gehouden hebben. En dat betekent zowel dat alle mensen welkom waren bij alle fokkers hier op Texel. En op zo'n manier toch ook alle dieren op Texel van de fokkers kunnen bekijken.
0: Ja, want het lijkt me nogal een logistieke organisatie. Is het zo dat die dieren allemaal naar Texel moeten worden gestuurd? Of zijn die daar
5: al? Nee. Op Den Burg is eigenlijk de traditie dat alleen de fokkers die op Texel wonen, die zenden daar dieren in.
0: Oh ja.
5: Dus wat dat betreft is de logistieke operatie valt best wel mee. Maar goed, het is wel een organisatie om de zaak voor elkaar te krijgen, om die plek daarin te richten. Met hekjes, met stro en alle voorzieningen die nodig zijn om het de dieren zo geriefelijk mogelijk te maken. En de voorbereidingen voor de fokkers is natuurlijk ook wel heel veel werk om de dieren in goede conditie te krijgen. Met name dit jaar hadden we natuurlijk een hele droge periode, waardoor er bijna toch geen gras meer groeide. Dus dan moet je de dieren weer gaan bijvoeren en zorgen dat ze toch niet te veel inkrimpen en ook de glans er een beetje op blijft, ondanks het droge periode.
0: Ja, het is een traditie die al heel lang bestaat, sinds 1920, maar als ik het zo hoor, moeten alle zeilen worden bijgezet om het ieder jaar toch maar weer voor elkaar te krijgen. Wat is eigenlijk, want het is een mooie traditie, wat is het belang eigenlijk van deze Schapenfokdag?
5: Nou, het belang is, wordt georganiseerd door de Texelse Schapenstamboek in Noord-Holland. En het doel van het stamboek is om het ras in stand te houden. En met name ook om daar waar mogelijk verbeteringen aan te brengen aan het ras. En om dan te zien of iedereen een beetje op dezelfde weg daar naartoe wandelt naar het fokdoel. Is zo'n fokdag natuurlijk een ideaal moment om eens even te kijken waar sta ik in de fokkerij en waar kan ik nog verbeteren of zit ik al aan de top van mijn fokkerij.
0: Dus, ja, maar het is niet een soort misverkiezing, hè?
5: Nee, het is geen misverkiezing, maar het is wel een beoordeling op het exterieur, zoals ze dat noemen. Dus de dieren worden eigenlijk op uiterlijke kenmerken worden ze beoordeeld. En daarbij speelt de rasbeschrijving en het fokdoel, dat is eigenlijk een beetje de rode draad waar de fokkers zich aan moeten houden. En dan is de kunst natuurlijk om met dat in de hand een zo mooi en goed mogelijk schaap te fokken die functioneel is en die 2 lammeren groot kan brengen. En daarnaast ook heel een lange levensduur heeft.
0: En wat is uiteindelijk de conclusie van jou? Was het een mooie dag? Was het een mooie editie?
5: Ja, het was een hele mooie editie. Met name, er was ruim voldoende dieren waren er aangeleverd in alle categorieën. En dan moet je denken aan ongeveer 15 rubrieken. En dan praat je over ooilammeren, ramlammeren, schapen met lammeren, eenjarige ooien, oudere ooien, eenjarige rammen, oudere rammen. Nou, en zo kan ik nog even doorgaan. Maar dus het was een heel breed opgezet met diverse categorieën. En ja, uiteindelijk in de ochtend worden dan de rubriekskeuringen gedaan. En dan worden de beste geselecteerd die in de middag terug mogen komen om de kampioenstitels te gaan strijden. Dus dat is een beetje oplopende spanning naarmate de dag vordert.
0: Ja, ik hoor een tevreden man die volgens mij vindt dat het er goed bij staat allemaal. En dat we na 2 jaar afwezigheid het allemaal weer mooi voor elkaar hebben. Ben je er volgend jaar weer bij eigenlijk?
5: Ja, dat hoop ik zeker van wel. En nou. Misschien kunnen we het er dan verder over hebben. Of heeft u nog meer vragen aan
0: mij? Nou, nee, ik denk dat het misschien volgend jaar vroeg genoeg is. Laten we er dan vooral weer eens naar kijken. Wout Rodenburg, hartelijk dank. En fijn dat je even tijd voor ons wilde maken. Vanaf de boot van Texel weer terug naar het vasteland. En een mooie traditie die ongetwijfeld ook volgend jaar weer voortgezet gaat worden. Police hoor je nu, Every Little Thing.

0: bezoeken en waar heel veel van die radio- en televisieprogramma's te vinden zijn. Complete afleveringen, complete series zelfs, maar ook bepaalde spraakmakende fragmenten. Denk bijvoorbeeld aan Sonja Barend, die weer zo'n interview deed met iemand. Nou ja, het is allemaal terug te vinden. En we vragen vandaag aan jou, wat was eigenlijk jouw lievelings radio- of televisieprogramma van vroeger? Kun je overbellen 088 850 51 52. Appen mag ook. Je mag ook gewoon alleen even een appje sturen met de naam van het programma erin. En zonder complete uitdaging. Het is allemaal, alles is toegestaan. We zijn ontzettend benieuwd. Dus meld je even 088 850 51 52. Waar we ook benieuwd naar zijn, is het laatste nieuws. En dat krijg je zo van Barbara.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ik ben Diana en ik kom uit Bad Oevedorp.
10: Ik ben Hans uit Amsterdam.
11: Ik ben Mimi en ik woon in het mooie Meizenpolder.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30 geweest. In Zwaanshoek is het momenteel een heerlijke 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Meerdere Amsterdammers die worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Dat blijkt uit rechtbankstukken die het parool heeft ingezien. Een van de Amsterdamse verdachten heeft volgens het parool in het verleden een oudere man gegijzeld, mishandeld en beroofd. Een andere Amsterdamse verdachte die betrokken was bij Overasselt zou betrokken zijn geweest bij een schietincident in het verleden. Ja, bij die aanval op een woning in Overasselt kwam beveiliger Barry Leeners om het leven. Twee agenten raakten gewond. In totaal zitten 35 verdachten vast. Over ongeveer 20 jaar is het einde oefening voor veel bollentelers in Noord-Holland. Dat verwacht Delta-commissaris Co Verdaas. Tegen de verzilting die de teelt onmogelijk zal maken is volgens hem weinig te doen. Hoe hoger de zeespiegel en hoe minder water er door de rivieren stroomt, hoe meer zout water het land zal binnenstromen. Hij presenteerde vandaag adviezen voor de manier waarop Nederland met water moet omgaan en wilde ondernemers ook alvast waarschuwen. In Amsterdam-Noord is vanochtend midden op straat een vrouw neergestoken. De verdachte is kort daarna zwaargewond gevonden. Politie vermoedt dat hij zichzelf heeft verwond. Ja, de vrouw kon ter plekke worden behandeld. De man is overgewacht naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij daar ook aangehouden. Motief voor het geweld is niet bekend. Politie vermoedt dus dat het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar zijn. Goed nieuws dan voor Telstar. Spits Nok Vitorisson is woensdag gewoon inzetbaar tegen FC Twente. De rode kaart die hij gisteren namelijk kreeg in de wedstrijd tegen Cambuur is geseponeerd. Hij kreeg in de 22e minuut rood na een overtreding en Telstar moest dus lange tijd met 10 man spelen. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2. Nou, onze sportredactie sprak zojuist met de trainer Henk Brugge over het seponeren van die rode kaart.
14: Ik heb de beelden teruggezien en ik vond het absoluut geen rode kaart. En wij zijn er natuurlijk hartstikke blij mee dat hij geseponeerd is. Dus in dat opzicht blij.
15: Maar ben je dan niet gefrustreerd dat het gisteren zo gelopen is?
14: Het is gebeurd. En uiteindelijk maken mensen een beslissing en die moeten wij accepteren. Dat hebben we gedaan. En nu is het weer focus op Twente.

0: En zo is dat. Focus op Twente. Je hoorde de trainer van Telstar, Henk Brugge. Laatste berichtje. Museum Beeld en Geluid heeft de eerste 10 namen bekendgemaakt van iconen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zij worden dan in de Songwriters Wall of Fame opgenomen. Gaat onder andere om Herman van Veen, Ramses Shaffy, Belinda Muldijk en Frank Boeien. Deze artiesten worden op 14 september gehuldigd tijdens een feestelijke show bij Beeld en Geluid. Het evenement moet ieder jaar weer terugkeren. Ja, Shaffy is dus ook in de lijst opgenomen en die wordt postuum geëerd. De onderscheiding is bedoeld voor Nederlandse songwriters die minimaal 20 jaar actief zijn en meerdere successen en hits op hun naam hebben staan.
1: Goed idee.
0: Ja, toch?
1: En we gaan het zo meteen nog even verder uitgebreid over Beeld en Geluid hebben, want zij hebben natuurlijk ook die schatkamer.
0: Ja.
1: En daar kun je je favoriete televisie- of radioprogramma terugkijken. Dus
0: moet je dan betreft ook echt fysiek daar naartoe, of kan je dat ook online
1: lekker
0: kijken?
1: Thuis op de bank.
0: Oh ja.
2: Het is heerlijk. Het is echt mega verslaafd.
1: Het is nog leuker dan YouTube.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Ja.
0: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Ja, dankjewel Bar. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor vijven. Dan Jan Visser voor het weer.
3: Vanmiddag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen eerst nog zomers warm, ofwel temperaturen tot rond de 26 graden. In de kustgebieden koelt het ietsje af door een aantrekkende wind uit het zuidwesten. Niet al te sterk overigens die wind, meest matig, kracht 3 tot 4 van kracht. Vanavond en de komende nacht neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Morgen is het bewolkt en in de loop van de ochtend en middag zijn er perioden met regen. 'S Avonds een paar opklaringen afgewisseld door een bui. Het wordt morgen, voor de regen uit, nog zo'n 19 tot 20 graden. In de regen daalt de temperatuur naar een graad of 17. Verder een matige, aan de kust en op het IJsselmeer, en af en toe vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
1: Ja, dan nog de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 9 vertragingen. Dit zijn de 4 opvallendste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Daar doe je er 16 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Heemskerk. Door een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. Is je vertraging 9 minuten. En de N231 Amstelveen richting Alphen aan de Rijn tussen Amstelveen en de aansluiting met de N201 16. Laatste de N305 Almere richting Dronten tussen de aansluiting met de A27 en de aansluiting met de N301. 18 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Robbie Neville en Stella Via, dat is het leven natuurlijk.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Open deur natuurlijk.
2: Ja, goed in het Frans.
0: Echt, hè? Ja.
2: Moly.
0: Dat is echt zeer indrukwekkend. Magnifiek zou ik bijna willen zeggen.
2: Wauw.
0: Om het maar even rond te maken.
2: C'est super.
0: Nou, dat dacht ik ook. Merci beaucoup. Nou, we hebben het vandaag over je favoriete radio- en televisieprogramma's. Want sinds kort kun je schat zoeken in meer dan 100 jaar televisie- en radiogeschiedenis. Dat kan allemaal op de site van Beeld en Geluid, het grote archief van Nederland. De Schatkamer heet het. En je kunt daar gewoon vanaf de bank of vanuit je bed met je tablet of je mobiel of je laptop lekker gaan struinen en allerlei oude televisieprogramma's gaan terugkijken of radioprogramma's gaan terugluisteren. En ik denk dat we allemaal wel redelijk wat tv gekeken hebben in ons leven en radio geluisterd. Is er nou iets waar jij meteen warm van werd toen je in de schatkamer aan het zoeken was?
2: Ja, ik zag de Daltons.
0: Oh ja.
2: Dat hebben we echt thuis zoveel gekeken.
0: Dat is een hele leuke serie.
2: Ik was het eigenlijk ook weer een beetje vergeten. En ik denk dat dat ook zo leuk is aan die schatkamer, dat je alles weer een beetje tegenkomt, dat je denkt, oh ja.
0: Ja, dat is absoluut. Ja, het is een groot succes ook. Dus wat dat betreft, ja, ik vind het ook erg leuk om de rond te
2: gaan. Wat heb jij allemaal gespot?
0: Nou, ik ben natuurlijk ook een beetje bij de radio gaan kijken, bij de audiofragmenten. En dan programma's die ik zelf nooit heb geluisterd, maar waar ik wel veel over gehoord had. Zo was er in de jaren 80 op de radio een programma dat heette Het Weeshuis van de Hits. Dat was met Peter van Brugge.
2: Oh.
0: En de KRO stond dat uit. En daar heb ik een aantal afleveringen van zitten terugluisteren. Dat vond ik echt bijzondere radio.
2: Het Weeshuis?
0: Ja, het Weeshuis van de Hits heet het. Ja, het was een programma dat net even wat anders met de muziek en met überhaupt programma maken omging dan dat we dat gewend zijn. En dat we dat toen gewend waren. Je moet het eigenlijk luisteren om het te begrijpen. Maar het was wel een ander soort radio. Ik vond het heel mooi. Ik heb ook nog even wat afleveringen van Top Op zitten terugkijken. Het was een van de muziekprogramma's destijds. En vond ik ook heel leuk om te zien. Dus dat was absoluut een aanrader om daar ook even naar te gaan kijken. Bar, wat is nou een televisie- of radioprogramma waarvan jij zegt, dat is leuk om terug te gaan kijken als je toch in die schatkamer bent?
3: Ah ja, ik vond vroeger ben ik ook een keer fysiek naartoe geweest naar Spijkers met Koppen.
0: Oh ja.
3: Ja, dat bestaat al best wel lang. En dat was dan ook, daar kan je ook live bij zijn in een café in Utrecht.
0: Ja.
3: Vond ik heel erg leuk.
0: Ja.
3: En vroeger dan bij ons thuis, wij mochten niet zomaar naar alles kijken, helaas. We moesten altijd hele bewuste keuzes maken.
0: Oh.
3: Maar ik vond Cote & Bee gaf altijd wel een soort van mooie twist aan de week. Of er kwam iets in voor waar we allemaal over hadden nagedacht die week bijvoorbeeld.
0: De cake op de week.
3: Ja.
0: Ja.
3: Geweldig.
0: Goeie ook. Ja, er kwamen ook veel appjes binnen van mensen die zich al gemeld hebben via 088 850 51 52. Heel veel titels zie ik voorbij komen. Wat heb jij zien binnenkomen?
2: Anita die zegt zonder twijfel Bassie en Adriaan. Mark die gaat voor Telekids. Die zegt zaterdagmorgen op de bank pyjama aan en vooral niet gestoord willen worden. En Sandra, deze ken ik persoonlijk niet. Oppassen met die uitroeptekens. Ken je dat?
0: Ja.
2: Vond ik geweldig. Schrijf ze erbij.
0: Met twee opa's die eigenlijk een deel van de opvoeding van de kinderen voor hun rekening namen. Omdat de ouders te druk waren met werk. Dat is in de jaren 90 was dat.
2: Wat leuk.
0: Ja.
2: Dat klinkt goed. Moeten we weer heel leven roepen. Ja. En Peter dan nog tot slot die zegt, voor mij was het Wedden Dat. Ik snapte nog steeds niet hoe ze sommige dingen voor elkaar kregen.
0: Ja, dat was wel een productie inderdaad. Nou, we gaan erover verder praten met de grote persoon hierachter. De chef namelijk van de schatkamer. Dat is Elke Smet. Elke, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Elke Smelt, moet ik zeggen. Ik zei het bijna verkeerd. Elke, het is een briljant idee waarvan iedereen dacht, waarom was dat er niet al 20 jaar?
4: Ja, klopt. En dat is best wel een ingewikkeld juridisch en rechtenverhaal met name. Wij zijn het archief van alle radio en televisie van vroeger. Met name van de publieke omroep, maar ook wat breder inmiddels. Wij beheren dat archief en al die programma's. Maar uiteindelijk hebben wij niet de eindrechten ervan. Dus door een wet die veranderd is een aantal jaar geleden, die eigenlijk zei van al het materiaal van de publieke omroep dat 20 jaar geleden of langer gemaakt is met publiek geld, moet weer beschikbaar komen. Daardoor konden wij heel veel juridische hoepels veel sneller doorspringen en konden we dit gaan maken. En het blijkt echt een mega groot succes te zijn inderdaad.
0: Ja, het is zelfs zo'n groot succes dat er bepaalde momenten dat er gewoon de site eigenlijk niet toegankelijk is zelfs, hè?
4: Nou, minimaal. Het hebben we één keertje gehad eigenlijk. Dus dat valt reuze mee. Maar we zijn wel onwijs overdonderd door het grote succes. Het was natuurlijk heel moeilijk inschatten hoe goed dit het zou doen, omdat we nog niet eerder zoiets groots gedaan hadden met ons archief. Ik dacht, als ik eind van dit kalenderjaar 500.000 unieke bezoekers gehad heb voor een eerste paar maanden, ben ik echt super blij.
0: Dan ben je al voorbij, denk ik.
4: Nou, na een week al. We zitten nu richting de 1,5 miljoen. Het is echt helemaal bizar.
0: Ja, het is fantastisch natuurlijk. Ik denk dat iedereen die wel eens in Hilversum komt, die kent natuurlijk dat enorme grote gekleurde gebouw bij het Mediapark, waar jullie zitten. En daar worden ook allerlei tentoonstellingen georganiseerd door het hele jaar. Is absoluut een aanrader om een keer te gaan kijken. Maar jullie hebben de drempel wel enorm verlaagd om zelf een beetje aan de gang te gaan en zelf een beetje te gaan struinen. Kun je iets vertellen zo na die eerste tijd dat de schatkamer open is, wat nou het meest succesvolle is waar mensen het liefst naar kijken?
4: Ja, ik hoorde net al de Daltons inderdaad genoemd worden. Die staat inderdaad in de top 15 ook van wat mensen het meest bekeken. Floris staat al vanaf het begin met stip op nummer 1. Maar ook journaals worden veel teruggezocht van iconische momenten in de geschiedenis. Dat mensen toch nog even wilden kijken hoe dat eraan toe ging. Jiske Vet is populair, Creatief met Kurk, De Zevensprong, QQ, Kopspijkers. Maar ook jeugd-tv, Zaai, Het Klokhuis, dat soort dingen.
2: Was het ook wat jullie bedacht hadden in eerste instantie? Dachten jullie, dit gaat het allemaal goed doen? Of is het een heel andere lijst geworden?
4: Nee, op zich zijn het wel echt de grote iconische titels die mensen voor het eerst naar de schatkamer trekt om te kijken hoe ging dat ook alweer. Wat ons wel positief verrast is waar we dachten van vroeger was televisie zoveel trager en zoveel eendimensionale zonder alle snelheid en special effect en trucs die we nu kennen. Als mensen 2 minuten kijken, dan denken ze, oh, wat was dit saai en traag. Ik klik het weer weg en ik ga door met mijn leven. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Mensen zitten echt hele programma's uit te kijken. Dus blijkbaar vinden we dan die traagheid en die simpelheid en die humor van toen toch ook wel weer verfrissend en leuk om even terug te zien. En we merken dat wij proberen met de schatkamer ook wel echt in te spelen op actualiteit. Dus rondom het WK bijvoorbeeld, WK van vroeger. En nu komt Prinsjesdag er weer aan. Dus dan ga je kijken hoe ging het eigenlijk vroeger in de politiek eraan toe en debatten. De vakanties hadden we allemaal talencursussen van de Teliak. Daar hadden we verhalen van gemaakt op de schatkamer. Ja, die dingen waar je zelf niet gelijk aan denkt, die doen het toch ook wel goed dan?
0: Ja, wat mij ook opviel, was een van de meest bekeken fragmenten op dit moment, is een oud interview van Matthijs van Nieuwkerk met Fred van B&B Vol Liefde. Die daar als kunstenaar bij Matthijs van Nieuwkerk aanschoof om wat uit te leggen. Nou, ik denk dat het fragment 25 jaar oud is. Nu is hij een van de kandidaten van B&B. Hij is nog steeds kunstenaar. Hij is iets ouder geworden. Maar nog steeds even eigenwijs en opvallend. En daar hebben heel veel mensen zin in om dat even te gaan terugkijken.
4: Ja, klopt. Het is toch, B&B is natuurlijk een onwijze kijkcijferhit. En ook daarvan heb je nu letterlijk dan een voorloper met Fred die 25 jaar geleden al op tv was. En hoe was hij toen? Hij is natuurlijk echt heel kleurrijk. Ja. Veel besproken type. Maar ook met meer algemene gebeurtenissen vinden mensen het heel leuk om te kijken hoe was dat 20 of 25 jaar geleden eigenlijk.
0: Ja, nou zijn er ook grote titels zoals bijvoorbeeld Jiske Vet van Coat & The Bee werd net al genoemd door Barbara. Countdown, die een eigen archief beheren op bijvoorbeeld YouTube. En daar kan je dan ook lid van worden en zo. Hoe zit dat met de rechten daarop? Mogen jullie die dingen ook weergeven of houden ze dat een beetje voor zichzelf?
4: Je bedoelt rechthebbende?
0: Ja, in de zin van want ik ben bijvoorbeeld Countdown niet tegengekomen bij jullie in de schatkamer. En zij hebben op YouTube wel iets. Worden daar nog gesprekken mee gevoerd? Of is dat iets waarvan zij zeggen, dat willen we graag zelf beheren? Hoe werkt dat?
4: Ja, uiteindelijk inderdaad is het wel in gesprek en overleg met de rechthebbende van de programma's zelf. Of ze op de schatkamer komen of niet.
0: Ja.
4: Sommige programma's zitten al in ons archief, maar mogen om bijvoorbeeld de reden dat er ergens anders al een archief is opgetuigd online, willen ze liever niet op de schatkamer. Schatkamer is overigens niet exclusief, dus je kan ook op YouTube sommige dingen dubbel zien en op de schatkamer en op YouTube.
0: Ja.
4: Schatkamer heeft het voorbeeld dat het zonder advertenties is.
0: Zeker.
4: En natuurlijk echt authentiek, het zonder bewerkingen, echt wat op televisie is geweest, authentieke materiaal. En ik hoorde net ook wel in de wensenlijstje dingen voorbij komen waar we gewoon de rechten nog niet van hebben. Telekids, veel materiaal van de commerciële omroepen zijn we nog mee in gesprek om dat op de schatkamer te krijgen. Bassie en Adriaan staan nog op de verlanglijst. Dus we hebben nog een hele lange verlanglijst met programma's die er nog op moeten komen.
0: En blijven jullie daarmee in gesprek? Is dat iets wat eigenlijk steeds maar door blijft gaan en dan ben je steeds weer een stapje verder? Of is dat iets waarvan jullie op een gegeven moment zeggen van nou, nu is de schatkamer wel dicht?
4: Nee, zeker weten. We zijn echt nogmaals onwijs overdonderd door het succes en door de vraag en hoezeer mensen hier echt in grote getalen van genieten. Dus we hebben de missie om dat archief online nog groter te maken, eigenlijk nog veel harder naar voren geduwd bij heel beeld en geluid. Juist omdat mensen het zo leuk vinden. Dus die gesprekken zijn echt in volle vaart bezig.
0: En is er ook iets waarvan je nu al zegt van, nou ja, we zijn in een afrondende fase daarmee. Binnenkort gaan we iets moois brengen waar iedereen heel blij van gaat worden. Kan je iets noemen wat er aan zit te komen nog?
4: Ja, we zijn nu heel erg bezig met personalisatie. We zien dat mensen ook veel zoeken op hun eigen geboorteplaats bijvoorbeeld, of geboortejaar. Oh ja. We willen het veel makkelijker worden dat als mensen bijvoorbeeld een geboortejaar of geboorteplaats willen delen, dat we daar echt goede programma's bij kunnen vinden die echt heel relevant en leuk zijn op meer persoonlijk niveau. Dus dat je echt een schatkamer op maat bijna krijgt.
0: En titels ook nog, waarvan je zegt, nou, die worden binnenkort nog toegevoegd?
4: Er worden doorlopend titels toegevoegd. En binnenkort ook hele leuke, maar daar mag ik nu nog niks over zeggen.
0: Ja. Nee, nou, dan moet de laatste handtekening nog gezet worden. En dat ga je natuurlijk niet verpesten door dat nu in de uitzending te vertellen. Dat begrijp ik ook.
4: Ik weet jullie te vinden als ik dingen kan scoopen.
0: Nou, bij jou ook, Elke. En ik denk dat we kunnen spreken van een overdonderend succes. Hè. De Schatkamer is misschien wel de ontdekking van 2026 als het gaat om archief.
4: Ja, we zijn er mega blij mee. Het is echt heel mooi en fijn en waardevol.
0: Nou, wij zijn er ook mega blij mee als consumenten. En we zijn ook mega blij dat jij even bij ons aan de telefoon wilde komen. Ondanks jouw drukke agenda om er het een en ander over te vertellen. Elke Smelt van de Schatkamer van Beeld en Geluid. Super, dankjewel. En fijn dat je even wilde reageren.
4: Dankjewel.
0: Ja, en wij zijn op zoek ook naar jouw favoriete tv-programma.

0: Vanessa Carlton. Met die piano op die vrachtwagen door New York heen. Ja, dan heb je meteen een beeld. Hè. Wat een geweldig liedje. 1000 miles hoorde je bij NH. Er komen zoveel reacties binnen van televisie- en radioprogramma's die allemaal in de schatkamer worden bekeken. Even snel nog een kleine bloemlezing eruit. Wat is er allemaal binnengekomen?
1: Margo zegt, arbeidsvitamine is natuurlijk een bekend radioprogramma. We krijgen van Adriana Open het dorp van Mies Bouwman. Frank die zegt het programma Cheers.
0: Oh ja.
1: Jos die zegt een televisieserie over buitenaardse bezoekers, visitors.
0: Okay.
1: Vond ik helemaal geweldig. Hier hebben we Riek en die zegt muizenvalletjes van Doris op tv. Nou, ze gaat het allemaal nog wel even door. De Pfafs, joh.
0: Het is te veel om op te noemen. Ik denk dat iedereen maar gewoon even moet gaan kijken. En dat ze daar misschien zijn eigen favoriete programma waarschijnlijk wel voorbij gaat komen. We gaan hierbij de topic sluiten. Dankjewel voor iedereen die gereageerd heeft. Maar hou de radio lekker aan, want er komt nog veel meer moois aan. Onder andere het spelletje Wie ben ik gaan we straks weer spelen. Eerst ILO.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
6: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
7: Ik ben Michael uit Amsterdam.
8: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
9: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 5:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De provincie Noord-Holland geeft geen toestemming voor de komst van 3 windturbines bij de Noorderijplas bij Amsterdam-Noord. Dat is naast het Koenplein. Het Amsterdamse gerechtshof heeft straffen tot 11 jaar en 3 maanden opgelegd aan 6 verdachten voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij verkenningen voorafgaand aan de moord op advocaat Dirk Wiersum. En over ongeveer 20 jaar is het waarschijnlijk einde verhaal voor veel bollentelers in Noord-Holland. Dat is de verwachting van de Delta-commissaris. Tegen de verzilting die de teelt onmogelijk zal maken is volgens hem weinig te doen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie dan op dit moment 7 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Daar doe je er 22 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Heemskerk. Door een ongeluk is de weg inmiddels wel weer vrij, maar nog steeds 14 minuten vertraging. En de laatste, de N231 Amstelveen richting Alphen aan de Rijn tussen Amstelveen en de aansluiting met de N201. 21 minuten.
7: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
20: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
24: Vandaag de dag.
25: Met Dennis Hoebee.

0: Dat zou door Paul McCartney van de Beatles geschreven kunnen zijn. Andrew Gold had een grote hit met Never Let Her Slip Away.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, het is inmiddels 5:10. De maandageditie, het is 7 september. Jelmer, we hebben nog een druk programma tot aan 7 uur. Wat gaan we allemaal doen?
2: We krijgen natuurlijk het laatste sportnieuws. Het gaat over een bijzonder debuut bij Ajax. En daarna, och, ben je er alweer klaar voor?
0: De nieuwe ronde van wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik?
2: Het wordt meeslepend, waanzinnig. En je doet het natuurlijk allemaal voor die koeltas.
0: Ja, en als je geluk hebt,
2: dat je er wat in hebt.
0: Precies, nou ja, dat weet je niet. Hè. Het kan ook nog maar zo'n Indian summer worden. En dan kan je nog een aantal dagen met die koeltas onderweg. Ja, je kunt niet alleen de koeltas winnen, maar ook de zonnebril. Als je bij de eerste hint al meteen weet over wie het gaat. Nee, goed, we lopen op de zaken vooruit. Dat allemaal zo meteen. Eerst een bijzondere zaak. Daarvoor is inmiddels Thomas Brood aangeschoven. Thomas, goedemiddag. Het verhaal, ja, iedereen heeft het misschien wel gevolgd. In Heerhugowaard begin juni wordt een Britse man doodgeschoten. Gebeurt op een industrieterrein bij een autobedrijf. En al snel blijkt dat het gaat om een voortvluchtige Britse crimineel die zich in Nederland had schuilgehouden al die tijd. Ja, en vandaag was de proforma zit. Jij was daarbij. Eerst maar even terug naar begin juni. Wat weten we daarover?
3: Nou, dat het ontzettend uit de hand is gelopen daar bij dat autobedrijf in Heerhugowaard. Op 1 juni is daar een afspraak tussen John S. en Paul Parker. Dat is die Britse-Engelse crimineel. Die ontmoeting loopt ontzettend uit de hand, waarbij de lezing is dat deze Brit een mes pakt. Vervolgens gaat John S. is er een strubbeling. De andere verdachte, dat is René S., 65-jarige eigenaar van het bedrijf. En hij grijpt in en hij zegt, ja, ik greep in om het leven van mijn kameraad, mijn kennis te redden. Nou ja, daar gaan verschillende versies de ronde in. Maar het ging ontzettend mis. Er was ook een wapen daarbij bij betrokken, twee wapens zelfs. En uiteindelijk raken zij zwaar gewond. Maar Paul Parker wordt daar op de stoep in Heerhugowaard vermoord.
0: Ja, en toen bleek het dus om die crimineel te gaan. Deze mensen stonden vandaag voor de rechter in de eerste proforma-zitting. Wat gebeurt er eigenlijk op zo'n proforma-zitting?
3: Ja, tijdens de proforma-zitting wordt eigenlijk door de officier van justitie een korte update gegeven van hoe ver zijn we gevorderd met het politieonderzoek. Vervolgens gaan de rechters beslissen of ze het voorarrest van deze twee verdachten gaan verlengen. Maar inhoudelijk wordt de zaak dan nog niet behandeld. Maar ja, het was wel opvallend dat er vandaag best wel veel inhoud werd verkondigd door zowel de officier van justitie als de advocaten van beide verdachten.
0: Dus jij bent veel te weten gekomen daar vandaag?
3: Ja, absoluut, absoluut. Ik had vorige week ook al de advocaat van een van de verdachten gesproken en die wilde meewerken aan een verhaal. Dat was de advocaat van René S., de 65-jarige eigenaar van het bedrijf. Hij zegt, ja, mijn cliënt is hier eigenlijk ingezogen omdat hij zijn kennis uit de brand wilde helpen. Hij heeft niks te maken met de pallet chemicaliën die in zijn pand stond. Maar heel toevallig was hij aanwezig toen Paul Parker en John S. daar een afspraak hadden. En die afspraak liep dus ontzettend uit de hand. Het team van René S. die gaat zich beroepen op noodweer. Dat wil zeggen, ja, ik heb me gewoon verdedigd. En er is helemaal geen sprake van een vooropgezet plan om Paul Parker te vermoorden. Bij John S. ligt dat wat anders, want hij heeft wel de trekker overgehaald. Maar ook de advocaat van hem, die zei vandaag tijdens die proforma-zitting, ja, dat moet allemaal nog maar blijken of het zo gegaan is zoals de officier van justitie zegt. Want de officier van justitie die zegt gewoon van, ja, luister eens, dit was een afspraak in het criminele circuit. Er stond daar notabene een pallet met synthetische drugs. Er waren wapens voorhanden met heel veel munitie. En die wapens zijn ook nog is gebruikt. Dus hij zegt, ja, wij gaan echt wel uit van moord. En de schorsing van de voorlopige hechtenis, wat die twee advocaten willen, ja, daar ben ik geen voorstander van. Deze mannen moeten vast blijven zitten.
0: En wat zei de rechter over, of komt die uitspraak nog over die verlenging?
3: Ja, as we speak, misschien is die dat besluit inmiddels al genomen, maar meestal gaan ze dan na al die proforma zittingen bij elkaar zitten en dan gaan ze een besluit nemen. Dat wordt dan denk ik gecommuniceerd met de advocaten. En als het goed is, krijgen wij morgenochtend aan het eind van de middag, ja, een document waarin staat of de voorlopige hechtenis wordt geschorst of dat die mannen vast moeten blijven zitten.
0: Ja, het klinkt als een spannend jongensboek dit. En ik kan me ook zo voorstellen, als je dit verhaal zo hoort, dat je daar wel je idee bij hebt. Hè? Want je kan denken, nou ja, als je chemicaliën hebt staan en je hebt wapens, dan zal er heus voor iets van waar zijn. Dat kan het OM dan ook wel vinden, maar dat moeten ze dan natuurlijk wel kunnen bewijzen. En daar moet dan ondersteunend bewijs voor komen. Advocaten die doen natuurlijk alles om te zeggen, ja, maar ja, mijn cliënten die hebben helemaal geen schuld. Er is niks gebeurd en het is toevallig even een ruzietje dat uit de hand is gelopen. Kortom, het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Dit wordt denk ik wel een hele spannende rechtszaak, hè?
3: Ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. En het was echt een bijzonder gezicht van hoe die twee partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden. De officier van justitie die zegt van ja, we moeten echt af van het beeld van die arme oude autohandelaar die hier per ongeluk in betrokken is geraakt. Terwijl die advocaten dan wel zeggen van ja, maar dit en dit is gebeurd en laat maar zien.
0: Ja,
3: van,
0: geef maar bewijzen.
3: Ja, ja, en die zijn er ook wel hoor. Kijk, een van die onderzoeken die nog afgerond moet worden is bijvoorbeeld het bloedonderzoek en het onderzoek van ja, hoe de baan van de kogel is gegaan. Dat is nog bezig, maar daar zal dan wel wat uit volgen. En dan heb je misschien ook wel wat meer bewijs in handen dat je kan zeggen van ja, dit is er gebeurd en dit is gebeurd door en dit wordt gezegd door een aantal specialisten.
0: Ja.
3: Maar ik ben heel benieuwd. Er zijn ook camerabeelden, dus ik, we gaan het in de gaten houden.
0: Ja, en dan heb je nog iets moeilijks als intentie. Want hè, is het inderdaad voorbedachte raden? Is het een uit de hand gelopen ruzie? Is het doodslag? Is het moord? Ja, je weet het natuurlijk allemaal niet. En dat is iets waar de rechter uiteindelijk uitspraak over moeten gaan doen. En waar dus de advocaten ja, het of aannemelijk moeten gaan maken dat het allemaal noodweer was. Of de officier van justitie die moet gaan aantonen dat het wel echt vooropgezet was. Kortom, we gaan hier nog maanden gaan we dit volgen, denk ik, hè?
3: Ja, ik houd het in de gaten. En er is ook al een datum gepland voor de volgende proforma-zitting. En die is eind november. En dat is dan een proforma-zitting. Dan wordt die zaak ook niet eens inhoudelijk behandeld. Dus ik denk dat het nog wel maanden gaat duren voordat er echt een vonnis wordt geveld.
0: Nou, jij blijft daar bovenop zitten. En het is allemaal te volgen via NH Nieuws. Thomas Brood, dankjewel voor nu. En zodra er een update is, kom hier de studio binnenrennen. Want ik vind het echt te spannend voor woorden allemaal dit.

0: Samieu en Fields. We moeten natuurlijk nog wel even nadenken over de dagplaat ook, Jelmer. Ja, we hebben niet alleen het spelletje wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik, maar ook nog een dagplaat. Ik heb daar wel een idee over. Ik weet dat jij een enorme fan bent van alles wat met dieren te maken heeft.
1: Ach, heb je nou echt?
0: Ik ga wel even denken. Ik heb een bericht gezien waarvan ik dacht, nou, daar gaat Jelmer zo blij van worden. Misschien moeten we daar iets mee doen.
1: Dit is wel gewoon een soort liefdesverklaring.
0: Een liefdesverklaring, maar dan op de radio.
1: Nou, wat lief.
0: Bij deze.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, eerst even de sport doen, want Erik-Jan Brinkman is niet voor niks aangeschoven. Nee. Dit weekend maakte Sofyan Amrabat zijn debuut voor Ajax. En jullie van de NH Sportredactie dachten, we gaan naar Huizen.
3: Ja, inderdaad, want daar komt hij vandaan. Hij debuteerde Ajax tegen PSV. Die topper verloren helaas voor de Amsterdammers. Maar toch alweer een mooi moment voor Sofyan Amrabat. Maar hij is begonnen bij een amateurclub in Huizen, genaamd De Zuidvogels. En wij dachten, daar gaan we naartoe. En we hadden afgesproken met een oud teamgenoot van hem. Hij heette Lorenzo. En hij speelde samen met Sofyan Amrabat in de jeugd van De Zuidvogels.
4: We zagen van jongens af aan al dat hij echt wel veel beter was dan wij natuurlijk. Hoe hij met de bal omging. Ondanks dat hij een van de kleinere was eigenlijk op dat moment. Ook een jaar jonger natuurlijk. Hij stond altijd zijn mannetje. Dat deed hij. Hij voetbalde heel veel op de straat. Dus hierachter bij ons heb je een straatvoetbalkooitje. Mm-hmm. En daar was hij heel vaak te voetballen. En dan moet je wel natuurlijk tegen die grote gasten laten zien, omdat je klein bent, dat je sterk bent.
3: Ja, dat is Lorenzo, de oude ploeggenoot van Sofyan. En wat wel leuk is, die Lorenzo die is nu 31 jaar. Maar die kan zich nog één moment heel goed herinneren. En dat is iets van 15, 16 jaar geleden. En dat Sofyan Amrabat, toen hij nog een klein jongetje was en speelde voor de Zuidvogels, dat hij iedereen passeerde het halve veld over. En hij zegt, ik kan me niet meer goed herinneren of hij nou in de goal schoot. Maar laten we voor het verhaal zeggen dat hij hem stijf in de kruising schoot. Maar dat kon hij zich nog wel herinneren. Ja, Sofyan Amrabat ging vervolgens al vrij snel van de Zuidvogels naar de jeugd van FC Utrecht. Daar een tijdje gespeeld. Heeft nog in Nederland bij Feyenoord gevoetbald. Vervolgens heel wat clubs in het buitenland. Fiorentina bijvoorbeeld in Italië. Real Betis in Spanje. Fenerbahce in Turkije. Het grote Manchester United in Engeland. En nu dus voor Ajax.
0: Ja, nou, hij is dus begonnen bij Zuidvogels in Huizen. Zijn daar nog herinneringen van die Amrabatjes te zien op het complex daar, die Zuidvogels? Of?
3: Ja, van beide heren. Want de broer Noorden die speelt nu bij FC Utrecht. En ze zijn daar nog regelmatig te vinden, want ze komen wel eens hun neefjes ophalen. Want die voetballen nu bij de Zuidvogels. En een tijdje geleden hebben ze twee kleine veldjes geopend. Dat zijn veldjes waar de jeugd van de Zuidvogels kunnen trainen en spelen. En die werden dan geopend door Sofyan en Nordin Amrabat. De voorzitter, Pieter Reineken, die was ook bij die dag aanwezig.
5: De jongens kwamen hier en drukte van je welste. Echt enorm veel jeugd. Echt.
3: Enorm is hoeveel?
5: Ja, dan moet ik even een inschatting maken. Maar ik denk dat alles bij elkaar 1500 man waren. En dat krioel er allemaal omheen. En die wilden een handtekening, een foto. En dus het was erg mooi om te zien.
0: Ja, de Zuidvogels, daar gaat het om. Ja, wat is dat voor club? Ik zou het je willen vragen, maar ik ken Zuidvogels.
3: Oh, ken
0: ja, ik heb er zelf gespeeld. Maar
3: gevoetbald?
0: Gehonkbald.
3: Oh, dat klopt. Ja,
0: hebben zij ook daar gedaan. Ja, precies. Maar het is wel een bijzondere club, toch? Het is niet een hele grote club, maar wel een hele, nou ja, laten we zeggen, betrokken club.
3: Nou ja, dat zeker. Maar het is ook best wel een grote club. Ze hebben iets van 10 of 11 voetbalvelden. En wat ik zag op de site, 1500 leden. Dus dat is voor een voetbalclub best wel groot. En inderdaad, die betrokkenheid, dat is ook absoluut aanwezig, want ze omschrijven zichzelf wel een beetje als een familieclub. Er waren vandaag ook veel vrijwilligers aanwezig. We spraken de man Gerard, die is daar al 60 jaar actief bij de Zuidvogels, om aan te geven hoe betrokken het is. Van de andere kant willen ze ook wel presteren met het vlaggenschip, het eerste elftal. Dat komt uit in de eerste klasse. Nou, dat is best wel een behoorlijk amateurniveau. En het grappige is, de hoofdtrainer daar, dat is de oud-trainer van Telstar, Mike Snoei. Toch wel een markante trainer in het betaalde voetbal, maar nu dus actief op het amateurniveau. Melvin Platje, ook zo'n bekende speler uit het betaalde voetbal. Die loopt daar ergens voorin bij de Zuidvogels in het eerste elftal. Dus, ze waren daar ook druk bezig met nieuwe kunstgrasvelden. Dus er zijn ook een hoop veranderingen gaande.
0: Nou, jij hebt daar veel rondgekeken, allemaal te zien op televisie natuurlijk. Wat is er eigenlijk nog meer in de tv-uitzending?
3: Nou, nog twee andere items zitten erin. Een samenvatting van RKAV Volendam. Dat is de amateurclub uit Volendam. Speelt in de tweede divisie. Dat is van het hoogste amateurniveau. En zij namen het op tegen Hoek. En dat is nog een beetje tussen de kermisactiviteiten door. Dus zij moesten rustig aan doen, die spelers van RKV Volendam. Om toch wel scherp en fris aan die wedstrijd te beginnen. Daar een samenvatting van dus. En een verhaal over ultraloper Rick van den Burg. Die komt uit Weesp. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen.
0: Beetje,
3: ja. Ja, die doet het eind van de maand doet hij mee aan de Spartathlon in Griekenland. En dat is een afstand van 246 kilometer.
0: Oh man.
3: En dat gaat hij non-stop rennen. Wij maken er ook een documentaire van. Maar nu hadden we eigenlijk een voorbereidingsverhaal met hem.
0: Allemaal kijken dus. En je kunt natuurlijk ook terecht op onze website. NH Nieuws en NH Sport. Erik Jan, dankjewel voor nu.
3: Graag gedaan.
0: En hou ons op de hoogte. Als er meer nieuws uit het sportkamp is, dan zitten jullie daar bovenop. Stoppen dan hier. Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik? Maak je kans op die geweldige koeltas. Het laatste nieuws komt eraan met Barbara. En eerst nog even muziek van Madonna. Goed advies voor iedereen. Open your hearts.

Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.

0: Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
6: Ik ben Babs en ik woon in het veelzijdige Krommenie.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 17:30 geweest. In Schagen is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De politie zet een ultiem middel in om de daders achter de cyberaanval op Odido op te sporen. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt vanavond de stem vrijgegeven van de man die vermoedelijk een cruciale rol speelde bij de diefstal van miljoenen klantgegevens. De politie hoopt dat de beller vanwege het potentiële miljoenenbereik veel druk voelt en dan zichzelf zal aangeven. De provincie Noord-Holland geeft geen toestemming voor de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas bij Amsterdam-Noord. Dat is naast het Koenplein. Een flinke meerderheid van provinciale staten stemde tegen. De tegenstanders vinden dat de verkeersveiligheid bij het nu al complexe en gevaarlijke knooppunt verder in het geding zal komen als er vlakbij windturbines komen. De voorstanders vinden de opwekking van lokale groene energie belangrijker. Meerdere Amsterdammers die worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Dat blijkt tenminste uit rechtbankstukken die het Parool heeft ingezien. Een van de Amsterdamse verdachten was volgens het Parool betrokken bij een zeer gewelddadige gijzeling in het verleden. En een andere Amsterdamse verdachte was 2 jaar geleden betrokken bij een schietpartij. Bij die aanval op een woning in Overasselt kwam beveiliger Barry Leeners om het leven. 2 agenten raakten gewond. In totaal zitten er 35 verdachten vast. Over ongeveer 20 jaar is het einde oefening voor veel bollentelers in Noord-Holland. Tenminste, dat verwacht Delta-commissaris Co Verdaas. Hij zegt dat tegen de verzilting die de teelt onmogelijk zal maken weinig te doen zal zijn. Hoe hoger de zeespiegel en hoe minder water er door de rivieren stroomt, hoe meer zoutwater het land dus zal binnenstromen. Hij presenteerde vandaag adviezen voor de manier waarop Nederlander met water moet omgaan. Hij wilde alvast de ondernemers waarschuwen. Laatste berichtje, Amsterdam is weer op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Ja, dat is dus iemand die het gezicht en de stem van de nacht wordt. Iedereen die kan zich kandidaat stellen. En de nachtburgemeester is volgens de stichting een onafhankelijke, verbindende stem. Ja, die de nacht zichtbaar maakt en haar belangen behartigt richting de stad, de politiek en de sector. Ook moet het een soort aanspreekpunt zijn voor ondernemers, bewoners en de media. En diegene geeft ook nog gevraagd en ongevraagd advies aan de echte burgemeester.
8: Nou,
9: boe, wat een taak.
8: Nou, ik zou zeggen, geef je op.
9: Nee, daar ben ik wel te weinig nachtdier voor.
8: Je moet daar wel echt, ja, echt in die nacht zien zitten. Hè? Wil je dat een beetje goed doen?
9: Dat denk ik wel. Je moet de nacht wel goed kennen en goed doorleven of doorleefd hebben.
8: Ja, precies.
9: Maar ben benieuwd. We blijven wel volgen wie dat gaat worden. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
8: Dankjewel, maar meer nieuws van jou. Natuurlijk, vlak voor 6. We gaan naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
8: Een zomerse dag en je hoort veel mensen vandaag zeggen misschien wel de laatste zomerse dag van 2026. Wat zeg jij tegen die mensen?
10: Zou kunnen. Ik trek die conclusie niet al te hard, want ook eind september en in oktober kan het soms nog boven de 25 graden worden.
8: Ja.
10: Maar die kans daarop is natuurlijk wat minder groot dan tijdens de eerste helft van september. En voorlopig ziet het er in ieder geval niet naar uit dat we de 25

0: Prada gaan halen. Alleen vandaag dus is dat geweest. Want we gaan nu toch wel een tijdje een fase tegemoet met temperaturen rond of ietsje boven normaal. Soms iets onder normaal. Dus, maar niet echt temperaturen richting 25 graden of hoger. Maar vandaag dus nog wel. In nagenoeg de hele provincie, zeg maar overal eigenlijk, werd het zo'n 26 tot 27 graden. Permanent ruim 27. En die maximumtemperaturen werden tijdens de tweede helft van de ochtend, begin van de middag bereikt. Daarna zag je dat aan de kust was dat al rond het middaguur was de topper al uit, zeg maar. Dat kwam door een zuidwestelijke wind die wat aantrok. En in de loop van de middag is de temperatuur wat verder gedaald overal. En nu zitten we op een niveau van zo rond de 22 tot 23 graden. Dus het is wel eventjes een stukje teruggelopen nu. En vanavond en de komende nacht daalt de temperatuur geleidelijk verder naar 16 tot 17 graden. En verder is het vanavond en de komende nacht komt er geleidelijk meer bewolking. We hebben nu al wat meer bewolking, maar dat neemt nog wat verder toe. Het zal niet al te veel zijn trouwens, want ook af en toe breekt het nog wel wat open. Er kan een enkele bui vallen. En dan morgen, dan wordt het toch even een ander verhaal. De bewolking wordt dikker en in de loop van de ochtend en middag gaat er van tijd tot tijd regen vallen. Samenhangend met een koufront dat over Nederland trekt. Temperatuur morgen misschien in de ochtend nog 19 tot 20 graden. In de middag is het 17 tot 18 graden, dus duidelijk lager. En de zuidwestenwind is morgen meest matig boven land en aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Woensdag vallen er buien, de kans op onweer. Het wordt dan niet warmer dan 18 graden op veel plaatsen. Donderdag weer ietsje hogere temperaturen met af en toe zon. En vrijdag weer een buienkans.
1: Nou, we zijn voorbereid op nog een zomersavond en daarna toch iets minder weer. Maar goed, dat is natuurlijk ook relatief, want de een vindt iets anders mooi en minder dan een ander.
0: Zo is
1: maar,
0: het.
1: Maar we zijn in ieder geval weer op de hoogte. Jan, dank je wel en jij meldt je over een uurtje weer. Dan is er ook nog ANWB Verkeersinformatie. 11 vertragingen worden er gemeld op dit moment. Dit zijn de 3 opvallendste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 16 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Akersloot. Daar is door een ongeluk een vertraging van 18 minuten. Weg is inmiddels wel weer vrij. En de laatste, dat is de ring van Amsterdam, de A10 Koenplein richting Amstel tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenvelder. Daar doe je er bijna 20 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Een lekkere dance classic van First Choice, Dr. Love hoorde je. En ik draaide Coldplay en Viva La Vida. Het is er tijd voor, Jelmer.
1: Viva La Vida.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Wie ben ik?
0: Ja, wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik? We moeten nog even een keuze maken.
1: Als we dat nu nog moeten doen, dan is het wel kittig. We hebben al een keuze gemaakt, wil je het weten?
0: Ja.
1: Het is een persoon.
0: We gaan voor een wie ben ik vandaag.
1: We gaan voor een wie ben ik.
0: Nou, mocht jij mee willen spelen, mocht je kans willen maken op die geweldige koeltas en de zonnebril, dan kun je nu melden 088 850 51 52. Bel nu gelijk als je mee wil spelen. Dan maken we een leuke wachtrij waarbij je meteen zometeen aan de beurt bent om misschien wel een gokje te wagen of misschien wel om te vertellen dat je zeker weet naar wie wij op zoek zijn. Je hield hem al eventjes in de lucht, de koeltas, ja, maar we zijn even niet echt te zien momenteel.
1: Ze hebben zwart beeld, dus dat heeft weinig zin, maar hij is prachtig.
0: Ja, het is een blauwe tas. Er staat een mooi logo op van NH. Je kunt er net een sixpack in doen, heb ik je horen zeggen.
1: Nou, ja, je kan er zes blikjes in kwijt.
0: Zes blikjes kunnen erin kwijt. En ja. Of dat nou cola is of een ander drankje, dat maakt niet zoveel uit. Het kan in ieder geval, het blijft cool. Je kunt ermee naar het park gaan om daar lekker een beetje te gaan kamperen, een beetje te hangen. Nou ja, dat is allemaal, ja, behoort tot de mogelijkheden van deze prijs. Als je meteen na de eerste hint, want we geven in totaal maximaal 3 hints. Als je meteen na de eerste hint goed hebt wie wij zoeken, dan krijg je en de zonnebril en de koeltas. Nou, dat is bijzonder natuurlijk. En ik zou zeggen, ja, wil je meespelen, heb je er zin in, nu bellen. 088 850 51 52. 088 850 51 52. We gaan van start met
2: hint 1.
0: Nou, mijn hint en mijn hint 1 is: mijn achternaam klinkt niet zo gekleurd.
1: Oh.
0: Mijn achternaam klinkt niet zo gekleurd. Ja, dan ga je toch al snel denken. Maar goed, ik ga niet te veel hints weggeven bij de hints. Dus mijn achternaam klinkt toch al gekleurd. Heb jij een idee wie we zoeken? 088 850 51 52. We beginnen met Nel. Goedemiddag, Nel.
4: Ik weet het niet.
0: Oh, je weet het niet. Nou.
4: Nee.
0: Gewoon even een gokje.
4: Tatjana Simic.
0: Nee, is niet het goede antwoord. Snel door met Lucia, denk ik. Lucia, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wie denk jij dat wij zoeken?
5: Willem van Oranje.
0: Willem van Oranje. Ja, oh. Nou ja, die heeft nou juist wel een goed gekleurde achternaam. Dus ik zou ergens bij dat oranje weggaan en misschien ergens in het kleurenpalet gaan speuren of je nog wat tegenkomt. Willem van Oranje is niet het goede antwoord. Dankjewel, Lucia. We gaan door met de volgende. En dat is Arnold. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Wie denk jij dat we zoeken?
6: Ik dacht Erik de Zwart.
0: Erik de Zwart. Arnold.
6: Ja?
0: Hoe kwam jij zo op Erik de Zwart?
6: Nou ja, dat niet gekleurd. Ik denk nou, dat niet gekleurd is zwart.
0: Ja, dat denk niet zwart, wit, denk niet wit, denk Erik de Zwart.
6: Ja.
0: Arnold, het is goed!
6: Yay! Hey,
0: ja, hartstikke goed, man. Ja, we hadden nog een paar hints bedacht om het allemaal iets makkelijker te maken. Voor de vorm doen we ook nog even
2: hint 2.
0: Hint 2 was: ik heb mijn carrière al een behoorlijke tijd goed op de rails.
6: Ja, hij houdt van treintjes.
0: Ja, hij houdt van treintjes. Hij is trambestuurder tegenwoordig, ja, naast zijn baan als presentator. Want dat doet hij ook gewoon nog steeds. Ja. En hij is natuurlijk vanaf het begin van de jaren 80 al een begrip op radio en televisie. Ja. Dus, en wij hadden toen bedacht, Arnold, als nou echt niemand het raadt en het nog steeds niet weet, hebben we ook nog een makkelijke, een derde hint. Als hekkensluiter, zou Erik zelf zeggen.
2: Hint 3.
0: En dat is, ze noemen hem ook wel Mr. Top 40, want dat is hij ook. Hij is voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40. Erik de Zwart is inderdaad de man waar wij naar op zoek zijn in Wie Ben Ik. Dat betekent, Arnold, ja, gefeliciteerd.
1: Super knap, hoor.
6: Dankjewel.
0: Jij hebt niet alleen de geweldige koeltas te pakken. En hij is mooi, hoor.
1: Hij is prachtig.
0: Je kunt ermee voor de dag komen, maar ook
1: een prachtige zonnebril. Nou, die is nog mooier, kan ik je verzekeren. Dus ja, echt, jij wordt een gelukkig man.
6: Nou, dat ben ik al, maar dan word ik nog beter.
0: Wordt het nog meer. Nou, ja. Arnold, waar gaan we deze prijzen naartoe sturen? Welke woonplaats?
6: Castricum.
0: Lekker naar Castricum. Daar kun je mooi met je zonnebril en je koeltas gaan rondlopen. Erik de Zwart was inderdaad de man waar we op zoek waren. Arnold, dankjewel voor het meespelen. En iedereen anders die een poging heeft gewaagd ook, hartelijk dank. We zullen snel een nieuwe ronde van het spel spelen, denk ik zo. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Robbie Williams.

0: Robbie Williams en Millennium. En daarvoor iemand die heel snel wist te raden naar wie wij op zoek waren. We zijn er nog steeds een beetje van beduust, hè?
1: Ik hier roepen in de studio achter de schermen. Dit gaat niemand haar raden. Dit is veel te moeilijk.
0: Ja, en zo zie je maar weer hoe beroemd Erik de Zwart is.
1: Ja, ook dat. En hoe slim iedereen is en hoe dom ik ben.
0: Ja, nou, dat zijn jouw woorden. Dan gaan we dit verder natuurlijk niet, dan gaan we dat niet onderstrepen. Maar dat, ik laat die woorden geheel voor jouw rekening. Hey, zo meteen nog een uurtje. We gaan natuurlijk even kijken wie de ogen en oren vandaag is. En dat betekent even kijken wat er allemaal in onze provincie gebeurt. En natuurlijk een dagplaats. Ik heb een idee over beestjes. Ik ga het je zo meteen allemaal vertellen. Het gaat hartstikke leuk worden. Dus ik denk dat we iets van dierenplaatjes gaan zoeken vandaag.
1: Love it.
0: Een ABC'tje worden, denk ik, over een beroemde soulzanger. Dit is...

0: e-Bink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Ik ben Bas uit Egmond aan Den Hoef.
8: Ik ben Manon uit Den Helden.
9: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
10: Ik ben Christa uit Alkmaar.
11: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
12: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
13: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
16: Goedenavond. Een man uit Haarlem is vanmiddag overleden nadat hij op een fiets werd aangereden door een tractor. Het gebeurde allemaal in Hillegom. De man van 66 werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De provincie Noord-Holland geeft geen toestemming voor de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas bij Amsterdam-Noord. Dat is naast het Koenplein. Tegenstanders vinden het te gevaarlijk. En meerdere Amsterdammers die worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Dat blijkt uit rechtbankstukken die Parool heeft ingezien. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De ANWB verkeersinformatie dan. 9 vertragingen momenteel. Dit zijn de 3 opvallendste. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Je doet er 21 minuten langer over. Ring van Amsterdam, de A10. De Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen de afrit Haarlem en het Koenplein door een kapotte auto. Daar 3 minuten. En de laatste, de A10 Koenplein richting Amstel tussen Amsterdam West en Buitenveldert. Daar doe je er bijna 20 minuten langer over.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Vandaag de dag.
8: Met Dennis Hoebee.

0: Live in the Tears bij NH. En een liedje over autorijden, Driver's Seat.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen, die auto, die heb je hard nodig komende woensdag. Want we gaan het vandaag in de ogen en oren hebben over de OV-staking van aankomende woensdag. En Nina Vermeulen die is in dat verhaal gedoken. Nina, onze verslaggever, goedenavond.
3: Goedenavond, hallo.
0: Woensdag ligt het allemaal plat, hè? Bijna alles, eigenlijk elke trein van de NS... maar ook heel veel regionale vervoersdiensten... Die gooien het werk neer voor een dag. En dat heeft behoorlijk wat consequenties. Weet jij wie er allemaal aan meedoen?
3: Nou ja, dus sowieso de treinen, de bussen, de veren. Ja, niks rijdt er of staart er. Dus ja. Daar kan je niet op rekenen die dag.
0: Nee, dat wordt best even een operatie als je per se ergens naartoe moet. Op je werk, als je bijvoorbeeld niet kan thuiswerken. Waarvoor gaan de mensen van het openbaar vervoer eigenlijk staken?
3: Ja, het is eigenlijk wel een beetje ingewikkeld. Want het is niet... voorheen was er altijd gestaakt omdat ze over de werkzaamheden of iets. Maar nu is het eigenlijk omdat als ze werkloos worden... dan zijn de plannen uit Den Haag zoals die nu zijn... dat ze veel langer moeten om in aanmerking te komen voor een uitkering. Oh ja. En als ze deze uitkering krijgen, dan is deze een jaar korter.
0: Oh ja. Dus,
3: en wat ook nog zo is dat de plannen zoals ze nu zijn... is dat als ze arbeidsongeschikt raken... dat ze dan gekort worden op hun uitkering. En daar zijn ze het niet mee eens.
0: Nee, nou ja, het is, zit ze zelfs zo hoog dat ze eigenlijk het met z'n allen eens zijn. Alle vervoersmaatschappijen, we gaan woensdag dan echt het werk neerleggen. We gaan het niet doen.
3: Ja.
0: Jij bent ook een beetje gaan speuren naar wat mensen die aan die staking meedoen. Wie heb jij onder andere gesproken?
3: Nou, ik heb vandaag iemand van de FNV gesproken, Erik Vermeulen. En hij gaat eigenlijk meer over de arbeidsvoorwaarden voor al het personeel. En ik heb met een buschauffeur gesproken. Dus Ivo Raben, hij rijdt rond in Amsterdam in de bus.
0: Ja, en wat zei die buschauffeur over die staking van komende woensdag? Gaat hij niet werken? Of zit hij dan thuis een beetje te Netflix? Of verzamelen ze zich wel ergens? Hoe werkt dat precies?
3: Ja, hij gaat dus andere buschauffeurs ook... Ja, ik vroeg ook hetzelfde aan hem van... Ja, ga je dan de hele dag niks doen? Of, ja, dat lijkt me ook wel een beetje gek. En toen zei hij nee, ik ga al mijn collega's eigenlijk helpen... om toch voor die dag betaald te krijgen. Want als je dus een dag gaat staken, krijg je niet betaald... vanuit de organisatie waarvoor zij werken. En vanuit het GVB. En hij gaat samen met de FNV ervoor zorgen... dat buschauffeurs of ander personeel... toch geld kan krijgen via de FNV. Dus hij roept ook op om dan op naar Centraal Station te komen. Of in Amsterdam of bij het GVB in Amsterdam-West.
0: Ja, precies. Die man van het FNV die jij hebt gesproken, of die vrouw, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker.
3: Ja, het is een man.
0: Was een aanname. Wat zegt die over deze staking?
3: Ja, ik vroeg aan hem van ja, hoe vind je het dan? Want ik had ook gevraagd op straat wat mensen ervan vonden. En die zeiden wel dat ze het vervelend vonden. En toen zeiden ja, ik vind het zelf ook echt heel vervelend. Maar ik kan gewoon niet anders. En ik wil ook heel graag dat mijn arbeidsvoorwaarden goed zijn. Dus ja, dan moet ik het gewoon een dag neerleggen, het werk.
0: Ja, dat zei die FNV-man dus, hè, voor de duidelijkheid.
3: Nee, dat zei de buschauffeur.
0: Oh, oké. Okay. En die FNV-man die staat achter deze staking. Die zegt dat het is een goed idee. En hebben ze het enige idee, zowel de mensen van het FNV... als de chauffeurs die het werk neerleggen... en de conducteurs en de machinisten... en hoe noem je eigenlijk de bestuurder van een veerboot? Nou ja, goed. hebben zij het idee dat deze staking zoden aan de dijk gaat zetten... dat dit een goede afloop gaat krijgen?
3: Nou, ze hopen wel heel erg dat het goed komt. En ik vroeg ook van ja, wat nou als er niks verandert? En toen zeiden ze ook van ja, dan gaan we gewoon nog een keer.
0: Ja, dus we mogen ons borst nat maken als hier geen akkoord uitkomt. Dan kunnen we nog ernstiger of misschien vaker of misschien wel langere stakingen verwachten.
3: Ja, zoals zij het zeiden in ieder geval wel.
0: Ja, nou jij blijft daar bovenop zitten, Nina. Dankjewel voor nu. En het is natuurlijk ook allemaal te volgen via onze website nhnieuws.nl.

0: Lekker liedje dit van Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, Jomer, het is zover. Voorlopig onze laatste uitzending samen. Want Patricia die is morgen weer terug van vakantie. Dus ik dacht, ja, ik weet hoe blij je altijd wordt als we het hebben over beestjes, over diertjes. Daar ga je, dan maakt jouw hart meteen een sprongetje. Ja. Dus ik las vanmorgen in de krant een artikel over een speciaal zeehondje. Een albino zeehondje. Die is gesignaleerd voor de kust. En dat is een bijzonder exemplaar. Het beestje is dus, zoals zijn naam al een beetje doet vermoeden, helemaal wit. Heeft rode ogen. En de laatste keer dat hij hier gesignaleerd was, is 20 jaar geleden. Dus het is echt wel even een tijd geleden. Overigens, als je je zorgen maakt, is niet nodig.
3: Nee.
0: Als de zeespiegel weer een beetje stijgt, dat doet hij sowieso wel. Dan gaat het beestje weer lekker de zee en zwemt hij weer terug. Komt allemaal goed. Volgens experts is het gewoon een leuk fenomeen. Bijzonder om even naar te kijken. En hij gaat uiteindelijk zijn eigen gang weer. Maar het was wel, ja, het was zoiets waarvan ik dacht, daar word jij blij van.
3: Ik moet zeggen, ik vind dit is het liefste wat je ooit voor me hebt gedaan.
0: Nou, als dit het liefste echt is. Maar goed, ja, nee, ik dacht wel, ja, kijk, hier word jij blij van. En dan moeten we daar natuurlijk ook liedjes bij gaan zoeken.
3: Dat past als een jas.
0: Ik vind, ja.
3: Oh, twee morten in een oude jas.
0: Nou, dat zou een heel goed liedje kunnen zijn, ja. Doris. Dat gaat namelijk over beestjes. En we zijn op zoek naar dierenplaatjes. Dus ja, liedjes die gaan over dieren. Of iets in de titel met dieren. Of iets juist in de artiest met dieren. Het kan van alles zijn. En wij geven zelf een voorzetje. We hebben allebei een liedje uitgekozen. En nou ja, daarmee willen we het spits gaan afbijten. Waar dacht jij gelijk aan toen jij het woord dierenplaatjes hoorde?
3: Nou, ik ga op de vogeltour vandaag, dacht ik zo. Dus ik dacht aan I'm Like a Bird van Nelly Furtado.
0: Goeie!

0: Is een zeehondje niet een soort vogelachtige ook? Zeehondje legt volgens mij eieren.
1: Wat zeg jij?
0: Ja, zeehondje is toch geen zoogdier?
1: Wat zeg jij?
0: Ik vraag dit.
1: Een zeehond legt geen eieren.
0: Wel toch?
1: Nee.
0: Oh, dat weet ik dan niet. Ik weet daar niks van.
1: Het is een zoogdier.
0: Is het wel een zoogdier?
1: Een zeehond is een zoogdier.
0: Ik weet dat niet. Ik weet niks van beesten.
1: Als een zeehond eieren zou leggen, nou, dan hebben we nog wel een artikel te schrijven, denk ik.
0: Oh, dat schrijven we nog een artikel. Nou, bij deze, het is wel een vogel.
1: Het maar, is inderdaad wel een vogel. Zeehonden zijn wel vogels. Ik heb precies zo vaak vliegen boven de Noordzee. Nee. Dat is prachtig.
0: I'm Like a Bird is dat zeker wel.
1: Oh, en waar kwam jij mee, lieve schat?
0: Ik heb een uil gekozen.
1: Oh, leuk.
0: Een uil. Is ook een vogel.
1: Is wel een vogel. Die vliegt inderdaad.
0: All City. Een
1: dubbele woordwaarde. Ook nog eens fireflies.
0: Fireflies zijn ook zijn hele kleine beestjes.
1: Hele.
0: Maar goed, wel beestjes.
1: Het zit wel dichter bij een vogel dan een zeehond zit.
0: Nee, vind ik niet. Ik vind een zeehond is ook een soort vogel. Kijk maar met hoe die daar zo staat. Ja.
1: Ik vraag me opeens af.
0: Barbara wilde wat over zeggen.
2: Is Dennis vandaag wel een wijze uil of niet?
0: Nou, vind je mij geen wijze uil? Nee.
2: Ja, normaal gesproken wel.
0: Maar vandaag niet. Nou,
1: nee. Ik denk dat je koorts hebt.
0: Ik denk het ook.
2: Ja.
0: We zijn op zoek naar beestjes. Liedjes over platen. Over beestjes natuurlijk. Liedjes over dieren, dat wil ik zeggen. Dierenplaatjes.
1: Liedjes over
0: dan wel heel ingewikkeld. 088, 850, 51, 52.

0: piano. Intussen is Jelmer zich helemaal suf aan het bellen via 088. 58, 51, 52 komen de dierenplaatjes echt volop binnen.
1: Nou, lieverd, dit is bijna een dierentuin.
0: Is het bijna een dierentuin? Nou, mocht jij denken, ik heb ook nog wel een dierenplaatje, meld je eventjes 088 850 51 52.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
13: Hallo, ik ben Milenia en ik kom uit Hilligwaard.
14: Ik ben Jack en ik kom uit Nieuw-Zeeland.

0: De Nederlandse politie hoopt dat de druk nu zo hoog wordt dat de man zichzelf zal aangeven. En op een bedrijventerrein in Heerhugowaard werd in juni een Britse voortvluchtige crimineel doodgeschoten. Twee mannen die werden aangehouden, ook zij waren zwaar gewond. Onder hen was autohandelaar René S. Hij ontkent de Engelsman te hebben gedood en zegt dat hij door zijn kennis John S. in dit conflict is geraakt. Het is best een ingewikkeld verhaal, maar René en John die stonden vandaag voor het eerst voor de rechter in een zogenoemde pro forma zitting. En je hoort persofficier van justitie Anne de Leeuw over de bewuste dag. Ze vertelt over het moment dat de hulpdiensten gebeld werden.
1: We zijn ter plaatse gegaan en hebben daar inderdaad gewonde mensen aangetroffen. Eén persoon bleek doodgeschoten te zijn en twee personen hadden steekwonden. Die twee personen zijn aangehouden en moesten zich vandaag in de rechtbank in Alkmaar verantwoorden op een zogenaamde pro forma zitting. Nou, het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat daar een ontmoeting in die loods heeft plaatsgevonden binnen het criminele milieu. En dat daar zaken uitgepraat moesten worden en dat is uit de hand gelopen.
0: En dat zei persofficier van justitie Anne de Leeuw. Ja, de advocaten van de twee mannen die terecht stonden, die hopen dat de twee mannen voorlopig worden vrijgelaten. De rechter neemt daar morgen een beslissing over. Provincie Noord-Holland geeft geen toestemming voor de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas. Dat is bij Amsterdam-Noord naast het Koenplein. De tegenstanders vinden dat de verkeersveiligheid bij het nu al complexe en gevaarlijke knooppunt verder in het geding komt als er vlakbij ook nog windturbines komen. De voorstanders vinden de opwekking van lokale groene energie belangrijker. Laatste bericht en de laatste dag op de kermis van Volendam. Nou, dat is traditioneel gezien een enorme slijtageslag. De kermis loopt daar op zijn allerlaatste benen. Maar ook de mensen zelf. Dat hoorde onze verslaggever vanochtend al.
2: En hoe voel je je?
3: Kut. Ja.
2: Ben je er klaar mee?
3: Ja.
2: Oké, maar dit is de laatste dag. Je gaat gewoon nog 1 dag doorzetten? Of,
3: Ja, vandaag duurt niet tot zo laat.
2: Hoe lang moet je nog?
3: Ik hoop niet zo lang meer.
0: Ah, ik vond dat ook wel een beetje sneu of zo. Ja. De sociale druk is zo hoog dat je niet al halverwege kan weglopen.
4: Nee, je moet daar zijn.
0: Ja.
4: FOMO.
0: Ja, enorme FOMO.
4: Ja.
0: Maar goed, dit meisje klonk wel alsof ze het wel aan het einde van de Latijn was. Even.
4: Ja, ik ben benieuwd hoe het nu met haar is.
0: Ja, nou, de Volendammers kennende gaan ze dan morgen toch wel weer naar school en naar werk. Want zo zijn ze wel, hè?
4: Ja.
0: Pikkels.
4: Pikkels, allemaal.
0: Nou, meer nieuws in de app en op NA-nieuws.
4: Dankjewel, Bar. En meer nieuws voor jou natuurlijk morgen, denk ik.
0: Zo is dat.
4: Ja. En fijne avond voor nu. En wat voor weer Barbara mee naar huis krijgt, dat horen we altijd rond deze tijd van onze vaste weerman Jan Visser.
5: Zowel vanavond als de komende nacht trekken de wolkenvelden over de provincie, maar er zijn ook enkele opklaringen. Verder kan er een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt in de nacht naar 16 tot 17 graden. De wind is zuidwesten, meest matig, aan de kust vrij krachtig. Morgenochtend, dinsdagochtend dus, neemt de bewolking toe en in de loop van de ochtend en in de middag zijn er perioden met regen. 'S Avonds wordt het weer droger, maar later is er ook kans op een bui. Temperatuur morgen waarschijnlijk in de ochtend nog zo'n 19 tot 20 graden, in de middag slechts 17 tot 18 graden. De wind waait morgen opnieuw uit het zuidwesten en is boven land matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.
4: ANWB Verkeersinformatie. 1 vertraging is er nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Daar is een kapotte vrachtwagen. De linker rijstrook is daar dicht en de vertraging is daar 13 minuten.

0: Ja, het blijft een fantastisch liedje. Je kan het 100 keer in je leven gehoord hebben. 1000 keer, misschien wel 2000 keer. Maar hij blijft bijzonder. De Killer Queen van Queen bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, jammer. Dierenplaatjes, hè? Daar waren we naar op zoek. Liedjes die iets te maken hebben met dieren. In de titel een dier of ergens anders. Nou ja, daar is heel veel op binnengekomen via 088 850 51 52. Wat heb jij allemaal zien binnenkomen?
3: We beginnen met Paul. Die komt namelijk met America Horse With No Name. I've been through the desert.
0: Altijd lekker. America.
3: Dus het paard is binnen.
0: Het paard is binnen, staat super. Niet in de gang.
3: Staat niet in de gang.
0: Had ook nog gekund, hè?
3: Had ook nog
0: paard in de gang.
3: Ook nog. Hebben we niet. Mariska die gaat verder met Rudy Karel. Rudy Karel, een muis in een molen in Mooi Amsterdam.
4: Ik zag een muis.
3: Waar?
4: Daar op de trap.
5: Daar op de trap.
4: Nou daar, een kleine muis op klompjes.
0: Leuk hoor.
3: Oh, wat schattig.
4: Nee, is geen grap, geen van klip, klippen die.
3: We gaan door met een iets minder schattig liedje. Komt van Emiel. Nou, ergens ook wel schattig, maar verdrietig. Joep van het Hek, Flappy natuurlijk.
6: Het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg. En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen.
0: Houden we niet van als vegetariër.
6: Ik spelen, dan wat lekkers kreeg.
0: Maar wel
3: zo
0: mooi.
3: Zielig.
0: Ja, zielig verhaal dit.
3: Mooi.
0: Een mooi liedje, toch?
3: Mooi liedje.
0: Ja, het is wel mooi. Het is een zielig verhaal.
3: Vader.
0: Nee, wat? Hij vermoordt de konijn.
3: Ja, nee, de vader van Joep vermoordt het konijn.
0: Ja.
3: En daarna vermoordt hij
0: maar
3: zijn vader.
0: Maar het is toch een mooi liedje? Je kan toch een gruwelijk onderwerp hebben en toch een mooi liedje maken?
3: Ja, dat is waar. Jij wint.
0: Okay.
3: Ik ga verder. En deze ga ik zelf zingen, want die stond niet in het systeem. Ik dacht, nou, deze tekst kan ik nog wel aan. Komt van Henriette. Alle eendjes zwemmen in het water. En die gaat zo. Alle eendjes zwemmen in het water. Zwalderalderieren.
0: Ik heb een beeld. Dankjewel.
3: Dat was hem. We gaan door met Lucia. Doris Pushim Pushim Miauw.
0: Legendarisch dit. Volgens mij ook wel terug te vinden in de schatkamer van beeld en geluid, denk ik.
3: Ja, denk ik ook wel, ja.
0: Ja.
3: Maar Sander, die komt wel met een hele goeie, moet ik zeggen. Hij wint niet, zeg ik er ook alvast bij, maar het is wel een goeie. Seal, met Crazy.
0: Seal.
3: Het ging natuurlijk over een albino.
0: Zeehondjes.
3: Ja.
0: Ja, hele goeie dit, hoor. No one ever gonna survive. Maar goed, er is één dier.
3: Ja.
0: En dat is niet Barbara Papa. Die kan in alles veranderen.
3: En dat is een chameleon.
0: En een chameleon is natuurlijk wel een hele goeie.
3: En dan mag jij raden welke plaat we dan gaan draaien, aangevraagd door Pepijn.
0: Ik heb daar wel een idee over.
3: Zeg het maar.
0: Ik denk de Culture Club.
3: Oh, zo goed voor jou.

0: Ja, de Karma Chameleon van Culture Club. Absoluut een goede en goed bedachte dagplaat. Omdat je op zoek bent naar dierenplaatjes. En een chameleon, dat kan natuurlijk alles zijn.
1: En kan ook niet ontbreken.
0: Nee, dat kan ook zeker niet ontbreken.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, het zit er alweer bijna op, Jelmer. Niet alleen onze samenwerkmarathon, want die heeft natuurlijk weken geduurd.
1: Ik vond het leuke weken.
0: Ik vond ook hele leuke weken. Ik heb ervan genoten. Patricia heeft ongetwijfeld ook genoten, want zij is namelijk lekker op vakantie geweest. Je hoort haar morgen weer helemaal uitgerust en met nieuwe, frisse energie terug hier in dit programma samen met jou. Jij bent natuurlijk
1: verhalen.
0: Gewoon.
1: Ja,
0: ja, en ja, wij gaan nog even de dag van vandaag samenvatten. Want 7 september, wat was dit voor een dag? Nou, in ieder geval de dag dat verslaggever Sjoerd in de ontbijttafel naar dag 4 van de Volendamse kermis ging. En dat was één grote chaos van verklede mensen.
3: Hallo allemaal! Hallo! Hallo, hallo. Wat een gezellig. Wie zijn we? Wie is dit team? Wie is
4: we
3: dit?
4: Are English.
3: Sorry, you are English.
4: Yes.
3: Why are you closed? Waarom ben je, als wat ben je verkleed?
4: Engelse bewakers.
3: Engelse bewakers. Nou, jullie zien ik ook. En hoe zijn we z'n tienen?
0: Bewakers.
1: Engelse bewakers.
0: Joebe Peels. Ja. Nou ja, in ieder geval, het was gezellig daar. En dat was natuurlijk ook in de ontbijttafel. Is het morgen vanaf 6 uur absoluut weer? Het was verder de dag dat June in June tot 2 vertelde over de pubquiz die ze dit weekend had.
5: Maar je kreeg ook afbeeldingen van monden. Dan kreeg je alleen maar een fotootje van de mond.
0: Ja.
5: En dan moest je dan even raden van wie die mond was.
6: Oké. En wie had een makkelijk mondje? Dat je dacht, ja, maar dat mondje, dat ken ik gelijk.
5: Nou, Samantha Steenwijk herkende ik wel gelijk.
6: Ja.
5: Okay. Het mondje van Simon, daar zat ik naast.
6: Simon Keizer.
5: Ja, want ik dacht dat het Tom Cruise was. Het was een beetje een moeilijk mondje.
6: Compliment voor Simon Keizer.
5: Ja. Ja, zo kun je het ook zeggen.
0: Ja, makkelijk mondje.
1: Het is, makkelijk mondje.
0: Je gaat met een hele ander idee ga je nu naar zo'n spelletje kijken natuurlijk. Over spelletjes gesproken.
1: Ja.
0: Wij hadden er ook eentje vandaag,
1: hè? Een
0: ja. Oh, wat een hit was
1: wat
0: dat.
1: Een hit.
0: Ja, wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? We gaven een moeilijke hint. Namelijk, mijn achternaam toont niet veel kleur. Maar dat bleek toch niet zo'n hele moeilijke hint te zijn. Ja, we gaan door met de volgende en dat is Arnold. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Wie dacht jij dat bezoeken?
7: Ik dacht Erik de Zwart.
0: Erik de Zwart, zo. Arnold.
7: Ja?
0: Arnold, het is goed!
7: Yay! Hey,
0: ja, hartstikke goed, man.
1: Ja, we hadden. Bizar.
0: Ja, het was bizar ook, toch?
1: Ja, hoe ik dat zeg.
0: Met alleen ook die hint. Mijn achternaam toont niet veel kleur. Daar kan je natuurlijk alle kanten mee uit.
1: Nou ja, ook weer niet echt, zat ik laatst te denken.
0: Maar ja, Sjaak Zwart had gekund. Gebroeders de Wit, weet ik veel.
1: Ja, maar zoveel zijn het er niet.
0: Nee, maar je neemt het ook letterlijk dan. Hè? Je had ook kunnen denken iets van iemand die Grijze heet of zo van zijn achternaam. Had ook nog gekund. Petra Grijze, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk dat we hier toch ons zo op hebben verkeken.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat, uiteindelijk ja, hebben we ons er wel op verkeken.
1: Dat is de conclusie.
0: Ik denk dat we die conclusie wel kunnen trekken, inderdaad. Ja, maar goed. Uiteindelijk was het voor Arnold niet zo'n probleem. Want die dacht, hey, ik krijg niet alleen gewoon die enorm coole koeltas. Ik krijg ook nog een zonnebril van NH erbij. Nou, die loopt binnenkort een pakje te shinen, die Arnold.
1: Zo, echt, dat is niet normaal.
0: Dat is absoluut niet normaal. Nou, zometeen dan hoor je vanaf 7 uur hoor je natuurlijk de NH Muziekmix. Dat duurt tot aan de morgenochtend 6 uur. Dan is de ontbijttafel er weer, een nieuwe aflevering. En daarna denk ik Bart en June en Nick en Patricia en jij met een nieuwe Vandaag de Dag.
1: Ja, ik denk dat je helemaal snor zit.
0: Ga jij nog wat leuks doen vanavond?
1: Ik ga eventjes eten bij een vriendin.
0: Gezellig.
1: En dat is het.
0: Nou, meer hoeft het ook niet te zijn op een maandagavond,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, is toch heerlijk? Ik doe dat eigenlijk nooit op een maandag. Het is best een heel nieuwe ervaring.
0: Ik vind dat helemaal geen slecht idee. Nou, ik ga denk ik vooral even uitrusten. Even wat eten. En dan zien we daarna wel weer verder.
1: Rust lekker uit.
0: Wat avond, dankjewel. Tot snel weer. En nou ja, tot aan het nieuws van 7 uur heb ik nog wel een paar liedjes voor je. Wat dacht je bijvoorbeeld van Bruce Hornsby en The Range? That's Just The Way It Is. Ga je zo meteen horen na Ed Sheeran.

0: veel te ontdekken. Ga naar nhradio.nl.
1: nhradio.nl.
0: Daar vind je alles over de radioprogramma's.
2: Maar je kan ze ook meteen terugluisteren.
0: En wat dacht je van lekker luisteren naar interessante podcasts?
1: nhradio.nl.
0: Zie de gezichten van de makers, kijk mee in de studio en luister live mee.
1: nhradio.nl.
0: De radiogids en natuurlijk alle informatie over de frequenties.
2: Maar dat wist je al, anders had je deze spot natuurlijk niet gehoord.
0: Kortom, nhradio.nl.
1: nhradio.nl.
0: Kijk maar even.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
10: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
12: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
13: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Bijlmer.
14: Ik ben Sven uit Medemblik.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
17: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
16: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Non-stop muziek.
1: De NH Muziek Mix.

0: myself.
1: Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
1: Bart Slim.
2: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
1: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
2: Hoe drink je je koffie?
3: Bart.
1: Wat moet er op de toeter?
2: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
1: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
2: Onder het genot van een lekker bakkie.
1: Hier.
2: Ja.
1: Bij NH.
2: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
1: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
3: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Peter uit Stompetoren.
5: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
9: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
8: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
10: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
8: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
1: Mij...
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Ria uit Zandpoort.
1: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
0: Met Mreke, een echte Haarlemse mug. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
4: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
3: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
5: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
3: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in
4: Het is 10:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
5: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
4: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: is een taart.
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die is heel veel voor me. Krijg je wel een beetje emotioneel.
0: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, ik kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arja Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Het is 12 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ben Sylvie, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 1 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 2:00.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.